0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd.

0: In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op 1 dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia.

0: is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand.

0: Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde. En dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: is het geluid van Groningen. Oogradio. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oogradio zit er.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Vis Specialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
3: Met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartse effect heeft.
2: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
4: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
2: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
6: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
7: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
8: Goedemorgen, een nieuwe ochtendshow. Het is 13 augustus. Goedemorgen Groningen.
9: Goedemorgen Hans. Goedemorgen Paul.
8: Ben je een beetje wakker?
9: Ja, ontzettend.
8: Het is een lange week. Ik zeg één ding, keiweek. Wat zit er zometeen in het nieuws?
9: Nou, iedereen heeft het gezien. En anders niet omdat het donker

0: podcast. De zonsverduistering. Gisteravond, heel Groningen stond buiten te kijken. Overlast in de binnenstad blijft in beweging. En de rug verliest een zaak bij de Raad van State.
1: Oké, dat straks allemaal in het nieuws om 7:30. En we zijn niet alleen, want Floris die versterkt ons ook vanmorgen.
0: Goedemorgen, Floris.
1: Floris, goedemorgen. Gaat alles goed daar?
2: Top.
1: Kijk, gaan we even naar de verkeerssituatie kijken. Het is lekker rustig op de weg. Je kan lekker doorrijden. Vooralsnog geen werkzaamheden te zien. Het is natuurlijk ook nog aardig wat vakantie. Ja, je kan daardoor wel wat verkeer tegenkomen dat op vakantie gaat. Houd daar rekening mee. En waar gaan we het zo meteen over hebben, Hans?
0: Ja, wij gaan het hebben over de jeugdsynagoge. Want helaas, of nou ja, helaas, dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. De krakers moeten het pand verlaten.
1: Dat zometeen. Krijg je nu eerst Birds of a Feather. We gaan luisteren naar Billie Eilish.
3: De Oogochtendshow.

0: Goedemorgen, wakkere Gunnen en Joden, Waraans op Hoge Heide.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingendwarsstraat, die moeten het pand binnen 30 dagen verlaten.
2: Ja, dat heeft de rechtbank Noord-Nederland bepaald. Het verblijf van de krakers is onrechtmatig, al hebben ze er 3 jaar gewoond. De krakers vinden dat de gemeente geen spoedeisend belang heeft bij de ingebruikname van het pand. Maar de rechtbank verwierp hun verweer. De gemeente wil het pand op zo'n kort mogelijke termijn gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor BOA's. En de krakers voerden aan dat het gebouw fungeert als culturele broedplaats en safe space voor de bewoners die elders het risico lopen om te worden gediscrimineerd. De rechter gaat daar niet in mee. Wat er met het gebouw gebeurt, is aan de gemeente. En je hoort een reactie van kraker Mavis.
3: Ik vind het natuurlijk een uitermate teleurstellende uitspraak. We vinden het heel jammer dat we weg moeten. Ja, ook zeker omdat we vinden dat de gemeente politiek eigenlijk niet kan verantwoorden waarom wij eruit moeten.
4: De rechter zegt ja, de gemeente is eigenaar van het pand. Die gaat ook over de bestemming. Ik als rechter ga er niet over en jullie gaan er ook niet over. De gemeente mag zelf bepalen wat ze met dat pand wil. Wat vind je van die afweging?
3: Ja, natuurlijk is dat juridisch wel gewoon kloppend. Maar het blijft wel een politieke afweging. Die kan de rechter niet maken, maar dat moet de gemeente wel doen. En we vinden dat het niet goed is gebeurd. We hebben ook gisteren de woonstuk ontvangen die we hebben gevraagd aan de gemeente. En die tonen eigenlijk ook aan dat de gemeente niet naar een ander pand heeft gezocht. Ook als dat juridisch niet relevant is, is het politiek wel heel relevant natuurlijk. We vinden het van een zotte dat de gemeente een queergemeenschap ontruimt voor een plan waarvan ze nog niet eens weten of het überhaupt goed gebruikt gaat worden, omdat ze de doelgroep niet eens benaderd hebben.
4: Ja, ze zeggen nu, we gaan in dit pand BOA's opleiden. Daar hebben we ook plek voor nodig. En that's it.
3: Ja, ze moeten wat mij betreft kunnen aantonen dat ze dat ook ergens anders niet hadden kunnen doen.
4: Nu zegt de gemeente, jullie moeten ook die 1840 euro zijn proceskosten betalen. Wat vind je daarvan?
3: Ja, maar natuurlijk, het geld we moeten ophalen op een manier. Dat is best veel geld. Het is niet niks voor ons. We zijn ook natuurlijk een gemeenschap die het heel erg DIY doet. We verdienen geen geld aan wat we hier doen. Dus dat zullen we toch op een manier moeten fundraisen.
4: Hoe gaat het nou verder?
3: Ja, dat weten we nog niet. We zijn nog met onze advocaten in overleg over eventuele juridische vervolgstappen. Maar ja, we hebben wel woonplek nodig. En voor mij zal dat betekenen misschien bij mijn vrienden op de bank, als het moet.
4: Hebben jullie verder nog plekken eigenlijk in gedachten? Zo'n plek met toch best wel wat ruimte?
3: Ik heb zelf geen specifieke plek in gedachten. Het is sowieso moeilijk om een plek te vinden om te wonen. Laat staan als je een hele gemeenschap wilt huisvesten. En ook als kraker is dat best moeilijk. We hopen ook dat de gemeenteraad ons hierbij kan helpen. We willen ze dan ook oproepen om zich in te zetten... Zodat wij een plek kunnen blijven behouden. En ook zodat het pand open kan blijven voor geïnteresseerden en een Joodse gemeenschap.
4: En vervolgacties, sluiten jullie die uit?
3: Ja, ik ga niks uitsluiten.
2: Ja, je hoorde kraker en ik heb instructies gekregen hoe ik dit uitspreek. Mavis, over de uitspraak van de rechtbank. De krakers moeten het pand aan de Volkingerdwarsstraat dus binnen 30 dagen verlaten. En je luistert naar een bijdrage van Echo van Oosterhout.
0: Ja, vind maar eens binnen 30 dagen een onderkomen inderdaad.
2: Ja, dat lukt niemand.
0: Nee.
2: Nee, ik vind dit ingewikkeld. Aan de ene kant, ze hebben gewoon gelijk. Iedereen heeft recht op een woning. Aan de andere kant, ja, het gebouw was niet van hun. Ik vind dat heel ingewikkeld. Maar het is nu besloten door de rechter. Dus we hebben er ook niks meer van te vinden. Dit is het.
0: Ja, maar ik vind ook, zeg maar, zo'n jeugdsynagoge, die moet natuurlijk wel gewoon recht van bestaan blijven houden. Dus daar moet wel iets moois mee gebeuren.
2: Nou, dat, ik vind als BOA's daarin gaan, vind ik ook wel weer jammer. Ik vond het wel wat hebben dat dit inderdaad een culturele broedplaats was. Ja. En een veilige haven, want daar staan kerken en synagoges natuurlijk uiteindelijk voor.
0: Ja.
2: Dus wat dat betreft,
0: Wordt vervolgd.
2: Yes.

0: These beautiful things that I've got.
1: Fijn om zo'n plaat weer te horen. Benz & Boone en Beautiful Things. Ga ik even kijken naar het weer. Vandaag begint zonnig en rustig. De temperatuur loopt snel op en bereikt in de middag 32 tot 33 graden. De lucht blijft droog met een zwakke tot matige wind, windkracht 3. Je gaat er dus niks van voelen, behalve als je de ventilator aanzet. Dan wel. Gaan we even kijken naar het korte nieuws. En dat krijg je van Hans.
2: FC Groningen haalt Hongaarse international binnen, dat melden wij zelf van Oognieuws. FC Groningen versterkt de verdediging met de Hongaarse international Mark Singer, die overkomt van de Hongaarse kampioen. Jij kan dit uitspreken, Paul.
1: Gyor Eto FC.
2: Heel goed. De 23-jarige verdediger tekent naar verwachting een contract voor 4 jaar... en maakte in juni zijn debuut voor het Hongaarse elftal. Singer kampte de afgelopen weken vermoedelijk met een knieblessure. Het is nog niet zeker of hij zondag tegen ADO Den Haag kan spelen.
1: Ja.
2: Je houdt van voetbal, toch?
1: Ja, ik hou heel erg van voetbal. Vooral
2: FC Groningen.
1: Ja, dit is goed nieuws. Ik moet eerlijk zeggen en bekennen, ik kon hem nog niet, maar aan zijn naam te zien kan hij goed zingen.
2: Dat zou mooi zijn. En dan serieuzer nieuws. Het slachtoffer van de aanrijding aan de Bornholmstraat is overleden. Melden diverse bronnen. De 60-jarige vrouw die dinsdagmiddag zwaar gewond raakte op de kruising Bornholmstraat Antwerpenweg is overleden. De vrouw werd op de fiets aangereden door een personenauto. Het slachtoffer was werkzaam bij Iders. Het bedrijf heeft al meermalen aangegeven dat het om een gevaarlijk kruispunt gaat dat dringend aangepast moet worden. En ik hoop dat dat dan nu ook eindelijk gaat gebeuren.
1: Ja, toch altijd tragisch als dat gebeurt.
2: Ja.
1: Ja, wil je nou meer nieuws, dan kan je natuurlijk altijd naar onze website gaan, oogtv.nl. Aan ons nog even om te bedanken, Floris, voor het bij elkaar rapen van het allerlaatste nieuws.
2: Heel goed.
1: Zullen we maar even een plaatje draaien?
2: Lijkt me een goed idee.
1: Ja, ben je ready?
2: Ja.
1: Or not? Je hoort The Curse.

0: vroegochtendshow van 13 augustus. Het is donderdag. We gaan vandaag even de warmte opzoeken. Dat doen we ook in de vorm van de Oogradio Stadsplaat. Die krijg je deze keer van Praatstoel.
1: Oogradio Stadsplaat.
0: Ja, en deze plaat die gaat over dat ondanks dat alles in je lijf schreeuwt om te pauzeren, ja, je toch moet blijven volhouden, dat je over je eigen grens gaan eigenlijk helemaal niet zo verkeerd is. Die boodschap, dat is gegoten in een 2008... 2008 is hip-hop jasje. En geserveerd met zoals altijd erg veel dansbaarheid. Je gaat het horen in de nieuwe Oogradio Stadsplaat. Dit is Praatstoel met In de Fik.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Oh, dat was even de verkeerde. Kan gebeuren. Ik moet ook wakker worden. Nou wordt hij mooi. Deze dan?
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 19:30. Mijn naam is Hans Pettinger-Golo met het nieuws uit Groningen. Veel Groningers hebben gisteravond genoten van een zeldzame gedeeltelijke zonsverduistering. De verduistering bereikte rond 7:50 het hoogtepunt, waarbij zo'n 89% van de zon werd bedekt. Op het dakterras van Forum Groningen was een speciale observatieplek ingericht, maar daar was de belangstelling zo groot dat mensen werden opgeroepen niet meer te komen. Wie vanaf Groningen opnieuw zo'n zonsverduistering wil zien, moet overigens geduld hebben. De volgende vergelijkbare verduistering is pas in september 2081. Volgens het CDA verplaatst de overlast door drugsgebruik, drugsdealen en mensen met een onbegrepen gedragsprobleem zich steeds door de binnenstad van Groningen. Maatregelen van burgemeester Kamminga hebben effect, maar de overlast duikt daarna op andere plekken opnieuw op, zoals het Martinikerkhof en de Oosterhaven. Het CDA wil daarom meer inzet tegen drugsdealers en vraagt of tijdelijk cameratoezicht bij het Martinikerkhof mogelijk is. Ook pleit de partij voor een bredere aanpak van dakloosheid met kleine woningen en begeleiding naar werk. Een rugstudent heeft gelijk gekregen van de Raad van State in een zaak over fraude met bronnen in zijn masterscriptie. De student gebruikte AI om zijn bronnenlijst te ordenen, waarna niet bestaande bronnen in zijn scriptie terechtkwamen. De examencommissie verklaarde zijn scriptie ongeldig en sloot hem een jaar uit van het bijbehorende vak. Volgens de Raad van State heeft de RUG niet bewezen dat de student bewust fraude heeft gepleegd. De student maakt wel een fout en erkende dat hij zorgvuldiger met zijn bronnen had moeten omgaan. De scriptie moet daarom alsnog worden beoordeeld, waarbij de examinator de gemaakte fouten wel mag meewegen in het cijfer. Wethouder Ilko Eikenaar sluit donderdag in Hoogkerk het speelfestivalseizoen van 2026 feestelijk af. De afgelopen zomer werden in 10 Groningse wijken vierdaagse speelfestivals georganiseerd voor kinderen die weinig of niet op vakantie gaan. In Hoogkerk bouwden de kinderen samen met vrijwilligers en speelambassadeurs een timmerdorp. De mooiste bouwwerken en beste samenwerking worden donderdag beloond met 2 prijzen. De festivals brengen kinderen en buurtbewoners samen en worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen en verschillende maatschappelijke fondsen. Nou, het weer. Vandaag begint zonnig en rustig, maar de temperatuur loopt snel op en bereikt in de middag 32 tot 33 graden. De lucht blijft droog met een zwakke tot matige wind, windkracht 3, waardoor de warmte in de schaduw redelijk goed te verdragen is. In Groningen treedt vandaag het Nationaal Hitteplan in werking, omdat de temperaturen de komende dagen oplopen tot maximaal 35 graden en het KNMI code geel heeft afgegeven. En het RIVM adviseert extra alert te zijn op kwetsbare mensen en voldoende te drinken. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Dankjewel, Hans. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie. Op dit moment geen files. Het begint wel aardig druk te worden in Groningen. Dat zie je bijvoorbeeld als je richting de Plataanlaan bij de Crematoriumlaan rijdt. Voor de rest is het nog aardig rustig. Het kan nog wel wat drukker worden vanwege de vakantieperiode. Maar kijk daarvoor uit. Gaan we zo meteen over iets hebben, Hans? Wat is dat?
2: We gaan het over de Keiweek hebben. En dat je daar ook sportieve dingen kunt doen.
1: Dat helemaal. Zometeen na Justin Bieber. Anyone?
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: goed wakker worden met de Oogochtendshow. Another and talk to you.
1: Doe je met de oog.
2: Ik vond dit wel leuk.
0: Ja. Ja.
2: Ik kan er wel van dansen, zeg maar.
0: Ja.
2: Het is maar goed dat we geen webcam hebben hier.
0: Gelukkig.
2: Gaan we naar het nieuws in Groningen.
3: Ja, duizenden eerstejaarsstudenten maken deze dagen tijdens de Keiweek kennis met Groningen als de stad om te studeren, uit te gaan en te sporten. Bij de ACLO, dat gaat helemaal mis dit, hoor je dat? Bij de ACLO op de Zernike Campus konden de nieuwe inwoners gisteren langs de vele studentensportverenigingen van de stad. Wordt het hockey, schaatsen, roeien, jazzballet of klootschieten? Wij vroegen het aan een aantal belangstellenden en begonnen bij het kraampje van windsurfclub Surface.
4: Wij staan hier namens de vereniging Surface, de windsurfclub.
5: Hebben jullie al een beetje veel mensen gehad die langs zijn gekomen?
4: Ja, het loopt best aardig. We staan vandaag een beetje verstopt met de zeiltjes helemaal achter aan het water daar bij het Red Diep. Maar het is wel gezellig eigenlijk. Ja. Lekker weer ook. Dus.
5: Als student, als je je bij aan wil melden, hoe ziet het eruit? Wat gebeurt er in zo'n jaar allemaal bij de windsurfvereniging?
4: We hebben elke dinsdag borrel. Dus er worden een paar biertjes genuttigd. En we hebben gewoon een intro-traject, dus krijg je 5 beginnerslessen. En dan kan je even proeven of je windsurfen wel leuk vindt. Allemaal vrij laagdrempelig. En dan kan je daarna bepalen, goh, vind ik dit leuk? Dan blijf je lekker hangen. Of anders dan waren het gewoon intro-lessen. Dat is een beetje hoe het voor ons uitziet.
5: Doen jullie mee met de Keiweek?
6: Ja.
5: En hoe zijn de eerste 2 dagen bevallen?
6: Ja, heel goed. Ja, dat is echt leuk.
5: Wat zijn de hoogtepunten tot nu toe?
6: Stappen, grote feesten op de markt.
5: En jullie zijn vandaag hier aan het kijken naar sporten. Zijn er dingen die in de smaak vallen?
7: Ja, voetbal. Dus knikkerbokken misschien.
5: Van plan om daarbij te gaan of kijk je nog even verder?
7: We even verder kijken.
5: En verder in de week, maar waar kijken jullie nog het meest naar uit?
6: De pubcrawl vanavond, dat is ook leuk.
7: Ja.
6: Overal langs gaan.
5: En waar komen jullie zelf vandaan?
6: Amsterdam.
5: En wat brengt jullie naar Groningen?
6: Ja, echt gezellig, een stad. Amsterdam is veel te groot.
5: Welke studie gaan jullie doen?
7: Ik heb 3.
6: Hetzelfde.
5: Ja. Leuk, dankjewel. Zijn jullie eerstejaars?
8: Zeker.
5: En hoe bevalt de Keiweek tot nu toe?
8: Nou, best wel goed eigenlijk. Het is best wel gezellig. Lekker druk. Maar ook wel goede, rustige momenten.
5: Heb je afgelopen 2 dagen, wat heb je allemaal gedaan?
8: Ja, gefeest. Ja, maar ook alle evenementen bezocht. Genoten, denk ik. Wel het beste woord.
5: En kennen jullie elkaar al voor de Keiweek?
9: Ja, we kennen elkaar van de middelbare school.
5: Jullie hebben wel besloten om dit ook samen te gaan doen?
9: Ja. Ja.
5: Gaan jullie ook hetzelfde studeren?
9: Nee, dat niet. Nee, hij gaat filosofie studeren, ik ga geneeskunde studeren.
5: En komen jullie zelf uit Groningen of ergens anders vandaan?
9: Ik kom uit Leeuwarden.
5: En wat brengt jullie naar Groningen? De studie of de stad?
9: Nou, allebei. Het was de dichtstbijzijnde stad met de universiteit natuurlijk. Maar ik vind het ook gewoon een hele leuke, gezellige stad.
3: Nou, je hoorde een aantal eerstejaarsstudenten over hun ervaringen tijdens de Keiweek. En het was een bijdrage van Marco Hamminga. Paul?
0: Ja?
3: Wat hebben wij gistermiddag gedaan na de pre-show?
0: Ja, toen zijn wij de fiets opgestapt. En toen kwamen wij natuurlijk langs de sportvelden op het Zernike.
3: Ja.
0: En daar was het natuurlijk was de informatiemarkt voor de sportverenigingen.
3: Ja, en jij bent natuurlijk heel studenticoos. Dus wij dachten, we gaan even kijken. Dat is een mooi woord, studenticoos. Ja. En jij... Ik vind dit heel grappig. Jij hebt wat dingen uitgeprobeerd.
0: Ja.
3: Wat heb je gedaan?
0: Er was een soort van zwart vlak. Ik kreeg een soort van schaatsen onder mij. Het waren gewoon handdoeken. Daar kon ik instappen. En dan moest ik van die echte schaatsbewegingen maken.
3: Ja.
0: Ja, daar zijn beelden van.
3: Daar zijn beelden van. Die komen op de socials. Maar welke socials? Die van de weekendshow.
0: Ja, Goedemorgen Groningen.
3: Ja, dus als je dat wilt meemaken. We zorgen dat het er voor de show wel op staat.
0: Ja? Zullen we dat doen?
3: Ja, gaan we gewoon doen. En dan kunnen mensen meegenieten van Paul op de nep schaatsen. En weet jij de slogan nog van deze vereniging, deze schaatsvereniging?
0: Ik heb de sticker mee, hè?
3: Ja.
0: Ja.
3: De beste billen van Groningen.
0: Ja. Ja, en dat heb ik sinds gisteren.

0: Dan Hartman en Relight My Fire in de Oogochtendshow.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
0: En er is genoeg nieuws opgezocht door onze eigen bureauredacteur Floris. En Hans, wat heeft hij zo al opgeschreven voor ons?
2: Ja, Groningse mastenstrijd naar hoogste rechter. Dat melden onze collega's van RTV Noord. De gemeente Groningen probeert al 4 jaar een eigenares van een woonschip zover te krijgen dat ze haar 17 meter hoge mast laat controleren op veiligheid. Aanleiding was een melding van een omwonende die zich in 2022... melden met zorgen over de staat van de mast. Een toezichthouder zag vanaf de kade een scheurvorming en een kromming. En daarom wil de gemeente een inspectie laten uitvoeren. Daarvoor moet het woonschip de haven uit. Maar de eigenaresse weigert dat omdat ze bang is haar lichtplaats kwijt te raken. Volgens de gemeente is die angst ongegrond en mag ze na de inspectie gewoon terugkeren. De gemeente wil bovendien de kosten voor het slepen van de inspectie betalen. Na eerdere procedures ligt de zaak nu bij de Raad van State, die als hoogste bestuursrechter bepaalt of de gemeente haar besluit mag doorvoeren. Nou, dat is best spannend of dat allemaal gaat gebeuren. Maar ik denk het wel. Als de gemeente ook de kosten wil dragen, dan komt het vast goed. En dan, spannend, leerling van school in Groningen blijft zitten. Ouders spannen rechtszaak aan. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De zoon zou gewoon over moeten. Een leerling van het Montessori Vaklyceum in Groningen dreigt te blijven zitten omdat hij 2 vijven op zijn rapport heeft. De ouders zijn het daar niet mee eens en stapten naar de bestuursrechter om te proberen hun zoon toch over te laten gaan. Tijdens de zitting liepen de emoties hoog op, waarbij de vader meerdere keren zijn ongenoegen uitte over de beslissing van de school. En de rechter gaf aan dat hij normaal gesproken niet bepaalt of een leerling een voldoende of onvoldoende krijgt, maar wilde wel naar een oplossing zoeken. Hij stelde voor om de leerling een herkansing te geven, waarmee de schoolleiding uiteindelijk instemde. De school belooft de ouders nog dezelfde dag te laten weten wanneer de herkansing kan plaatsvinden. En de vader zegt dat hij akkoord gaat, maar dreigt alsnog naar de civiele rechter te stappen als de oplossing niet snel genoeg komt. Ja, ouders die tegenwoordig zelfs de rechter erbij halen als het om het onderwijs van hun kind gaat. Ik ga hier gewoon niks over zeggen.
0: Ja, nou, ik wel. Ja. Want tegenwoordig is het natuurlijk zo, want het kind is natuurlijk heilig.
2: Ja.
0: En de ouders die gaan heel snel naar school. Die stappen naar school van, ja, we willen dit gedaan krijgen en je moet maar luisteren naar het kind.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik vind het ingewikkeld.
0: Ik vind het er wat van.
2: Ja, tuurlijk, er kan een keer iets misgaan en dan moet je het er absoluut over kunnen hebben. En soms zijn scholen daar niet voor open. Aan de andere kant, ja, civiele rechter voor 2 onvoldoendes. Ja. Het is maar wat je met je tijd wil doen.
0: En je geld vooral.
2: En je geld. Maar, nu komt het toch?
0: Ja, want we gaan even naar onze bureauredacteur Floris. Goedemorgen, Floris.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hebben een beetje goed geslapen vannacht.
3: Nou, dat viel nog wel tegen eigenlijk.
0: Ja?
3: Ja, de keiweek is begonnen.
0: Ja, dat brengt veel overlast, hè?
2: Maar het was de keiweek waar je last van had, niet de aankomende hitte.
3: Nee, dat niet. Het waren echt de jongeren die over de straat gingen.
2: Ja, maar het gaat er vandaag ook heet aan toe.
3: Ja, dat klopt.
2: Want het is een hittegolf, toch? Er is een hittealarm afgegeven.
3: Ja, dat is waar. En ik heb een aantal tips voor je.
2: Helemaal goed, vertel.
3: Wie verkoeling zoekt, kan terecht in verschillende koele binnenruimtes, waaronder het provinciehuis, wijkcentrum Trefpunt, buurtcentrum Te Heerdehoes en de buurthuiskamer van het Leger des Hels. Controleren de openingstijden, omdat sommige locaties aangepaste openingstijden hebben. En daarnaast worden bezoekers van de papiermolen gevraagd om op de fiets of lopen te komen vanwege de beperkte parkeerruimte.
2: Oké. Nou, geweldig. Wat goed. En dat organiseert de gemeente dus allemaal.
3: Ja, dat klopt.
2: Nou, mooi. En waar kunnen mensen dit vinden, deze informatie?
3: Op de website van de gemeente Groningen.
2: Helemaal goed. Nou, ik denk dat wij gewoon in het 2e uur weer bij jou terugkomen voor nog wat informatie over het weer. Dankjewel.
3: Graag gedaan, man. Tot
0: dankjewel,
3: straks.
0: Dankjewel, Floris. Gaan we nu naar... ja, het is toch wel echt hartje zomer, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Toch wel.
0: En soms kan het echt al heel ellendig voelen als 1 grote bende met het weer.
2: Ja.
0: Ja. 5 seconds of summer. Complete mess.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
4: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
3: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsema Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
5: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik zei, ja, ik ben heel enthousiast. Ja.
6: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
5: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
6: Oh, ja.
5: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
3: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is de Oogochtendshow van 13 augustus op deze donderdag. Je luistert naar Paul in de ochtendshow samen met...
8: Hans en, nou ja, ik ben ook niet helemaal alleen. We hebben nog iemand.
7: Ja, we hebben Floris. Goedemorgen, Floris.
9: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Wat zijn zo meteen de punten in het Oogradio Nieuws, Hans?
8: Ja. Zeldzame zonsverduistering trekt veel bekijks in Groningen. Overlast in de binnenstad blijft in beweging. En de rug verliest zaak bij de Raad van State.
7: Ja, spannend.
8: Spannend. En we gaan natuurlijk even terug naar Floris straks voor die tips om te gaan met het hitteplan van vandaag.
7: Ja, want er is een heus hitteplan aanwezig. Wordt lekker broeien vandaag. Ben je een beetje van de korte broeken?
8: Nee, absoluut niet. Nee, het is heel jammer dat Johan er niet is, want die stelt mij altijd gerust dat er dan weer koelere weerstypes aankomen. En dat kan hij vandaag niet doen. Dus ja, dat woord kan ik niet zeggen op de radio.
7: Ja, ik mis hem wel, moet ik zeggen. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie op dit moment. Even kijken, het is rustig op de weg. Je kan lekker doorrijden. Er zijn ook geen werkzaamheden. Dus het is vrij simpel allemaal. Zometeen hebben we natuurlijk het nieuws in de Oogochtendshow. Met wat zometeen, Hans?
8: We gaan het weer hebben over de jeugdsynagoge in de Volkingerdwarsstraat. Want de rechter heeft besloten, de krakers moeten eruit.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: de Oogochtendshow. Robert Miles and Children.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingendwarsstraat die moeten het pand binnen 30 dagen verlaten.
2: Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland bepaald. Het verblijf van de krakers is onrechtmatig, al hebben ze er 3 jaar gewoond. De krakers vinden dat de gemeente geen spoedeisend belang heeft bij de ingebruikname van het pand. Maar de rechtbank verwerpt hun verweer. De gemeente wil het pand op zo kort mogelijke termijn gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor BOA's. De krakers voerden aan dat het gebouw fungeert als culturele broedplaats en safe space voor de bewoners die elders het risico lopen om te worden gediscrimineerd. De rechter gaat daar niet in mee. Wat er met het gebouw gebeurt, is aan de gemeente. En je hoort een reactie van kraker Mavis.
3: Ik vind het natuurlijk een uitermate teleurstellende uitspraak. We vinden het heel jammer dat we weg moeten. Ja, ook zeker omdat we vinden dat de gemeente politiek eigenlijk niet kan verantwoorden waarom wij eruit moeten.
4: De rechter zegt ja, de gemeente is eigenaar van het pand. Die gaat ook over de bestemming. Ik als rechter ga er niet over en jullie gaan er ook niet over. De gemeente mag zelf bepalen wat ze met dat pand wil. Wat vind je van die afweging?
3: Ja, tuurlijk is dat juridisch wel gewoon kloppend. Maar het blijft wel een politieke afweging. Die kan de rechter niet maken, maar dat moet de gemeente wel doen. En we vinden dat het niet goed is gebeurd. We hebben ook gisteren de woonstuk ontvangen die we hebben gevraagd aan de gemeente. En die tonen eigenlijk ook aan dat de gemeente niet naar een ander pand heeft gezocht. Ook als dat juridisch niet relevant is, is het politiek wel heel relevant natuurlijk. We vinden het van een zotte dat de gemeente een queergemeenschap ontruimt voor een plan waarvan ze nog niet eens weten of het überhaupt goed gebruikt gaat worden, omdat ze de doelgroep niet eens benaderd hebben.
4: Ja, ze zeggen nu, we gaan in dit pand BOA's opleiden. Daar hebben we ook plek voor nodig. En that's it.
3: Ja, ze moeten het maar bij het kunnen aantonen dat ze dat ook ergens anders niet hadden kunnen doen.
4: Nu zegt de gemeente, jullie moeten ook die €1840 zijn proceskosten betalen. Wat vind je daarvan?
3: Ja, maar natuurlijk. Het geld we moeten ophalen op een manier. Dat is best veel geld. Het is niet niks voor ons. We zijn ook natuurlijk een gemeenschap die het heel erg DIY doet. We verdienen geen geld aan wat we hier doen. Dus dat zullen we toch op een manier moeten fundraisen.
4: Hoe gaat het nou verder?
3: Ja, dat weten we nog niet. We zijn nog met onze advocaten in overleg over eventuele juridische vervolgstappen. Maar ja, we hebben wel woonplek nodig. En voor mij zal dat betekenen misschien bij mijn vrienden op de bank, als het moet.
4: Hebben jullie verder nog plekken eigenlijk in gedachten? Zo'n plek met toch best wel wat ruimte?
3: Ik heb zelf geen specifieke plek in gedachten. Het is sowieso moeilijk om een plek te vinden om te wonen. Laat staan als je een hele gemeenschap wilt huisvesten. En ook als kraker is dat best moeilijk. We hopen ook dat de gemeenteraad ons hierbij kan helpen. We willen ze dan ook oproepen om zich in te zetten... Zodat wij een plek kunnen blijven behouden. En ook zodat het pand open kan blijven voor geïnteresseerden en een Joodse gemeenschap.
4: En vervolgacties, sluiten jullie die uit?
3: Ja, ik ga niks uitsluiten.
2: Nou, je hoorde kraker Mavis over de uitspraak van de rechtbank. De krakers moeten het pand aan de Volkingendwarsstraat dus binnen 30 dagen verlaten. En je luisterde naar een bijdrage van Echo van Oosterhout.
5: Ja, het is een mooi pand.
2: Heel mooi pand. Maar ook wel een goede lokale, midden in het centrum plek voor zo'n culturele broedplaats.
5: Ja, heel belangrijk dat het goed behouden blijft.
2: Ja.
5: Straks hebben we weer het korte nieuws. Daarin ook even over de koelte. Eerst gaan we luisteren naar Hot Water, Level 42.

0: Maan op Oog Radio en leven. Vandaag begint zonnig en rustig qua temperatuur. Prima te doen. Maan die loopt snel op en bereikt in de middag 32 tot 33 graden. Er staat bijna geen wind. De lucht is droog met een zwakke tot matige wind. Windkracht 3. Gaan we even kijken naar het oognieuws. Want er gebeurt weer genoeg. Dat is opgezocht door onze bureau-redacteur Floris. Hans, wat vinden we in het nieuws?
1: Ja, gewonden bij ongeluk aan de Friese Straatweg. Dat staat in de Oog-app vandaag. Op de Friese Straatweg in Groningen zijn gistermiddag meerdere voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Een van de inzittenden is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En in een van de auto's zat een baby.
0: Oh.
1: Door het ongeluk werd de kruising met de Edelsteenlaan afgesloten, waardoor er een flinke file ontstond op de westelijke ringweg. Nou, we hebben er niks meer van gehoord verder, dus ik hoop dat het goed is afgelopen.
0: Ja, mensen zeggen altijd, vliegtuigen, dat is veel te gevaarlijk. Nee, ja. Een auto, dat is pas gevaarlijk.
1: En Groningse kruispunten.
0: Ja, dat is niet best.
1: Ja.
0: Groningen Internet Courant, die meldt dat de jazzconcerten weer terug zijn in Groningen. Dat doet de stichting zelf met een nieuw seizoen met maandelijkse jazzconcerten in Brouwerij Martinez aan de Kostersgang. Het seizoen die opent op 9 september met Ben van Gelder, trio, dat eigentijdse jazz speelt en ook het werk van jazzlegende Sonny Rollins brengen zij ten gehore. Het concert dat begint om 8:30 s'avonds en in november staat er ook een optreden gepland van Tineke Posma en van Mark van Roo. Dus genoeg wils op het jazztoneel.
1: Ja, lekker biertje erbij als je toch bij Martinez bent. Dat moet goed komen, toch?
0: Altijd een biertje erbij, dat is altijd goed.
1: Ja.
0: Mocht je nou meer nieuws willen lezen, dan kan je dat doen op oogtv.nl.
1: Ja, of in die Oognieuws-app, download die. Maar we zijn nog niet helemaal klaar, want het hitteplan gaat vandaag in werking. En wij hebben onze bureau-redacteur Floris, en die heeft voor ons een paar tips hoe je het beste om kunt gaan met die hitte. Floris,
2: ja,
1: is het bij jou al warm daar?
2: Dat valt nog mee.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja, wij hebben airco, dus eigenlijk hebben wij het goed te doen.
1: Ja, eigenlijk wel. Nou, een van die coole plekken is dus de Oogradio-studio. Maar vertel, Floris, wat heb je voor ons gevonden?
2: Ja, wie verkoeling zoekt kan terecht in verschillende koele binnenruimtes, waaronder het provinciehuis, wijkcentrum Trefpunt, buurtcentrum Het Heerdehoes en de buurthuiskamer van het Leger des Hels. En mocht je nog willen zwemmen bij de papiermolen, dan wordt er gevraagd of je lopend of met de fiets kan komen vanwege de drukte. En de actuele locaties en openingstijden zijn te vinden via de website van de gemeente Groningen, waar ook andere tips en maatregelen tegen de hitte worden bijgehouden.
1: Ja, want die koele locaties, wie heeft dat geregeld?
2: De gemeente Groningen.
1: Oh, die doen dat gewoon voor inwoners?
2: Ja.
1: Zodat je niet thuis hoeft te blijven zitten in de hitte of op je balkonnetje. Wat goed. Nou, hey, dankjewel Floris. Wij spreken jou later weer over, nou, wat toevallig, het weer.
0: Ja, het is toch ook wel heel verleidelijk om de auto in te stappen met airco en dan gewoon lekker naar het zwembad toe.
1: Ja.
0: Maar goed, je hebt Floris gehoord.
1: Het mag niet.
0: Het advies is, doe maar niet.
1: Nee, het mag niet.
0: Nee, oké. Okay. Ik wist niet dat je bij de gemeente werkte, sorry.
1: Ze komen langs, hè, later vandaag. Dus wij werken allemaal een beetje bij de gemeente vandaag.

0: NSYNC en Bye Bye Bye.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Is het tijd voor talent uit de stad? En deze keer iets typisch Gronings. En dan heb ik het over Remco K. Van zijn nieuwe album Adio Groningen. Ja, komt Noorse die Storm. Het over onbereikbare liefde. De plaat waarin de hoofdpersoon zich afvraagt of hij ooit naast die ene persoon mag staan. Iemand mag dat doen. En persoonlijk had ik aan mijzelf gedacht. Dat zegt Remco K. in een interview. Je gaat hem horen op Oog Radio. Dit is Remco K. en Noorse die Storm.

0: De nieuwe stadsplaat Remco K en Noise Distortion, die hoorde je op Oogradio. Wil je nou een overzicht van alle Oogradio stadsplaten? Ga dan even naar onze website oogtv.nl. Daar kan je ze allemaal vinden. Dan gaan we nu naar het nieuws uit Groningen. Dat krijg je van Hans.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Bettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Veel Groningers genoten gisteravond van een zeldzame gedeeltelijke zonsverduistering. De verduistering bereikte rond 7:50 het hoogtepunt, waarbij zo'n 89% van de zon werd bedekt. Op het dakterras van Forum Groningen was een speciale observatieplek ingericht, maar daar was de belangstelling zo groot dat de mensen werden opgeroepen niet meer te komen. Wie vanuit Groningen opnieuw zo'n zonsverduistering wil zien, moet overigens geduld hebben. De volgende vergelijkbare verduistering is pas in september 2081. Volgens het CDA verplaatst de overlast door drugsgebruik, drugsdealen en mensen met onbegrepen gedrag zich steeds door de binnenstad van Groningen. Maatregelen van burgemeester Kamminga hebben effect, maar de overlast duikt daarna op andere plekken opnieuw op. Zoals toen ze het verhuisden van de speelsluizen naar het Martinikerkhof en de Oosterhaven. Het CDA wil daarom meer inzet tegen drugsdealers en vraagt of tijdelijk cameratoezicht bij het Martinikerkhof mogelijk is. Ook pleit de partij voor een bredere aanpak van dakloosheid met kleine woningen en begeleiding naar werk. Een rugstudent heeft gelijk gekregen van de Raad van State in een zaak over fraude met bronnen in zijn masterscriptie. De student gebruikte AI om zijn bronnenlijst te ordenen, waarna er niet bestaande bronnen in zijn scriptie terechtkwamen. De examencommissie verklaarde zijn scriptie ongeldig en sloot hem een jaar uit van het vak. Volgens de Raad van State heeft de RUG niet bewezen dat de student bewust fraude heeft gepleegd. De scriptie moet daarom alsnog worden beoordeeld, waarbij de examinator de gemaakte fouten wel mag meewegen in het cijfer. En volgens wethouder Ilko Eikenaar sluit donderdag in Hoogkerk het speelfestivalseizoen van 2026 feestelijk af. De afgelopen zomer werden in 10 Groningse wijken speelfestivals georganiseerd voor kinderen die weinig of niet op vakantie gaan. In Hoogkerk bouwden kinderen samen met vrijwilligers en speelambassadeurs een timmerdorp. En de mooiste bouwwerken en beste samenwerking worden donderdag beloond met 2 prijzen. Dan het weer. Vandaag begint zonnig en rustig, maar de temperatuur loopt snel op en bereikt in de middag 32 tot 33 graden. De lucht blijft droog en met een zwakke tot matige wind, kracht 3, waarna de warmte in de schaduw redelijk goed te verdragen is. Dit was het Oogradio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dankjewel Hans. Gaan we naar de verkeersinformatie. Het is op dit moment lekker rustig op de weg, dus je kan lekker doorrijden. Hou er wel rekening mee dat het wat drukker kan worden vanwege de vakantieperiode. Hou daar rekening mee. En zometeen hebben we natuurlijk weer nieuws in de Oogochtendshow. Hans, wat gaan we daarin behandelen?
2: Wij gaan het nog even hebben over die student en die masterscriptie en het gebruik van AI. Want hoe kon dat nou eigenlijk dat er niet bestaande bronnen in de bronvermelding terecht was gekomen? En daar gaan we over praten met een AI-specialist, Hans de Graaf van Skillslab AI uit Assen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Cyan Aspiro
1: en Material Lover. Ik ben nog steeds bij de Oogochtendshow.
2: Het nieuws uit Groningen.
1: AI, oftewel kunstmatige intelligentie, is technologie waarmee computers taken kunnen uitvoeren waarvoor het normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is. De meeste mensen die kennen AI van de grappige, vaak onrealistische plaatjes en gebruiken AI-programma's voor bijvoorbeeld het schrijven van mails. Maar AI wordt ook steeds vaker gebruikt door studenten, bijvoorbeeld om teksten te verbeteren of bronnen te ordenen. Maar wat gebeurt er als AI daarbij fouten maakt?
3: Nou, student van de Rijksuniversiteit Groningen mocht onlangs niet afstuderen omdat er niet bestaande bronnen in zijn scriptie stonden. De student had AI gebruikt voor de bronvermelding. Maar volgens de Raad van State was dat niet automatisch fraude en de universiteit moet de scriptie alsnog beoordelen. Maar goed, dan is de vraag, hoe betrouwbaar is AI eigenlijk bij dit soort taken? En waar ligt de verantwoordelijkheid? Bij de student of toch ook bij de AI? Nou, met zoveel nieuwe studenten in Groningen tijdens de Keiweek een interessant onderwerp. En laat ik nu iemand kennen die heel veel over AI weet. Bij ons aan de telefoon, Hans de Graaf, AI-specialist uit Noord-Nederland. Goedemorgen, Hans.
4: Goedemorgen, André Hans.
1: Hallo.
3: Hey, gezellig. Hey, om te beginnen, we hebben het allemaal wel eens meegemaakt, denk ik. AI-informatie in een antwoord dat totaal verzonnen lijkt te zijn. En dat helemaal nergens op slaat. Hoe kan het nou eigenlijk dat een AI-tool bestaande bronnen door elkaar haalt en dingen bedenkt?
4: Nou, dan moet je eerst snappen wat AI eigenlijk is.
3: Ja.
4: En als ik het kort moet zeggen, AI is een machine, een statistische machine die niks anders doet dan het logische volgende woord achter het vorige woord plakken. En het mooiste voorbeeld wat ik daarvan kan geven, dus stel dat je met AI je geeft opdracht om een nieuw sprookje te maken. En stel dat de AI al een paar woorden achter elkaar gezet heeft. Bijvoorbeeld de prins op het witte. Dat is de zin die de AI al heeft. Alleen, zijn opdracht is nog niet klaar. Dat is nog geen sprookje. Het is het begin van een sprookje. Dus hij is op zoek naar een volgende woord. Nou kan dan van alles. Mm-hmm. Dat zou de prins op het witte strand. De prins op het witte. Nou ja, vul maar in. Maar omdat het statistiek is en hij de context van een sprookje meeneemt, is het, laten we maar zeggen, voor 99% zeker dat daar de prins op het witte paard uitkomt.
3: Ja.
4: Maar een enkele keer komt er ook de prins op het witte strand uit. Dat is in dit voorbeeld niet fout, maar als je dit dus doet over feitelijke zaken, ja, dan komen er maar zo foute dingen uit.
3: Ja.
4: En de ellende is dan ook nog eens dat AI het op een manier brengt, geloofwaardig, dus dat je dus als gebruiker niet gauw denkt van dit klopt niet.
3: Nee, dus het risico is best wel groot dat studenten dit soort fouten maken wanneer ze AI voor hun scriptie gebruiken.
4: Ja, en daar komt nog een ander dingetje bij. Want we hebben het nu over, dat heet dan met een moeilijk woord hallucinaties. Hè? Dus dat AI dingen verzint.
3: Ja.
4: En eigenlijk is dat al een foute term, want een AI verzint niks. Een AI zet woorden achter elkaar, zoals ik je net uitlegde. Mm-hmm. Dus er zit geen moedwil achter, als je dat bedenkt.
3: Ja.
4: Maar er is nog een ander probleem. Dat AI de neiging heeft om je de hemel in te prijzen. Dus stel dat jij vraagt, schrijf een nieuw sprookje, dan is waarschijnlijk de eerste zin van wat een geweldig leuk idee om nieuwe sprookjes te maken.
1: Klinkt als AI, ja.
3: Ja.
4: Dus je krijgt de bekende veren op, je weet wel, je achterste. Mm-hmm. En AI geeft het gevoel dat je de slimste mens ter wereld bent.
3: Ja. Voor een student wel fijn.
4: Ja. Dan is er nog een laatste ding waar het vaak misgaat. Dat is dat AI in het begin, door die dobbelsteen die rolt, hè, dus door die statistiek, dus dat er eigenlijk alles uit kan komen. Maar dat AI's, dus de ChatGPT's van deze wereld, mm-hmm, die hebben toch wel de neiging om op hun eerste, hoe zeg je dat, op hun eerste pad door te gaan.
3: Ja.
4: Het is waar je als mens op een gegeven moment denkt, ho, klopt dit wel? Hè, laten we eens opnieuw beginnen. En AI die neemt al zijn vorige antwoorden mee in zijn volgende antwoord. Dus eenmaal op het verkeerde pad, blijft hij op het verkeerde pad.
3: Ja, bij die sprookjesblijvende roodkapje gaat steeds verder van het bospad af en steeds verder het bos in.
4: Ja, steeds verder van het padje af, ja.
3: Ja. Hey, maar bij wie ligt de fout dan? Wie is er verantwoordelijk als de AI die fout maakt? De student of de tool? Of moeten we daar toch wat genuanceerder naar kijken?
4: Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Als jij iets opstuurt, een sollicitatie, een scriptie, een e-mail, dan ben jij verantwoordelijk. Je kan daar niet de AI de schuld van geven.
0: Nee.
4: En dat brengt dus wel met zich mee dat, daar is een woord voor, hè? Ik weet niet of je het kent, AI-slop.
0: Ja.
4: Dus dat je blind de output, dus wat de AI gemaakt heeft, doorstuurt. Nou ja, dat heet dan AI-slop, met al die fouten en hallucinaties erin. Dat betekent dat als je zegt, wat ik maak samen met AI, daar ben ik verantwoordelijk voor. Ja, dan kan je niet eromheen dat je dan zelf toch ook basiskennis moet hebben.
0: Ja, ja. Ja. Dat is zeker bij zo'n student erg belangrijk. Maar de Raad van State die zegt dus, het is geen automatische fraude. Zo'n foutieve bronmelding dankzij de AI. Vind je dat een beetje logisch?
4: Nou, je gaat nu kort door de bocht. Want als je dus het bericht op jullie eigen website, en dat is misschien ook niet compleet, gaat het erover dat de AI niet de bronnenlijst verzonnen zou hebben. Ja. Maar dat die in een bepaalde fase door de AI gecategoriseerd is, en dat er daarna nieuwe bronnen bijgekomen zijn.
0: Aha.
4: Wat er in dit geval gebeurd is, en daar lijkt het op.
0: Ja.
4: Het is, ik ken natuurlijk de hele case niet. Laat ik het even omdraaien. Hoe kan je dit nou als student voorkomen? Want dit wil je niet.
0: Ja.
4: Want het is nogal belangrijk of het een foutje is of fraude. Want het, als fraude is, heeft dus allerlei gevolgen. Dus die, hij of zij, dat weet ik niet, staat niet in het artikel. De student mag dus ook een jaar niet meer afstuderen.
0: Ja.
4: Kon niet meer cum laude afstuderen. Nou ja, enzovoort, enzovoort.
0: Mm-hmm.
4: In de voorwaarden van de Rijksuniversiteit Groningen zelf, artikel 10, daar staat bij scripties / eindwerken vindt tussentijds controle plaats.
0: Ja.
4: Dus er is communicatie, als het goed is, tussen de student en zijn docent.
0: Ja, en die heeft het ook niet gezien.
4: Dus die scriptie is eigenlijk alleen maar het eindresultaat van een proces.
0: Ja.
4: Wat kun je nou doen om dit soort problemen te voorkomen, is je proces documenteren.
0: Ja.
4: Bewaar tussenversies. Bewaar prompts. Bewaar de output. Hè. Gewoon, je kan het knipperplakken in een pdf. Dus dat je achteraf, als dit soort problemen ontstaan, dat je precies kan aantonen, kijk, dit is mijn werk, dit was de volgende stap. Dit en dit en dit. Oh ja, kijk. En hier is in dit geval de fout ontstaan.
0: Ja, nee, duidelijk. Hey Hans, nog even een korte vraag. Hoe kunnen studenten controleren of informatie en bronnen die AI geeft echt kloppen?
4: Nou, ze allemaal nagaan.
0: Ja.
4: En kritisch lezen.
0: Ja, niet gewoon alleen maar vertrouwen op de AI. Ook zelf na blijven denken.
4: Nee, en dat moet je op een dusdanige manier doen dat je er ook nog wat van leert.
0: Ja.
4: Dus als je die bron dan controleert, zou ik zeggen, lees hem ook eens door.
0: Ja. Helemaal goed. Hey, Hans de Graaf dus van AI Skills Lab Assen. Hans, dankjewel.
4: Ja, graag gedaan.
0: Fijne dag verder.
5: Gebruik je veel AI, Hans?
0: Het valt heel erg tegen. Of nee, misschien, ik weet niet hoe je dat bekijkt. Ik heb een creatief beroep natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen. Maar ja, ik snap het wel, voor een bronnenlijst of even een samenvatting is het wel handig. Maar ja, ik lees wel altijd alles 3 keer na.
5: Ja, want het feit is, vertrouw er niet 100% op. En dat doen wel heel veel mensen.
0: En dat is echt heel belangrijk, mensen. AI is geen Google. We gaan niet zomaar alles klakken. Ja, Google heeft ook niet meer altijd gelijk door de AI.
5: Nou, als je nu iets zoekt op Google, krijg je nu ook AI tegenwoordig.
0: Dat ga je uitzetten, hè? Dan doe je je zoekvraag en dan min AI.
5: Oké.
0: Ja, dat heb ik dan weer van mijn moeder geleerd. Want die heeft een hekel aan AI.
5: Van je moeder?
0: Ja.
5: Is toch mooi? Nou, voor muziek heb ik geen AI nodig. Ronan Keating en When You Say Nothing at All.

0: blijft toch zo'n fijne plaat. Ronan Keating en When You Say Nothing At All. We gaan even schakelen met onze collega. Johan, die is er vandaag even niet. Maar we hebben... Ja, we zijn ogen, hè? Ja. We hebben gewoon onze eigen weerman in laten vliegen.
1: Ja.
0: We maken even contact met Floris. Floris, jij weet precies hoe het eruit gaat zien vandaag, hè?
2: Ja, goedemorgen. Vandaag begint zonnig en rustig, maar de temperatuur loopt snel op en bereikt de middag 32 tot 33 graden. De lucht blijft droog met een zwakke tot matige wind, waardoor de warmte in de schaduw redelijk goed te verdragen is. In Groningen treedt vandaag het Nationaal Hitteplan in werking, omdat de temperaturen de komende dagen oplopen tot maximaal 35 graden en het KNMI code geel heeft afgegeven. Het RIVM adviseert extra alert te zijn op kwetsbare mensen en voldoende te drinken. Ook morgen wordt het tropisch warm. Mogelijk loopt de temperatuur nog iets verder op. In de middag waait tijdelijk een matige zuidelijke wind. In de nacht blijft het met ongeveer 60 graden een stuk warmer dan de nacht ervoor. En vanaf zaterdag verandert het weerbeleid. Er komt meer bewolking en er waait een noordelijke bries, waardoor de temperatuur daalt naar ongeveer 25 tot 26 graden. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het blijft grotendeels droog, al is een enkele bui niet helemaal uitgesloten. En zondag wordt opnieuw wat minder warm, met temperaturen rond 21 tot 24 graden. Ook volgende week blijft het minder heet dan aan het eind van deze week. De kans op neerslag wordt dan ook groter.
0: Nou, wie had dat gedacht, Floris, jij als weerman op oog?
2: Het is een hele eer om deze taak van Johan over te nemen.
1: Nou, dan gaan we jou gewoon de komende 2 weken elke dag bellen. En dan
0: zet het op je cv.
1: Goed. Ja, op je cv. Weerman bij Oog Radio. Hey, goed gedaan, Floris. Dankjewel.
0: Ja, het wordt lekker warm vandaag, hè?
1: Ja.
0: Ga je nog iets bijzonders doen?
1: Is dat lekker?
0: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Zolang ik een korte broek aan heb, vind ik het prima. Heb ik nu niet.
1: Je hebt geen
0: de burgemeester komt.
1: Ja, de burgemeester. Moeten we dan nog even een plaatje draaien voor de burgemeester?
0: Ja, heb jij...
1: Heb je iets leuks klaarstaan?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Oh, waar zou de burgemeester wakker mee worden? Wat voor muziek? Is het een Taylor Swift-fan, denk je?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk... dat is dan best wel cliché, denk ik. Maar als je wat ouder bent, hou je toch wel een beetje van klassiek.
1: Oh, je gaat Queen draaien?
0: Nee.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, misschien is dit heel erg.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja?
1: Ja, nee, dit kan je niet maken, Paul.
0: Nee?
1: Dit kan je niet maken.
0: Als jij burgemeester was, wat zou jij dan draaien?
1: Ja, Queen, I Want to Break Free.
0: Ja?
1: Ja, van die Amsketen.
0: Ja. Ja. Ik ga hem er even bij zoeken.
1: Gaat ze zo stofzuigend door het gemeentehuis.
0: Gaan we die draaien.
1: Helemaal goed. Deze is voor u, mevrouw de burgemeester. En tot straks.

0: ochtendshow van 13 augustus, deze donderdag, zit er alweer bijna op.
1: Nou, jammer.
0: Ja, dat is toch jammer, hè?
1: Nou ja, maar weet je, aan de andere kant, misschien moet je gewoon wat meer radio nog maken vandaag. Het gaat zo lekker.
0: Ja, nee, dat hebben we nog niet genoeg gedaan.
1: Nee, dus.
0: Vanmiddag weer om 3 uur, hè?
1: Precies, de Kei pre-show.
0: Ja.
1: Dat is met jou en met Saskia.
0: Ja.
1: En ik zag dat jullie leuke gasten hebben. Ganymedes komt langs.
0: Ja.
1: Dus,
0: en wat hebben we allemaal bij de kop gehad?
1: Ja,
0: zoals
1: vandaag.
0: We dat altijd bij de ochtendshow
1: zeggen. Ja, tot nu toe. We hebben het gehad over de jeugdsynagoge. Die moet helaas ontruimd worden. Binnen 30 dagen moeten de krakers eruit. En we hebben het natuurlijk over, hoe kan het ook anders, de Keiweek gehad. De Aklo die liet gisteren een heleboel verschillende sporten zien. En zelfs jij stond op de spreekwoordelijke schaatsen. En ja. AI, de rug heeft verloren bij de Raad van State. De student die AI had gebruikt voor zijn bronnenlijst en daar fouten mee maakte, die mag alsnog de scriptie inleveren om hem na te laten kijken. En daar hebben we over gepraat met AI-specialist Hans de Graaf. En Floris was onze nieuwe weerman.
0: Ja, dus, hoe was dat voor jou, Floris, vandaag de uitzending?
2: Het was leuk, interactief ook een keer.
0: Ja, want de derde keer denk ik bij de ochtendshow, hè?
2: Derde week, dus dit is de vijfde keer denk ik.
1: En wij zijn leuker dan de mensen waar je op vrijdag zit, toch? Kan ik geen uitspraak over.
2: Kan ik wel zeggen.
1: Oh, toch wel. Heel goed. Heel goed.
0: Hey. Wij gaan er een einde aan breiden. Morgen is er weer een nieuwe ochtendshow. Luister vanaf 5 uur ook vanmiddag vooral naar Oog Radio, want dan staan we live vanaf Wijk. En dan gaan we weer los vandaag, hè?
1: Ja, het wordt een mooie dag.
0: Een warme dag. Sluiten we af met Gabriel Rios. En dit is Broad Daylight op Oog.
1: Doei doei!

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
3: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
2: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
4: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo €300-400. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug gaan.
2: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Ik neem tafel of speeltoestel. De4keien.nl.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 9:30. Mijn naam is Hans Bettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Veel Groningers genoten gisteravond van een zeldzame gedeeltelijke zonsverduistering. De verduistering bereikte rond 7:50 het hoogtepunt, waarbij zo'n 89% van de zon werd bedekt. Op het dakterras van Forum Groningen was een speciale observatieplek ingericht, maar daar was de belangstelling zo groot dat mensen werden opgeroepen niet meer te komen. Wie vanuit Groningen opnieuw zo'n zonsverduistering wil zien, moet overigens geduld hebben. De volgende vergelijkbare verduistering is pas in september 2081. Volgens het CDA verplaatst de overlast door drugsgebruik, drugsdealen en mensen met onbegrepen gedrag zich steeds door de binnenstad van Groningen. Maatregelen van burgemeester Kamminga hebben effect, maar de overlast duikt daarna op andere plekken opnieuw op, zoals het Martinikerkhof en de Oosterhaven. Het CDA wil daarom meer inzet tegen drugsdealers en vraagt of tijdelijk cameratoezicht bij het Martinikerkhof mogelijk is. Ook pleit de partij voor een bredere aanpak van dakloosheid met kleine woningen en een betere begeleiding naar werk. Een rugstudent heeft gelijk gekregen van de Raad van State in een zaak over fraude met bronnen in zijn masterscriptie. De student gebruikte AI om zijn bronnenlijst te ordenen, waarna er niet bestaande bronnen in zijn scriptie terechtkwamen. De examencommissie verklaarde zijn scriptie ongeldig en sloot hem een jaar uit van het vak. Maar volgens de Raad van State heeft de RUG niet bewezen dat de student bewust fraude heeft gepleegd. De scriptie moet daarom alsnog worden beoordeeld, waarbij de examinator de gemaakte fouten wel mag meewegen in het cijfer. En bewoners in het zuiden van de stad hebben zojuist zijn ze opgeschrokken door een harde, doffe knal. Het blijkt te gaan om een explosie in de Multatuli-straat in de Weijert. Politie en brandweer spoeden zich naar de plaats van de explosie en de straat is afgezet. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de ontploffing. En het is onduidelijk of de explosie verband houdt met de vondst van explosieven eerder deze week in de Spiegelstraat, enkele honderden meters verderop. En dan het weer. Vandaag begint zonnig en rustig, maar de temperatuur loopt snel op en bereikt in de middag 32 tot 33 graden. De lucht blijft droog met een zwakke tot matige wind, windkracht 3. Waardoor de warmte in de schaduw redelijk goed te verdragen is. En let goed op, vandaag is het nationale hitteplan in werking in de gemeente Groningen, omdat de temperaturen oplopen tot boven de 33 graden. En het KNMI code geel heeft afgegeven. Ga naar de website van de gemeente Groningen voor meer tips om te gaan met dit warme weer en waar je terecht kunt voor koelte. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: De stad bruist, de studenten zijn terug en ook radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 10:30. Mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Veel Groningers genoten gisteravond van een zeldzame gedeeltelijke zonsverduistering. De verduistering bereikte rond 7:50 het hoogtepunt, waarbij zo'n 89% van de zon werd bedekt. Op het dakterras van Forum Groningen was een speciale observatieplek ingericht, maar daar was de belangstelling zo groot dat mensen werden opgeroepen niet meer te komen. Wie vanuit Groningen opnieuw zo'n zonsverduistering wil zien, moet overigens geduld hebben. De volgende vergelijkbare verduistering is pas in september 2081. Volgens het CDA verplaatst de overlast door drugsgebruik, drugsdealen en mensen met onbegrepen gedrag zich steeds door de binnenstad van Groningen. Maatregelen van burgemeester Kamminga hebben effect, maar de overlast duikt daarna op andere plekken op, zoals het Martinikerkhof en de Oosterhaven. Het CDA wil daarom meer inzet tegen drugsdealers en stelt schriftelijke vragen of er tijdelijk cameratoezicht bij het Martinikerkhof mogelijk is. Een rugstudent heeft gelijk gekregen van de Raad van State in een zaak over fraude met bronnen in zijn masterscriptie. De student gebruikte AI om zijn bronnenlijst te ordenen, waarna er niet bestaande bronnen in zijn scriptie terechtkwamen. De examencommissie verklaart zijn scriptie ongeldig en sloot hem een jaar uit van het vak. Volgens de Raad van State heeft de RUG niet bewezen dat de student bewust fraude heeft gepleegd. De scriptie moet daarom alsnog worden beoordeeld, waarbij de examinator de gemaakte fouten wel mag meewegen in het cijfer. Bewoners van het zuiden van de stad zijn vanochtend even voor 8:00 opgeschrikt door een harde, doffe knal. Het blijkt te gaan om een explosie in de Multatuli-straat in de Weijert. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en de straat is afgezet voor onderzoek naar de oorzaak. Getuigen melden dat na de knal een auto met Duitse kentekenplaten is weggereden. Of de explosie verband houdt met de vondst van explosieven eerder deze week in de Spiegelstraat, enkele honderd meters verderop, is nog onduidelijk. En dan is het nu tijd voor het weer met onze speciale weerverslaggever, burgemeester Roelien Kamminga.
2: Ja, goedemorgen. En het weer begint vandaag zonnig en rustig, maar de temperatuur loopt snel op en bereikt in de middag 32 tot 33 graden. De lucht blijft droog met een zwakke tot matige wind, windkracht 3, waardoor de warmte in de schaduw redelijk goed te verdragen zou moeten zijn. De gemeente heeft voor het warme weer speciale koele ruimtes ingesteld. En tijdens warme dagen kunnen inwoners van Groningen terecht in de verschillende buitenruimtes om te werken, studeren of uit te rusten. Er zijn onder andere locaties bij het provinciehuis, wijkcentrum Trefpunt, Teerdehoes en het Leger de Zeils. Maar voor alle locaties en meer tips voor het warme weer in onze stad kijk je op de website gemeentegroningen.nl.
1: Helemaal fijn, dank u wel. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

0: agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
1: Oog Radio.

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Hallo, mijn naam is Hans Pettingracolo met het nieuws uit Groningen. Veel Groningers genoten gisteravond van een zeldzame gedeeltelijke zonsverduistering. De verduistering bereikte rond 7:50 het hoogtepunt waarbij zo'n 89% van de zon werd bedekt. Op het dakterras van Forum Groningen was een speciale observatieplek ingericht, maar daar was de belangstelling zo groot dat mensen werden opgeroepen niet meer te komen. Wie vanuit Groningen opnieuw zo'n zonsverduistering wil zien, moet overigens geduld hebben. De volgende vergelijkbare verduistering is pas in september 2081. Volgens het CDA verplaatst de overlast door drugsgebruik, drugsdealer en mensen met onbegrepen gedrag zich steeds door de binnenstad van Groningen. Maatregelen van burgemeester Kamminga hebben effect, maar de overlast duikt daarna op andere plekken op, zoals het Martinikerkhof en de Oosterhaven. Het CDA wil daarom meer inzet tegen drugsdealers en stelt schriftelijke vragen aan het college of tijdelijk cameratoezicht bij het Martinikerkhof mogelijk is. Een rugstudent heeft gelijk gekregen van de Raad van State in een zaak over fraude met bronnen in zijn masterscriptie. De student gebruikte AI om zijn bronnenlijst te ordenen, waarna er niet bestaande bronnen in zijn scriptie terechtkwamen. De examencommissie verklaarde de scriptie ongeldig en sloot hem een jaar uit van het vak. Volgens de Raad van State heeft de RUG niet bewezen dat de student bewust fraude heeft gepleegd. De scriptie moet daarom alsnog worden beoordeeld, waarbij de examinator de gemaakte fouten wel mag meewegen in het cijfer. Bewoners van het zuiden van de stad zijn vanochtend even voor 8 uur opgeschrikt door een harde, doffe knal. Het blijkt te gaan om een explosie in de Multatuli-straat in de Weijert. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en de straat is afgezet voor onderzoek naar de oorzaak. Diverse media melden dat na de explosie schoten werden gehoord en dat vervolgens een rookpluim opsteeg. Volgens Sikkom zagen mensen een man snel wegrennen en daarna wegrijden in een auto met Duits kenteken. De politie bevestigt inmiddels dat er ook op de bewuste woning is geschoten. Er vielen geen gewonden. Of de explosie verband houdt met de vondst van explosieven eerder deze week in de Spiegelstraat, enkele honderden meters verderop, is nog onduidelijk. En dan is het nu tijd voor het weer met onze speciale weerverslaggever, burgemeester Roelien Kamminga.
2: Ja, goedemorgen. En het weer begint vandaag zonnig en rustig, maar de temperatuur loopt snel op en bereikt in de middag 32 tot 33 graden. De lucht blijft droog met een zwakke tot matige wind, windkracht 3, waardoor de warmte in de schaduw redelijk goed te verdragen zou moeten zijn. De gemeente heeft voor het warme weer speciale koele ruimtes ingesteld. En tijdens warme dagen kunnen inwoners van Groningen terecht in de verschillende buitenruimtes om te werken, studeren of uit te rusten. Er zijn onder andere locaties bij het provinciehuis, wijkcentrum Trefpunt, Teer de Hoes en het Leger de Zeils. Maar voor alle locaties en meer tips voor het warme weer in onze stad kijk je op de website gemeentegroningen.nl.
1: Helemaal fijn, dank u wel. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: De stad bruist. De studenten zijn terug en ook radio zit er middenin.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders.

alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Hallo, mijn naam is Hans Pettinga-Colo met het nieuws uit Groningen. Veel Groningers genoten gisteravond van een zeldzame gedeeltelijke zonsverduistering. De verduistering bereikte rond 7:50 het hoogtepunt, waarbij zo'n 89% van de zon werd bedekt. Op het dakterras van Forum Groningen was een speciale observatieplek ingericht, maar daar was de belangstelling zo groot dat mensen werden opgeroepen niet meer te komen. Wie vanuit Groningen opnieuw zo'n zonsverduistering wil zien, moet overigens geduld hebben. De volgende vergelijkbare verduistering is pas in september 2081. Volgens het CDA verplaatst de overlast door drugsgebruik, drugsdealer en mensen met onbegrepen gedrag zich steeds door de binnenstad van Groningen. Maatregelen van burgemeester Kamminga hebben effect, maar de overlast duikt daarna op andere plekken op, zoals het Martinikerkhof en de Oosterhaven. Het CDA wil daarom meer inzet tegen drugsdealers en stelt schriftelijke vragen aan het college of tijdelijk cameratoezicht bij het Martinikerkhof mogelijk is. Een rugstudent heeft gelijk gekregen van de Raad van State in een zaak over fraude met bronnen in zijn masterscriptie. De student gebruikte AI om zijn bronnenlijst te ordenen, waarna er niet bestaande bronnen in zijn scriptie terechtkwamen. De examencommissie verklaarde de scriptie ongeldig en sloot hem een jaar uit van het vak. Volgens de Raad van State heeft de RUG niet bewezen dat de student bewust fraude heeft gepleegd. De scriptie moet daarom alsnog worden beoordeeld, waarbij de examinator de gemaakte fouten wel mag meewegen in het cijfer. Bewoners van het zuiden van de stad zijn vanochtend even voor 8:00 opgeschrikt door een harde, doffe knal. Het blijkt te gaan om een explosie in de Multatulistraat in de Weijert. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en de straat is afgezet voor onderzoek naar de oorzaak. Diverse media melden dat na de explosie schoten werden gehoord en dat vervolgens een rookpluim opsteeg. Volgens Sikkom zagen mensen een man snel wegrennen en daarna wegrijden in een auto met Duits kenteken. De politie bevestigt inmiddels dat er ook op de bewuste woning is geschoten. Er vielen geen gewonden. Of de explosie verband houdt met de vondst van explosieven eerder deze week in de Spiegelstraat, enkele honderden meters verderop, is nog onduidelijk. En dan is het nu tijd voor het weer met onze speciale weerverslaggever, burgemeester Roelien Kamminga.
2: Ja, goedemorgen. En het weer begint vandaag zonnig en rustig, maar de temperatuur loopt snel op en bereikt in de middag 32 tot 33 graden. De lucht blijft droog met een zwakke tot matige wind, windkracht 3, waardoor de warmte in de schaduw redelijk goed te verdragen zou moeten zijn. De gemeente heeft voor het warme weer speciale koele ruimtes ingesteld. En tijdens warme dagen kunnen inwoners van Groningen terecht in de verschillende buitenruimtes om te werken, studeren of uit te rusten. Er zijn onder andere locaties bij het provinciehuis, wijkcentrum Trefpunt, Teer de Hoes en het Leger des Heils. Maar voor alle locaties en meer tips voor het warme weer in onze stad kijk je op de website gemeentegroningen.nl.
1: Helemaal fijn, dank u wel. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek, in het Rotterdamse havengebied, is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Hallo, mijn naam is Hans Pettingracolo met het nieuws uit Groningen. Veel Groningers genoten gisteravond van een zeldzame gedeeltelijke zonsverduistering. De verduistering bereikte rond 7:50 het hoogtepunt, waarbij zo'n 89% van de zon werd bedekt. Op het dakterras van Forum Groningen was een speciale observatieplek ingericht, maar daar was de belangstelling zo groot dat mensen werden opgeroepen niet meer te komen. Wie vanuit Groningen opnieuw zo'n zonsverduistering wil zien, moet overigens geduld hebben. De volgende vergelijkbare verduistering is pas in september 2081. Volgens het CDA verplaatst de overlast door drugsgebruik, drugsdealer en mensen met onbegrepen gedrag zich steeds door de binnenstad van Groningen. Maatregelen van burgemeester Kamminga hebben effect, maar de overlast duikt daarna op andere plekken op, zoals het Martinikerkhof en de Oosterhaven. Het CDA wil daarom meer inzet tegen drugsdealers en stelt schriftelijke vragen aan het college of tijdelijk cameratoezicht bij het Martinikerkhof mogelijk is. Een rugstudent heeft gelijk gekregen van de Raad van State in een zaak over fraude met bronnen in zijn masterscriptie. De student gebruikte AI om zijn bronnenlijst te ordenen, waarna er niet bestaande bronnen in zijn scriptie terechtkwamen. De examencommissie verklaarde de scriptie ongeldig en sloot hem een jaar uit van het vak. Volgens de Raad van State heeft de RUG niet bewezen dat de student bewust fraude heeft gepleegd. De scriptie moet daarom alsnog worden beoordeeld, waarbij de examinator de gemaakte fouten wel mag meewegen in het cijfer. Bewoners van het zuiden van de stad zijn vanochtend even voor 8:00 opgeschrikt door een harde, doffe knal. Het blijkt te gaan om een explosie in de Multatulistraat in de Weijert. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en de straat is afgezet voor onderzoek naar de oorzaak. Diverse media melden dat na de explosie schoten werden gehoord en dat vervolgens een rookpluim opsteeg. Volgens Sikkom zagen mensen een man snel wegrennen en daarna wegrijden in een auto met Duits kenteken. De politie bevestigt inmiddels dat er ook op de bewuste woning is geschoten. Er vielen geen gewonden. Of de explosie verband houdt met de vondst van explosieven eerder deze week in de Spiegelstraat, enkele honderden meters verderop, is nog onduidelijk. En dan is het nu tijd voor het weer met onze speciale weerverslaggever, burgemeester Roelien Kamminga.
2: Ja, goedemorgen. En het weer begint vandaag zonnig en rustig, maar de temperatuur loopt snel op en bereikt in de middag 32 tot 33 graden. De lucht blijft droog met een zwakke tot matige wind, windkracht 3, waardoor de warmte in de schaduw redelijk goed te verdragen zou moeten zijn. De gemeente heeft voor het warme weer speciale koele ruimtes ingesteld. En tijdens warme dagen kunnen inwoners van Groningen terecht in de verschillende buitenruimtes om te werken, studeren of uit te rusten. Er zijn onder andere locaties bij het provinciehuis, wijkcentrum Trefpunt, Teer de Hoes en het Leger de Zeils. Maar voor alle locaties en meer tips voor het warme weer in onze stad kijk je op de website gemeentegroningen.nl.
1: Helemaal fijn, dank u wel. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakte ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was, dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afwakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot een stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. Een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Oog op de Keiweek.
4: Goedemiddag.
3: Dag 3 oog. Goedemiddag, Saskia. Hoe is
4: goedemiddag,
3: het,
4: Paul. Ja, die mevrouw zegt het is erg warm. Nou ja, ik vind het warm.
3: Ja, dat zei ze toch?
4: Ze zei erg warm.
3: Ja, dus, dat vind ik eigenlijk ook wel.
4: Ik vind het eigenlijk hetzelfde als in de winter zeggen koud, hè? Ik bedoel, het brengt helemaal niks. Maar wij brengen van alles vanmiddag.
3: Ja, wat brengen wij dan?
4: Nou, wij gaan interviews houden weer met studentenverenigingen. En we gaan ook een beetje aandacht hebben voor alle verleidingen die je in het studentenleven tegen kan komen. En heel veel goede muziek. En ik zou zeggen, hou hem op oog.
3: Ja, gaan we doen.
5: De stad bruist. De studenten zijn terug. En Oog Radio zit er middenin.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Je luistert naar de officiële kick-off show op Oog Radio. Keiweek 2026.

0: Martin Garrix. Op Hoog Radio en Matt. Toch wel Nederlandse trots, hè?
1: Echt wel.
0: Ben je er klaar voor, Saskia?
1: Waarvoor?
0: De laatste dag Oog op de Keiweek 2026. De warmste dag.
1: Zeker. Wij gaan nog even wat informatie de eter inslingeren.
0: Zo, kijk. Je hebt er zin in, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En waar gaan we het dan straks over hebben?
1: Nou, zo meteen hebben we eerst een interview met Ganymedes, met de voorzitter daarvan. En het is niet zo'n hele grote studentenvereniging, maar hij is voor de... Ik struikel er altijd over. Over de LHBTQ plus en LI studenten in Groningen.
0: Ja.
1: En dat is... ik ben heel benieuwd.
0: Zijn zij de enige, trouwens?
1: Ja, dat dacht ik wel, maar dat kunnen we straks ook nog eventjes vragen. En ik ben benieuwd. Je zou toch hopen dat LHBTQ plus en LI studenten gewoon in de gewone studentenverenigingen zich thuis voelen. Maar,
0: eigenlijk wel. Dat zou wel dat normaal moeten zijn.
1: Maar blijkbaar is het nog niet zo normaal in Groningen. Dus ik denk... En ik ben benieuwd wat voor gezellige dingen ze allemaal doen.
0: Ja, en we gaan vandaag ook nog even bellen weer met Bas. Want vanaf 5 uur gaan we natuurlijk weer live vanaf de Grote Markt. Het zal daar flink warm zijn. Ja, het is warm buiten, zeggen ze.
1: Ja, maar ze zijn toch binnen?
0: Ja, ze zijn binnen, maar volgens mij hebben ze daar geen airco.
1: Oh, wij hier in de studio wel. Dus je krijgt een heel onderkoeld programma zo meteen.
0: Dat zeker. En dan breng ik de muziek die je lekker die verkoeling laat voelen. Wat dacht je van Blackpink en Jump?

Blackpink op Oog Radio en Jam. Ganymedes, dat is een open-minded en diverse vereniging voor LGBTQ en ally-studenten in Groningen. En met als stichtingsjaar 2008 zijn ze de oudste LHBTQ plus studentenorganisatie van

0: Nederland.
1: Ja, en wij gaan erover praten met Helios, voorzitter van deze studentenvereniging. Goedemiddag, Helios.
2: Goedemiddag.
1: Wat is Ganymedes voor een vereniging?
2: Nou, wij zijn een gezelligheidsvereniging met zeg maar als doelgroep LGBT plus of queer studenten. Met veel variatie aan activiteiten, van schaatsen tot discussie over maatschappelijke dingen, feesten, veel karaoke en eigenlijk voor iedereen wat.
1: Oké, en waarom zou een student tijdens de keiweek juist bij Ganymedes moeten komen kijken?
2: Nou, we hebben heel veel variatie aan activiteiten. We hebben er ook al een heleboel gehad, 2 per dag de afgelopen week zeg maar. Ja. En het is gewoon heel gezellige mensen, gezellige sfeer. En onze geweldige mascotte Gordo is ook erg leuk om te ontmoeten. Dat is een kikker in een kikkerkostuum.
0: Ja, we zitten op de 4e dag volgens mij van de keiweek. Hoe is jullie week tot nu toe?
2: Nou, erg druk vooral.
0: Dat geloof ik.
2: We hadden vanmorgen ook nog een activiteit. We hebben er gisteren, daarvoor hadden we de Rubber Duck Challenge. Waar we eendjes gingen vissen en dan een soort Crazy 88-achtige opdrachten erbij gingen doen.
1: En wat hebben jullie vanochtend? Wat hebben jullie vanochtend gedaan?
2: Die Rubber Duck Challenge.
1: Okay.
2: En dan gingen we Bob Ross paintings maken. In die stijl, zeg maar, in het stadspark. En waren we bij Cultivest. Bij alle culturele verenigingen. Waar we een living library hadden. Waar queer mensen een verhaal konden vertellen. En we hadden een pubquiz.
0: Ja, een drukke agenda, zoals ik het een beetje hoor. Maar deze week staat natuurlijk ook een beetje centraal om nieuwe studenten te werven voor jullie vereniging. Hebben jullie heel veel mensen al gesproken die zeggen, hey, ik ga me bij jullie aansluiten?
2: Nog niet ultiem veel, maar we hebben al aanmeldingen gekregen, zag ik toevallig daar straks.
0: Oké, okay, nice.
2: En we hebben met veel mensen gesproken en we hopen dat ze nog bij de vereniging komen, want het zou erg gezellig zijn.
1: Ja, want hoeveel leden hebben jullie nu?
2: We zitten nu rond de 100 leden.
1: Rond de 100. En als je lid wordt, hebben jullie dan ook een introductietijd?
2: Ja, we hebben gewoon introductieactiviteiten. We hebben geen ontgroeningen of zo, er is niks verplicht. Maar we hebben introductieactiviteiten in september en begin oktober. We hebben een introductiekamp. We hebben ook een feest in begin september altijd. De laatste paar jaren en ook komend jaar is dat een monochrome feest. Waar het idee is dat je in een outfit in één kleur komt. En gewoon, nou, ik weet nog niet precies welke activiteiten we allemaal gaan hebben, maar vaak dingen waar je in groepjes wat doet en elkaar leert kennen.
1: Ja, en jullie hebben geen eigen pand, hè? Hoe organiseren jullie dan gezelligheid?
2: Nou, we hebben 2 avonden per week en we hebben meestal een activiteit. Dat hebben we op donderdag in onze stamkroeg bij tram 13 in de Gelkingenstraat.
1: Ja.
2: En op dinsdag hebben wij vaak meer actieve activiteiten. En als die niet op een specifieke sportlocatie of dergelijke zijn, dan zijn die bij Peers, een jongerencentrum in de Herenstraat.
1: Oh, oké, okay. Dus je hebt toch een soort van eigen plek in de stad.
2: Ja.
0: Nou, dat is wel mooi. Ja, en als je zeg maar lid van jullie vereniging wordt, van Ganymedes, moet je dan, zogezegd meteen kleur bekennen? Of is er ook gewoon ruimte om te ontdekken wie je bent?
2: Nou, je kan natuurlijk binnen Ganymedes gewoon zijn wie je bent. En je hoeft dat zeker niet aan iedereen te vertellen wat precies of wat je nog niet weet, wat je wel weet. Je mag overleggen natuurlijk en praten met mensen. Er gebeurt ook veel in de groep zitten om mensen vragen stellen en antwoorden aan elkaar geven.
0: Ja.
2: Maar je mag er gewoon bij zijn. Het is gewoon gezellig. Je hoeft niet een specifiek iets te zijn. En we vragen misschien om voornaamwoorden, gewoon zodat we je niet verkeerd aanspreken. Want dat willen we liever niet. Maar verder hoef je helemaal niks.
1: Oké, okay, dus dat is heel laagdrempelig, lijkt me.
2: Jazeker.
1: Jullie zijn er natuurlijk niet voor niks. Hoe veilig is de stad voor jullie gemeenschap?
2: Over het algemeen redelijk veilig. Dus het meeste wat ik persoonlijk merk is, ik heb gekleurd haar, zeg maar felle kleuren. En dan willen mensen nog wel eens naar me roepen of zo, dat zoiets, hoewel het voornamelijk geen studenten zijn. Maar wel tijdens de infomarkt merkten wij dat, en tijdens de parade, dat mensen of soort van staan te lachen over alle regenboogdingen, of het gewoon niet serieus nemen. En als een paar mensen die een sticker aannamen, daarna ongeveer reageerden of het heel vies was. En dat maakt het voor mijn gevoel minder veilig, hoewel we niet direct, hoe ik er persoonlijk tenminste niet direct heel veel van merk.
1: Ja, maar in de basis is dat natuurlijk niet prettig.
2: Nee, dat niet.
1: Nee, nee. En zijn jullie dan als studentenverenigingen ook activistisch nog? Of is het gewoon echt voor de gezelligheid?
2: Het is een beetje van beide. We hebben mensen die een stuk activistischer zijn. Daar hebben we ook soms activiteiten over. Over worden dingen in de groepsapp erover gedeeld. Maar het is echt een beetje van beide. Dus gewoon een gezellige activiteit en soms wat meer info of activistisch.
0: Ja, en als ik het goed heb, zijn jullie de enige studentenpartij in Groningen die LGBTQ aanhangt. Vind je dat jammer? Wat vind je daarvan?
2: Nou, we zijn de enige die specifiek is voor queer mensen eigenlijk. Ja. Hoewel er in andere verenigingen natuurlijk ook een heleboel queer mensen zijn, zoals in allemaal culturele verenigingen. Ja. Ik vind het. Het zou leuk, op zich leuk zijn als er meer zijn, maar we hebben ook binnen het land hebben wij veel relaties met andere verenigingen. Bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht, Delft, Nijmegen. Dus op zich is dat ook heel gezellig.
1: Ja, en wat is volgens jullie de grootste misvatting over Ganymedes?
2: Nou, ik heb er even over nagedacht.
1: Ja?
2: Ik denk dat de grootste. Nou, ik heb er drie bedacht.
1: Oké.
2: Ik denk dat de grootste twee zijn, zeg maar, dat alle activiteiten gaan over queer of LGBT zijn.
1: Ja.
2: Want het is meer gewoon activiteiten toevallig met queer mensen meestal. Uitzonderingen daar natuurlijk, want soms hebben we wel evenementen over queer zijn, specifieke seksualiteit of genders of zoiets. Want dat is ook gewoon nuttig. En ook dat je queer moet zijn om Ganymedes te joinen, want dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Hoewel de meeste mensen dat wel zijn, als je gewoon een chill persoon bent, ben je zeker ook heel welkom.
1: Ja, en het is mijn ervaring als ik in een speciale queer locatie kom, is dat de sfeer altijd wat relaxer is.
0: Ja, vind ik ook.
1: Dat je dat je altijd wel welkom bent. Dus in die zin.
2: En iedereen is ook zeker welkom.
1: Ja, ja.
2: Dus,
1: mooi.
2: En het laatste misvatting die ik had, is misschien dat mensen denken dat we vooral heel veel feesten. Want zo staan queerverenigingen wel eens bekend van wat we hebben gehoord.
1: Ja.
2: We hebben zeker feesten. Die zijn
1: gelukkig,
2: heel leuk.
1: Gelukkig.
2: Maar het is niet het enige wat we doen. Want we hebben ook genoeg mensen die niet echt van de drank zijn. Of gewoon niet zo van de luide geluiden en veel lichten en zo. Ze hebben ook gewoon veel dingen dat we gaan bowlen, gaan schaatsen, gaan knutselen. Allemaal dat soort activiteiten.
1: Ja, gewoon gezellig.
2: Heel gezellig.
1: Nou, heel erg bedankt voor dit interview. Nog heel veel plezier vandaag en morgen.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja. Veel plezier.
2: Ja, ik hoop dat het doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: klemtoon tot het eind van mij. Ja, zou hij nou echt met Amalia, iemand van het koningshuis, een van de dochters, volgens mij was het Amalia, zou hij iets mee hebben?
1: Nou ja, ik bedoel, van mij mag het.
0: Ja? Oh, hebben ze jouw toestemming gevraagd?
1: Ja, maar het is toch wel nodig dat het klootjesvolk het er ook mee eens is.
0: Ja, ja zeker.
1: Dat, dus,
0: moet drievoud aangevraagd worden.
1: Drievoud aanvragen?
0: Ja.
1: Is daar een formulier voor?
0: Ja, moet ik nog even in drievoud uitprinten.
1: Oké.
0: Okay. Waar was je gisteravond?
1: Bij mij in de achtertuin.
0: En brilletje op?
1: Nee, geen brilletje op, want er was helemaal geen zon.
0: Er was geen...
1: Nee.
0: Maar ik bedoel, heb je naar de zonverduistering gekeken?
1: Nou, ik had nog een heel klein stukje zon in de tuin. En toen dacht ik, zou het daar zijn? Oh, ja, hier is het. Maar nee, ik heb er niet echt naar gekeken.
0: Nee. Nou, wij waren er gisteren wel bij. We zijn natuurlijk de hele week in Wijk aan de Grote Markt. Oh. En daar heb je een heel mooi groot dakterras. Dus dat zijn we opgeklommen. En ik neem je even mee naar gisteravond. Ik sta op de Grote Markt. En ik ben even de hoogte ingegaan. En het is mooi vertoeven hier, hoor. Ik zie heel veel studenten. Maar ik zie ook iets fels in mijn gezicht schijnen. En officieel moet ik daar een speciale bril voor op hebben. Een zogenaamde eclipse bril. Maar ik heb iemand hier naast me. Hallo, Paul van Oog. Met wie heb ik te maken?
2: Hallo, dit is Michael.
0: En Michael, jij bent... ja, op dit mooie dakterras afgekomen met een speciale reden.
2: Ja, ik wou het natuurlijk wel even zien. Ik bedoel, deze komt geloof ik in 2081 nog een keertje voorbij. Een zonsverduistering van deze grootte.
0: Ja, mag ik vragen hoe oud je bent?
2: Dat mag zeker, ik ben 24. Dus als ik het, zeg maar, ik heb het uitgerekend. Ik dacht, oké, tegen die tijd of ik ben dood, of ik lig met een gebroken heup in de keuken. Dus nou ja, nu het kan, ga ik toch maar even kijken.
0: Ja, en de Keiweek zelf, maak je daar veel van mee?
2: Eigenlijk helemaal niet. Nee, ik woon in een buitenwijk in Groningen, joh. Dus zo vaak ben ik nu niet in de stad. Als ik hier rondloop, denk ik wel, oh grappig. Het zijn weer allemaal nieuwe gezichten, allemaal broekies die we gaan beginnen. Daar ben ik zelf ook jong, weet ik. Maar ik ben gewoon al een paar jaar geen student meer. Dus als ik dan weer zie, oh, dit is ook hoe ik begon, zeg maar. En ik ben niet zo'n feestbeest, dus ik heb er zelf niet tussen gelopen. En dan vind ik het wel heel grappig dat hier dan net een hele groep nieuwe studenten staat te kijken naar die zonsverduistering. En gewoon ook in één keer begint te klappen. Dat is heel raar, maar wel gezellig.
0: Ja, want denk je dat dit een heel veel interesseert, dat ze er veel bij stilstaan? Of is dat biertje toch, ja, dat trekt meer aan of zo?
2: Biertje. 100% biertje. Ja, ik drink niet en ik vind gewoon de sterren en de ruimte vind ik gewoon te gek. Maar dat is 100% dat biertje.
0: Wat vind je daar mooi aan?
2: Nou, het zet dingen, ja, dit gaat heel filosofisch klinken, maar het zet dingen een beetje perspectief. He, dus je kunt een probleem hebben op je werk, ruzie met een collega, wat dan ook. En dat je dan thuis komt en dan kijk je in de lucht en dan hangt daar toch weer de maan en de zon. En dan denk je, oh ja, eigenlijk zijn wij maar heel klein en is dat probleem ook gewoon heel klein. Dus dit is veel, veel meer dan dat. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, en gelukkig zijn wij niet Lost Frequency. En Are You With Me? Gaan we naar het nieuws.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemiddag, het is 4:30. Mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Zorgorganisatie Dignis start vanaf 1 oktober een behandelprogramma voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten. Het programma wordt aangeboden in Groningen en Noord-Drenthe, waar deze behandeling niet meer beschikbaar was. Mensen met hersenletsel kunnen onder meer last hebben van vermoeidheid, geheugenproblemen en overprikkeling. De huizenprijzen in Groningen zijn het afgelopen jaar met bijna 6% gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De stijging is het laagste in 3 jaar tijd. Ook landelijk koelt de woningmarkt af en worden huizen minder snel duurder. Volgens het CBS spelen onder meer de hogere hypotheekrente en de verkoop van huurwoningen door verhuurders daarbij een rol. De Groningse kinderombudsman Anja Jansen maakt zich samen met 5 collega's zorgen over de gezondheidszorg voor kinderen in de asielopvang. Vanaf oktober dreigt er een gat te ontstaan in de preventieve asieljeugdzorg. De gezamenlijke kinderombudsmannen vragen de betrokken ministers daarom om snel duidelijkheid te geven over wie in de tussentijd verantwoordelijk is voor de zorg van deze kwetsbare doelgroep. Doorlopende zorg is juist voor deze kinderen extra belangrijk, vanwege onder meer trauma's en veel verhuizingen. Bewoners van het zuiden van de stad zijn vanochtend even voor 8 uur opgeschrikt door een harde, doffe knal. Het blijkt te gaan om een explosie in de Multatuli-straat in de Weijert. Onder andere de Multatuli-straat zelf, de Van Schendelstraat en de Jacques-Perkstraat zijn afgesloten voor onderzoek. Diverse media melden dat na de explosie schoten werden gehoord. Volgens Sikkom zagen mensen een man snel wegrennen en daarna wegrijden in een auto met een Duits kenteken. De politie bevestigt inmiddels dat er ook op de bewuste woning is geschoten. Er vielen geen gewonden. En of de explosie verband houdt met de vondst van explosieven eerder deze week in de Spiegelstraat, enkele honderd meters verderop, is nog onduidelijk. En dan het weer. Vandaag begon zonnig en rustig, maar de temperatuur loopt snel op en bereikt in de middag 32 tot 33 graden. De lucht blijft droog met een zwakke tot matige wind, windkracht 3, waardoor de warmte in de schaduw redelijk goed te verdragen is. En let op, in Groningen is het Nationaal Hitteplan in werking, omdat de temperaturen de komende dagen oplopen tot maximaal 35 graden en het KNMI officieel code geel heeft afgegeven. Dus let extra goed op, kwetsbare mensen, en blijf voldoende drinken. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Dankjewel, Hans.
2: Het geluid van Groningen.

0: Fast Car, Tracy Chapman. En we hebben straks de allerlaatste studentenvereniging in de show, hè?
1: Ja, en dat is Flanor. Of Flanor.
2: Ja.
1: Dat kunnen we even aan ze vragen.
2: Ja.
1: Want daar komt dus... wie komt er eigenlijk praten? Wie gaan we interviewen?
0: Dat is een goede vraag.
1: Oh, dat is een goede vraag. Zoeken we op. Nou, dat zal wel iemand uit het bestuur zijn, denk ik. Nou, het gaat wel studentico's hier, ja?
0: Ja, dat is leuk. We kunnen straks onze eigen vereniging wel maken.
1: Ja, oké. Okay. Is er nog een maximum leeftijd dan?
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Nee, tuurlijk niet. Nee.
0: Vanavond komt Lisa Darling in de show. En er zijn een paar mensen bij ogen die vinden haar helemaal te gek. Zij maakt van die sketches op Instagram en op TikTok. En zij komt dus uit Groningen. Ja, je moet het echt een keer kijken. Dat is hartstikke leuk. Ik weet niet, heb je het al gezien?
1: Nee, ik heb het nog niet gezien.
0: Nee.
1: Maar zij is ze nog studerend of is ze helemaal niet studerend? Is ze gewoon Groningse?
0: Vanavond staat ze in ieder geval op de planning. En wij gaan haar nummer alvast even draaien. Je hoort Lisa van Darling en Zina.

0: Lustrum, UFFC en Lotje op Hoog Radio. En dat was wel mooi, Saskia. Afgelopen week was Roland Beelen, die ook op deze plaats staat, die was hier ook op de Keiweek.
1: Nou, kijk.
0: Ja.
1: Alles is gewoon weer in Groningen. Hier gebeurt ook alles. Tijdens de Keiweek maken veel nieuwe studenten kennis met Groningen en gaan ze op zoek naar een vereniging die bij hen past. Flanor is één van de verenigingen die studenten kunnen leren kennen. Maar wat maakt Flanor bijzonder en voor wie is de vereniging eigenlijk bedoeld? We praten erover met Loeke van Meurs. Welkom, Loeke. Zij is commissaris extern. Het staat ook allemaal prachtig op je t-shirt. Ik kan het zo oplezen van L.S. Flanor, waar staat het voor?
2: Literaire studentenvereniging.
1: Oké. Maar wat is, het is dus een, wat is een literaire studentenvereniging precies?
2: Ja, nou, het klinkt heel erg duur eigenlijk, maar in principe zijn we gewoon een grote boekenclub. Flanor is in principe, stel je, vind ik dat voor, hetgene wat er zo ver mogelijk verwijderd van is.
1: Lezen ze bij vinden, ik had geen boeken dan.
2: Geen flauw idee eigenlijk. Ik ken ze eigenlijk vooral voor andere dingen. In principe hebben we het grootste deel van wat binnen Flanor gebeurt, wordt door leden onderhouden. We hebben iets van meer dan 50 sociale en leesgroepen. En dat is gewoon allemaal op initiatief van leden, bepaalde genres die erin worden gelezen, auteurs, soms zelfs series. En in principe, als het een beetje binnen het kader valt, dan kan je er wel een casus voor maken om er iets mee te doen in zo'n groep.
1: Maar alles draait dus om lezen?
2: In principe wel, ja. Nee, dat is wel ons label natuurlijk. Dus dat is ook waar het meest om draait. Maar die sociale groepen bijvoorbeeld, die spelen bordspellen samen, die kijken films samen, die koken samen, sturen kattenfoto's naar elkaar. Heel belangrijk blijkbaar, want dat is de grootste groep, by far.
0: En waarom is Flanor voor jou, zeg maar, de studentenvereniging?
2: Voor mij is het denk ik vooral omdat het relatief laagdrempelig is. Het is wel een relatief grote vereniging, zo'n 200 leden. Maar van die leden zijn er veel leden die gewoon erbij zijn gekomen voor één specifieke groep. Dus we hebben zo'n 40, 50 actieve leden. Dus daardoor is het best wel, ja, best wel hecht ook. Omdat het niet eigenlijk, de grote vereniging, dat zou je denken dat het veel mensen zijn, dat het misschien wat overweldigend kan zijn. Maar juist dat heeft Flanor heel erg niet.
0: Ja, het heel is veilig klein, hoor ik je zeggen.
2: Ja, precies. Ja. Ja, in principe, omdat er zoveel verschillende groepen zijn, zijn er ook zoveel verschillende dingen die je kan doen.
1: Dus de mogelijkheid om je ergens thuis te voelen bij Flanor is er eigenlijk altijd.
2: Ja. Zeker, ja. Ja.
1: Maar moet je ook per se iets met boeken hebben?
2: Nee. In principe is dat wel natuurlijk waar we voor gaan met het literaire studentenvereniging. Maar in principe, ik heb nu in mijn bestuursjaar, denk ik, op zich, ik heb best wel wat gelezen dit jaar. Maar toen ik voordat ik bestuur werd, was eigenlijk een beetje, toen zag ik er ook een beetje met knikkende knieën van, ik heb eigenlijk één boek gelezen afgelopen jaar.
1: Maar het kan dus wel. Het kan dus wel.
0: Hoe ziet zo'n typische avond bij Flanor er voor jullie uit?
2: Dat is heel erg afhankelijk in principe waar het gebeurt. Want dat is of als het in de leesgroepen, sociale groepen gebeurt, is het meestal bij leden thuis. Is het, hoe heet het gezegd, aankomen. Iedereen neemt een beetje wat van het eten, te drinken mee. Je ploft neer op een bank. En in principe heb je het over een boek dat jullie de afgelopen periode hebben gelezen. Of jullie gaan samen koken, ik weet niet. Er zijn zoveel verschillende groepen dat het moeilijk is om echt.
1: Jullie hebben niet een boekhandel als thuisbasis?
2: Nee, helaas niet.
1: Nog niet?
2: Ja, nee, we hebben eigenlijk weinig. We hebben niet echt een thuisbasis als Flanor. Eigenlijk alles gebeurt een beetje overal. Maar er zijn wel een aantal leden die inmiddels, waarvan hun huis bijna als thuisbasis van Flanor functioneert, omdat er zoveel dingen worden georganiseerd.
0: Maakt het ook wel leuk, denk ik.
2: Ja, absoluut. Ja, dit is echt heel erg.
1: En hoe zag de Keiweek er voor jullie uit dan?
2: Gelukkig best rustig, algemeen genomen. Ja, we hebben vooral de activiteiten die we al hebben georganiseerd zijn een bookshop crawl. Dus gewoon langs een aantal van onze favoriete boekenwinkels. Onder andere onze sponsors. We zijn boek gaan lezen in het park. Gewoon met een kleedje ergens in het park gaan zitten. Een boek meenemen, misschien een klein bordspelletje. Het maakt eigenlijk niet heel veel uit. In principe noemen we het inderdaad boeken in het park, maar zolang het maar gezellig is.
0: Ja, en wat zouden jullie tegen een nieuwe student, want we hebben veel nieuwe studenten natuurlijk, die gaat het eerste jaar in. Wat zou je tegen hun willen zeggen over jullie vereniging?
2: Ja, doe zoveel als je wil doen. Eigenlijk, er is zoveel wat je kan doen. Maar het is ook relatief laagdrempelig. Je doet eigenlijk ook zoveel als je zelf wil doen. Als je maar in één groep wil gaan, dan ga je maar in één groep. En dat is prima. Het is echt, er is echt vast wel voor iedereen iets. Nou ja, ook aan alle mensen die ik deze week alleen al heb gesproken, zie ik ook echt gigantisch veel verschillende mensen die op ons afkomen lopen. Dus ja, eigenlijk, ik denk, als je gewoon zin hebt in iets relatief laagdrempelig, niet zo heel veel alcohol erbij betrokken, dan denk ik wel dat je bij Vlaanderen een plekje kan vinden.
1: Oké, nou, duidelijk, denk ik.
0: Ja, ik wens je nog een hele fijne keiweek. En leuk dat je even bij ons lang wilde komen.
2: Ja, dankjewel, geen probleem.

0: What do I have to do? Saskia, ik denk dat ik straks een beetje heimwee krijg... ook na deze week pre-show maken, hè?
1: Ja, dat snap ik wel, want het is natuurlijk elke dag een feestje.
0: Ja, studentenverenigingen, net ja. Ook weer.
1: Ja, en het is bomvol informatie. En over informatie gesproken. In het volgende uur hebben we het over Love, Lust and Lounge. Dat is een evenement wat vanmiddag plaatsvindt. Maar in het kader daarvan hebben wij ook een interview Engelstalig. Dus zet je oren eventjes wagenwijd open. Over seksuele educatie en het welzijn van de studenten. En Paul niest even ver weg van de microfoon. Als het dan over welzijn gaat, ja.
0: Gelukkig geen 4D-belevenissen hier.
1: Nee, gelukkig niet. Nee, dat blijf je allemaal bespaard, luisteraar. Maar dat is in het volgende uur. Dan gaat het over alle verleidingen waar studenten mee te maken hebben in hun studententijd.

van genot. Nog even die sunshine en dan is het op. De smaak van tequila, de kleur van de nacht. Geniet van mijn kater, de volgende dag.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is het laatste uur van Oog op de Keiweek, de pre-show.
5: Ja, Paul, goedemiddag. Het wordt een geweldig laatste uur.
4: Ja, dat gaan we er wel even van maken. En over een uurtje zijn we natuurlijk live vanaf de locatie in Wijk aan de Grote Markt.
5: Ja.
4: Hoe warm zou het daar zijn?
5: Ik denk wel even wat warmer dan hier, want wij hebben hier airco. Zij hebben dat niet, heb ik begrepen. Dus dat is een fantastische prestatie vanaf de Grote Markt.
4: Well, ik hoop wel dat zij airco hebben.
5: Ja,
4: dat is een raampje. Ja,
6: dat helpt ook niet heel erg.
5: Nee, dan komt de warmte naar binnen. Ik weet niet.
4: Waar gaan we het zo meteen over hebben?
5: Over een heel warm onderwerp. De Sexual Wellness Education Initiative. Dat is het gaat Engelstalig, want de student die daarbij betrokken is, is Engelstalig.
4: Oké.
5: En er was zo geen Nederlands sprekend student voorhanden. Dus we gaan dat op ons beste Engels doen. En we'll see.
4: Helemaal goed. Dankjewel. Tot zo.
5: Tot zo.
7: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Je luistert naar de officiële kick-off show op Oog Radio. Keiweek 2026.

0: van Survivor. Survivor en Destiny's Child met Survivor, andersom. Het begint toch moeten worden, hè?
1: Ja, ik bedoel, het is ook al de derde uitzending. En we blijven ook maar gaan. En het is allemaal, dat is bij Oogst zo, allemaal vrijwilligerswerk. Dus iedereen doet dat naast zijn reguliere baan of andere activiteiten.
0: Ja,
1: dus,
0: ik vind het mooi dat je dat zegt. Want vanmorgen hadden we natuurlijk bezoek van de burgemeester Roelien Kamminga.
1: Ja.
0: En zij heeft ook nog even het weerbericht voorgelezen. Zij is daar, nou ja, vanaf de ochtend tot de middag is ze eigenlijk te horen geweest op Oogradio in het nieuws.
1: Ja.
0: Dus dat was heel erg mooi. En we vertelden dat verhaal ook van, met radio doen we alles op vrijwillige basis.
1: Ja. Ja, wat vond ze daarvan?
0: Ja, je zag de verbazing in het gezicht, maar ook gewoon hoe mooi ze het vond. Dus dat is, weer een mooi visitekaartje wat we hebben afgegeven.
1: Ja, het is een mooi compliment. Ja. Ja.
0: Maar goed, we hadden het erover waar je moe van kan worden. Want zo'n hele week shows maken, daar word je wel moe van.
1: Ja, maar dan moet je eigenlijk nog even in beweging komen om lichamelijk ook een beetje moe te worden.
0: Ja, want gisteren, wat was er toen?
1: Toen was er een heel sportevenement voor de nieuwe lichting studenten. Dan konden ze kennis maken met allerlei soorten sporten voor studenten binnen Groningen. En dat was hier op het ACLO-terrein. En daar was Oog ook bij.
2: Wij staan hier namens de Vereniging Surface, de windsurfclub.
3: Hebben jullie al een beetje veel mensen gehad die langs zijn gekomen?
2: Het loopt best aardig. We staan vandaag een beetje verstopt met de zeiltjes helemaal achter aan het water daar bij het Red Diep. Maar het is wel gezellig eigenlijk. Ja. Lekker weer ook. Dus.
3: Als student, als je je bij aan wil melden, hoe ziet het eruit? Wat gebeurt er in zo'n jaar allemaal bij de windsurfvereniging?
2: We hebben elke dinsdag borrel. Dus er worden een paar biertjes genuttigd. En we hebben gewoon een intro-traject, dus dan krijg je 5 beginnerslessen. En dan kan je even proeven of je het windsurfen wel leuk vindt. Allemaal vrij laagdrempelig. En dan kan je daarna bepalen, goh, vind ik dit leuk? Dan blijf je lekker hangen. Of een ander stand, wij gaan het gewoon intro-lessen. Dat is een beetje hoe het bij ons uitziet.
3: Doen jullie mee met de Keiweek?
4: Ja.
3: En hoe zijn de eerste 2 dagen bevallen?
4: Ja, heel goed. Ja, dat is echt leuk.
3: Wat zijn de hoogtepunten tot nu toe?
4: Stappen, grote feesten op de markt.
3: En jullie zijn vandaag hier aan het kijken naar sporten. Zijn er dingen die in de smaak vallen?
5: Ja, voetbal. Dus knikkerbokken misschien.
3: Van plan om daarbij te gaan of kijk je nog even verder?
5: We even verder kijken.
3: En verder in de week, maar waar kijken jullie nog het meest naar uit?
4: De pubcrawl vanavond. Dat is ook leuk.
5: Ja.
4: Overal langs gaan.
3: En waar komen jullie zelf vandaan?
4: Amsterdam.
3: En wat brengt jullie naar Groningen?
4: Echt gezellige stad. Amsterdam is veel te groot.
3: Welke studie gaan jullie doen?
5: Ik en Metrie.
4: Hetzelfde.
3: Ja. Leuk, dankjewel. Zijn jullie eerstejaars?
6: Zeker.
3: Hoe bevalt de Keiweek tot nu toe?
6: Nou, best wel goed eigenlijk. Het is best wel gezellig. Lekker druk. Maar ook wel goede, rustige momenten.
3: Heb je afgelopen 2 dagen, wat heb je allemaal al gedaan?
6: Ja, gefeest. Ja, maar ook alle evenementen bezocht. Genoten, denk ik. Dat is wel het beste woord.
3: En kennen jullie elkaar al voor de Keiweek?
7: Ja, we kennen elkaar van de middelbare school.
3: Jullie hebben wel besloten om dit ook samen te gaan doen?
7: Ja. Ja.
3: Gaan jullie ook hetzelfde studeren?
7: Nee, dat niet. Nee, hij gaat filosofie studeren, ik ga geneeskunde studeren.
3: En komen jullie zelf uit Groningen of ergens anders vandaan?
7: Ik kom uit Leeuwarden.
3: En wat brengt jullie naar Groningen? De studie of de stad?
0: De bus. Dat dus vanaf het sportveld. Waar, ik was er gisteren gewoon nog even.
1: Ja, ik heb begrepen dat jij ook iets met sport deed.
0: Ja, ik heb heel kort even iets
1: gedaan. Doe maar bescheiden.
8: Nou, even heel kort wat gedaan, Paul. Je hebt wat gemist hoor, Saskia. En de luisteraars ook trouwens. Maar geen zorgen, deze beelden gaan wij nog delen op de social media van Goedemorgen Groningen. Paul heeft zelf ook wat sport beoefend.
1: Ja, ik heb het gezien. Ik heb de beelden gezien. Het was, het schijnt dat je daar de beste billen van Groningen van krijgt.
8: Ja, nou, we kijken even naar Paul.
1: Ja, we kijken even.
8: Ja.
1: Het is duidelijk in ontwikkeling.
8: Het is duidelijk in ontwikkeling. Dat betekent dat jij nu lid wordt van de schaatsvereniging, neem ik aan.
1: Ja,
8: want je hebt daar geoefend op schaatsen op een soort
0: Ik dacht band. Dat koud was, schaatsen. Maar het was redelijk warm.
8: Want je kon dat met een soort, je kreeg een soort sloffen aan, sokken.
0: Ja, het waren, ik noemde het washandjes, maar dat werd me volgens mij niet in dank afgenomen.
8: Nee.
0: nee, dat waren echt schoeisels voor proefschaatsen. Dus die deed ik om. En dan kom je op een heel glad oppervlak, kom je eigenlijk te schaatsen. En dan probeerde ik van die schaatsbewegingen te maken. Maar als je me een beetje kent, dan weet je dat ik een hele houterige motoriek heb. Nou, dat moet je even inbeelden. Ik heb het zo goed mogelijk proberen te schaatsen. schetsen.
8: Het zag er fantastisch uit. Ze waren erg enthousiast over je deelname.
1: Nou, wat ik wel erg leuk vond daaraan, is dat je dus, als je aan schaatsen denkt, dan denk je natuurlijk alleen maar van, dat kan pas als de baan open is. Maar zij hebben dus allerlei oefeningen die ze in het vooruit al kunnen doen, zodat ze goed voorbereid dat ijs opkomen.
8: Het lijkt me zo leuk.
0: Beslagen ter ijs komen.
8: Ja, wauw. Het lijkt me zo leuk dat alle internationale studenten dan een jaar lid worden van die vereniging. Yes. En allemaal leren schaatsen. Lijkt me fantastisch.
1: Ja, maar dat vind ik ook met fietsen. Want fietsen is voor ons gesneden koek. Maar voor heel veel buitenlandse studenten is dat echt sport.
8: Nou, goed idee.
0: Gaan we doen.
9: Het geluid van Groningen.

0: en BTS op Hoog Radio tijdens de Keiweek 2026. Je hoort My Universe. En het laatste half uur gaan we straks toewerken en gaan we weer live schakelen naar Wijk aan de Grote Markt. Maar eerst even op de hoogte van het allerlaatste nieuws. Wat gebeurt er in stad en dorp hier in de gemeente Groningen? Je hoort het van Hans.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedendag, het is 16:30. Mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Zorgorganisatie Dignis start vanaf 1 oktober een behandelprogramma voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten. Het programma wordt aangeboden in Groningen en Drenthe, waar deze behandeling niet meer beschikbaar was. Mensen met hersenletsel kunnen onder meer last hebben van vermoeidheid, geheugenproblemen en overprikkeling. De huizenprijzen in Groningen zijn het afgelopen jaar met bijna 6% gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De stijging is het laagste in 3 jaar tijd. Ook landelijk koelt de woningmarkt af en worden huizen minder snel duurder. Volgens het CBS spelen onder meer de hogere hypotheekrente en de verkoop van huurwoningen door verhuurders daarbij een rol. De Groningse ombudsman Anja Jansen maakt zich samen met 5 collega's zorgen over de gezondheidszorg voor kinderen in de asielopvang. Vanaf oktober dreigt er een gat te ontstaan in de preventieve asiel-jeugdgezondheidszorg. De gezamenlijke kinderombudsmannen vragen de betrokken ministers daarom om snel duidelijkheid te geven over wie er in de tussentijd verantwoordelijk is voor de zorg van deze kwetsbare doelgroep. Doorlopende zorg is juist voor deze kinderen extra belangrijk vanwege onder meer trauma's en veel verhuizingen. Bewoners in de Weijert zijn vanochtend even voor 8 uur opgeschrikt door een harde, doffe knal van een explosie. In de Multatuli-straat, de Van Gendelstraat en de Jacques Perkstraat zijn de straten afgesloten voor onderzoek. Volgens Sikkom zagen mensen een man snel wegrennen en daarna wegrijden in een auto met Duits kenteken. De politie bevestigt inmiddels dat er ook op de bewuste woning is geschoten. Er vielen geen gewonden. Of de explosie verband houdt met de vondst van explosieven eerder deze week in de Spiegelstraat, enkele honderd meters verderop, is nog onduidelijk. Dan het weer. Vandaag was zonnig en rustig tot nu toe, maar de temperatuur loopt nog steeds op en bereikt aan het einde van de middag 32 tot 33 graden. De lucht blijft droog met een zwakke tot matige wind, windkracht 3, waardoor de warmte in de schaduw redelijk goed te verdragen is. Maar let op, in Groningen is het Nationaal Hitteplan officieel in werking, omdat de temperaturen de komende dagen oplopen tot maximaal 35 graden en het KNMI code geel heeft afgegeven. En dat betekent dat we extra alert moeten zijn voor kwetsbare mensen en goed moeten blijven drinken. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: Heatwaves en The Glass Animals op Oogradio. We gaan straks even kijken naar het programma van de Keiweek, ook voor vanavond. Maar we gaan zometeen ook natuurlijk, we moeten ook een beetje het programma weten wat ze in Wijk gaan doen vanavond vanaf 5 uur.
1: Ja, dat moeten we zeker even weten, want die hebben ook een speelplaats waar allerlei artiesten optreden. Dus ja, ik wil wel weten wie er allemaal komen.

0: Amy Winehouse en Rehab. Ja, hebben we straks wel nodig.
1: En hoe is het met Bas eigenlijk bij Wijk?
0: Nou, vraag het hem, zou ik zeggen.
1: Bas, hoe is het bij Wijk? Heb jij straks ook een rehab nodig?
2: Nou, dat denk ik wel.
1: Oké, maar heb je nog genoeg energie voor de uitzending vanaf 5 uur?
2: Ja, zeker, absoluut. Het is warm, maar gelukkig hebben we airco in de studio. Maar ik heb er heel veel zin in.
1: In de studio hebben we airco, maar hebben jullie in Wijk ook airco?
2: Ja, in onze locatiestudio hebben we ook airco, dus dat scheelt.
1: Oh, dat scheelt enorm.
0: We zitten de hele tijd te verkondigen. Ja, ze hebben het daar warm en nou, hopelijk kan daar een raam open.
2: Nee, we hebben gelukkig airco. Nee, maar we gaan ervoor. We hebben nog 1 uitzending te gaan en dan zit het er alweer op. En volgens mij belooft dat een leuke avond te worden.
1: Wat zit erin?
2: De veiligheidsregio, VNN, de burgemeester, Kira, het voorwoord, Lisa van Darling. Ik vergeet vast nog heel veel. Reporters die de stad in gaan.
1: Het klinkt inderdaad bomvol.
0: Ja, en ik hoorde je zeggen de burgemeester. Die komt ook langs, die heeft een drukke agenda dan vandaag.
2: Ja, want de burgemeester heeft een oogdagje. Vanochtend was ze natuurlijk al in de studio. En vandaag komt ze ook nog even kijken hier in Wijk tijdens de Keiweek. Ze heeft zelf gestudeerd in de stad, dus daar gaan we het uitgebreid over hebben.
0: Ja, en ik hoorde je iets zeggen over Lisa van Darling. Kun je daar ons in meenemen? Wie is Lisa van Darling?
2: Nou, Lisa van Darling is het alter ego van Lisa van Dalen. Dat is een actrice uit Groningen. En zij is enorm populair op TikTok als het typetje Lisa van Darling. En ik kan het niet eens uitleggen. Je moet het gewoon gaan zoeken. En ze heeft 1 liedje en dat liedje komt ze spelen.
0: Ja, vanavond is natuurlijk de laatste uitzending. Hoe laat lig jij op bed vanavond?
2: Ik heb geen idee hoor. Ik ben de hele maandag begonnen met een feestje. Dus misschien ook maar afsluiten met een feestje.
0: Oké. Nou, wat gezellig. Veel succes straks. We gaan met jullie schakelen over een kwartiertje. En een hele fijne uitzending, Bas.
2: Dankjewel. En jullie dankjewel voor 3 dagen pre-show.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Ja, we gaan ook even naar de hangmat zometeen.
2: Ja, doe dat.

0: Game of Love, Santana en Michelle Branch. Gaan we nu naar het programma van de Keiwee.
1: Ja, vanmiddag was er een soort voorlichting. Maar dat is nu net afgelopen in de Pathé Bioscoop over seks, drugs en rock'n'roll. Ik bedoel, alle verleidingen waar studenten mee te maken hebben. Maar dat is om 5 uur afgelopen, dus dat behoeft allemaal geen toelichting meer. Vanavond is er film op de Vismarkt.
0: Fijn dat je het wel even noemt.
1: Ja, daarom. Vanavond is er film op de Vismarkt van 10 tot 1... gewoon zitten en kijken bij de openluchtbioscoop. Er wordt een enorm bioscoopscherm op de Vismarkt geplaatst en de film is nog een verrassing. Dan om 10 uur ook Let's Sky Together van 10 tot 4 uur vannacht. Door de hele stad krijgen nieuwe studenten nog eens de kans om bij verenigingen binnen te kijken. Tijdens Let's Sky Together zetten verenigingen hun deuren open, zodat ze de sfeer nog een keer kunnen proeven en een besluit kunnen nemen of ze al dan niet lid worden. Morgen wordt er afgesloten met het Kei-festival op Paradigm. En dat is dan het decor daarvoor. Op verschillende podia zijn optredens en DJ's te vinden en er is onder andere een silent disco. Het festival duurt tot middernacht. Wie daarna nog steeds niet naar bed wil, kan tot 6 uur door tijdens de officiële afterparty in Palace. Dus nou, als die studenten dan geen kennis meer hebben gemaakt met de stad, weet ik het ook niet meer.

0: alone. Head, shoulders, knees and toes. Je hoorde Offenbach hier op Oog Radio. En dan is het nu tijd. Dames en heren, we maken ons bijna klaar voor de laatste uitzending van Oog op de Keiweek.
1: Zeker. Daarbij nog even een mededeling. Medewerkenden waren Merlijn, Paul, Hans en Saskia. En wie nog meer? Zijn we iemand vergeten?
0: Oh, we zijn zoveel vergeten.
2: Ach.
0: Oh, personen. Nee, gewoon heel ogen bedanken voor de, ja, dat we dit mochten doen natuurlijk. Ja. Maar we zijn nog niet klaar, hè? We zijn nog.
3: Nee. En even heel belangrijk, niet vergeten mensen, kom je dit weekend op het hoofdstation van Groningen en zie je een verdwaalde student na de Keiweek? Vertel ze even waar de trein vandaan gaat, want dat is allemaal veranderd. Maar vertel ze ook even dat ze met de trein niet thuiskomen, want er is dit weekend geen verbinding met de Randstad, dankzij het werk tussen Zwolle en Meppel.
0: Dus, je wordt basically dus gewoon opgesloten in Groningen direct.
3: Nee, we verlengen het feestje.
1: Oh, ja, wat dat, heel goed mogelijk is in Groningen, omdat er toch geen sluitingstijden zijn. Daarom. Dus daar hebben de studenten deze week kennis mee gemaakt. Dus het komt allemaal goed uiteindelijk.
0: Het komt allemaal goed. Het lijkt Sinterklaas wel. Zometeen gaan we schakelen met de Grote Markt.
3: Ja, met Bas, dat is ook Sinterklaas.
1: Ja, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze show.
3: Ja, het was gezellig.
0: Ja, vond ik ook. Gaan we even dakterras op, hè, denk ik. Even
3: dat mag nu wel. Ja. Wow. Ja. Het is klaar.
0: Ik heb echt zin in bier.
1: Ja, ik ook wel.
0: Oh.
1: Wit.
0: Lijkt wel een student.
4: Hoogverheven shine als de zonnestralen dalen. Hoogtevrees aanwezig in dit paleis op aarde. Een parasol, een bar en een hele hoop strandstoelen.

0: studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: veel dronken studenten tegengekomen. Gisteren was ik er helaas zelf eentje. Tot 3 uur diep in de nacht stond ik lekker te dansen.
1: Kijk.
0: Op de Groningse platen. En ik had misschien iets eerder naar huis moeten gaan, maar ik sta er.
1: Kijk, we hebben een echte ervaringsdeskundige vandaag in de studio. Hartstikke mooi. Natuurlijk zijn we er een sprong van. Kijk, ik er ook weer bij. Welkom dames allemaal.

0: Thieves. Overcome. Hier op Oogradio bij Oog op Kijk. Ja, en Berlijn.
1: Ja.
0: Jij ging eigenlijk eerder al de straat op.
1: Ja, ik heb gisteren ben ik de straat op geweest en ik was eigenlijk wel heel erg.

0: niet, weet je, het is 14 uur, ben je bij de akloos, zit je lekker in een kring, denk je, ja, het is gewoon gezellig.
1: Kijk, lekker op pad. Nou, als dat mag.
2: Je mag hem hebben, je mag hem hebben.
0: Ja,
2: oké, hij is nu, heeft hij hem in zijn hand, in zijn linkerhand. Het is een Stealth Icy Mango, 69 calories. En hij gaat nu naar het mondje toe. Hij drinkt hem. Wow, hij slokt 1, 2, 3, 4, 5 keer. Oh, hij slokt nog een keer. 6, 7 keer.
0: Oh,
2: en hij is gewoon op. Holy shit, doe eens. Ah. Ja, hij is op.
1: Die was even lekker. Dames, jullie worden vriendelijk bedankt. Als je dus niet helemaal doorhad wat hier gebeurde. Ik kreeg dus een blikje stels van een groepje studenten. En die zeiden van, nou, die durf jij toch niet op te atten. Dus ik heb het heft in eigen handen genomen. Ik dacht, ik klik hem lekker open en ik at hem lekker op. En dat was een heerlijk blikkie.
3: Kijk, hartstikke mooi, Merlijn.
4: Ik

0: Ja, het gras van het Noorderplantsoen van Shamar. Ja, en dat was gisteren bij ons op de speelplaats hier in Wijk. Waar we uitkijken dus op de kruising van de Poelenstraat, de Oosterstraat en de Grote Markt. Ja, en Shamar die trad dus gisteren op. En die moest dus spelen bij ons op de speelplaats. En ook hebben we vandaag weer drie fantastische artiesten die voor jullie gaan spelen. Waaronder start zometeen straks om 17:30 Kira Dekker. En later nog in deze uitzending het voorwoord en Lisa van Darling. Ja, en ondertussen is er iemand in een brandweeruniform bij ons aangeschoven. Namelijk Jeppe Gorter van de veiligheidsregio Groningen, als ik het goed heb. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja. Yes. Want iets veiligheidsregio Groningen en de Keiweek. Ja, we zitten hier natuurlijk aan een hele bekende route. We zien allemaal hulpdiensten voorbij komen. Het lijkt me dat zo'n week als deze bij jullie wel echt de aandacht heeft.
1: Nou, dit is zeker voor ons een hele interessante week. Omdat het natuurlijk een stuk drukker in de stad is. Dus het stukje bereikbaarheid is voor ons heel interessant op dit moment. Maar ook hoe studentenverenigingen... Met alles omgaan met het evenement. Dat een beetje.
0: Ja, want nemen jullie die studentenvereniging ook actief mee in de voorbereiding? Hoe is sowieso het contact met studentenvereniging en jullie?
1: Dat is eigenlijk heel goed. We worden heel goed betrokken. Er zit vaak natuurlijk elk jaar komt er een nieuw bestuur op. Dus het is elk jaar weer even de relatie weer opnieuw vinden. Maar dit jaar gaat het eigenlijk heel goed. Ja, er zijn altijd punten waar, wat we vinden en wat misschien wat beter kan. Maar dat houdt ons ook bezig.
2: En hoe lang duren dan die voorbereidingen voor zo'n keiweek?
1: Ik ben zelf niet bezig geweest voor de voorbereiding van de keiweek. Dat heeft echt een andere collega van mij gedaan, zeg maar. Dus ik weet niet precies hoe lang ze daarmee... bezig zijn geweest.
0: Nee, maar het is wel, wat zijn voor jullie nou grote aandachtspunten? Waar kijken jullie nou als eerste naar als jullie in gesprek gaan met die studentenverenigingen? Wat zijn veiligheidspunten waarvan je denkt van ja, daar moet echt goede aandacht naartoe?
1: Dat heeft voor een groot deel te maken met hoeveel mensen mag jij in het pand hebben. Vaak willen ze net wat meer mensen in het pand dan mag tijdens een keiweek. En daarmee moeten we goed in gesprek gaan met de organisaties.
0: Ja, wat zijn nou dingen? Kijk, er gaan natuurlijk ook heel veel nieuwe studenten die gaan hier in de stad wonen. Die komen in een studentenhuis terecht. Ja. Wat zijn een beetje de belangrijkste delen? Wat moet nou goed op orde zijn in zo'n studentenhuis?
1: Voornamelijk of de rookmelders hangen. Dat is natuurlijk met tijdig alarmeren heeft het voornamelijk te maken. En wat we veel zien is dat gangen vaak vol staan. Mag er best wat in een gang staan. Dat zeggen we echt niet, dat de gang helemaal leeg moet zijn. Maar een wand vol met bierkratten, daar moet je van gaan denken, is dat heel verstandig?
2: Ja, qua brandveiligheid moet je wel snel natuurlijk je woning kunnen verlaten.
1: Ja, en nou zal niet een krat bier heel snel gaan branden. Maar als jij 's nachts brand hebt om 3:00 en jij gaat in het donker, wil je naar beneden rennen en alle kratten vallen om. Dat is en voor jezelf heel vervelend, maar ook voor ons als brandweer is dat heel vervelend. Want wij moeten weer over die kratten heen om binnen te komen.
2: En dan glij je nog uit over zo'n flesje, dat moet je ook allemaal niet hebben.
1: Nou, dat zal net kunnen gebeuren, ja.
0: En sowieso je vluchtroutes kennen lijkt me ook, want ik heb hier ook in de binnenstad gewoond.
1: Ja.
0: Ja, dan moet je toch wel even kijken of shit, als ik het trappenhuis niet in kan, waar ga ik er wel uit?
1: Ja, precies. En er zijn huizen, er zijn met 5 kamers, maar ook met 20 kamers. En dan is het nogal een zoektocht. Als het donker is, als er misschien wat rook staat en een beetje paniek is. Dan is het best fijn om te weten waar je heen moet vluchten.
0: Precies. Ja, en is er nog een plek waar eventueel nieuwe studenten deze informatie kunnen vinden? Dat ze tips kunnen krijgen vanuit bijvoorbeeld de brandweer?
1: Ja, zeker. Ik heb een papiertje meegenomen, anders ga ik het vergeten. Brandveiliggroningen.nl.
0: Kijk,
1: dat is de site een beetje waar alles op staat. En dat is ook een specifiek stukje voor studenten. Dus daar kunnen ze ook alles op vinden.
0: Kijk, hartstikke goed. Jeppe Gorter van Veiligheidsregio Groningen. Dank je wel. En dan gaan wij er even in met een lekker gezellig studentennummertje. Ook zeg ik het zelf.

0: van George Michael. Ja, Veve. En daarvoor hoorde je natuurlijk Rosanne van Nick en Simon. Ja, we zitten nog steeds hier aan tafel met Jeppe Gorter van onder andere Veiligheidsregio Groningen. Ja, want er is nog wel iets belangrijks wat jij nog even wilde benoemen. En dat is ook iets wat natuurlijk de laatste jaren ook steeds meer in het nieuws speelt. Namelijk dat er ook steeds meer kwaadwillenden zich voordoen als mensen van ambulance. We hebben de ambulancebroeder hier natuurlijk in Groningen. Ja. Politie die proberen via een oplichting truc zich voordoen als politie. Maar daar hebben jullie dus als de brandweer dus ook last van.
1: Ja, gelukkig zijn er naar ons weten nog geen mensen geweest die zich voor hebben gedaan als brandweer. Maar ja, we hebben inderdaad wel last van de hype, zeg maar, met neppolitie en de ambulancebroeder. Wij doen kamerverhuurcontroles. Dat doen wij 1 of 2 keer in het jaar, gaan wij overal bij langs. Komen we als het goed is bij elke kamerverhuur, kamer komen wij een keer een controle doen. Dus dan kan het zijn dat er brandweer voor de deur staat. Hoeft niet te betekenen dat er ook een grote brandweerauto voor de deur staat. In de stad doen we natuurlijk alles op de fiets. Tenminste zoveel mogelijk. Dat wil ik nog wel even kort benoemen van hoe herken je ons nou? We hebben altijd operationeel uniform aan. Dat is gewoon de polo en de lange broek. Dus ook met 35 graden hebben wij keurig een lange broek aan. Goed warm. En wij hebben een pasje, daar kunnen wij ons altijd mee legitimeren. En daar staat ook een nummer op. Er staat van de veiligheidsregio, kun je altijd bellen. We hebben liever dat je een keer extra belt naar de veiligheidsregio, naar de receptie. Dat wij even moeten wachten. En dat wij daarna wel gewoon binnenkomen.
0: Ja. En wat zijn dan echt punten bij zo'n controle waar jullie naar kijken?
1: Deels inderdaad zijn er rookmelders aanwezig. We zien vaak genoeg dat ze even eraf worden gehaald omdat er een feestje is. En dan liggen ze een maand later nog in de tas. Er moet een brandblusser zijn. En de gang moet een beetje vrij zijn, dat we gewoon er langs kunnen komen. En de deur, de voordeur moet gewoon normaal open kunnen.
2: Ja, precies. En dames, bij jullie, zijn de gangen een beetje goed bereikbaar bij jullie? Kun je makkelijk door de achterdeur?
3: Bij ons over het algemeen wel. Onze huisbaas komt ook regelmatig langs om te controleren of alles wel veilig is.
0: Ja. Ja, en wat is nou het allergekste wat je bent tegengekomen bij de controles? Ja, ik ga hem toch even stellen.
1: Boe. Dat is zoveel. De hele wanden vol met kratten bier of... Dat je binnenkomt, dat je denkt, hier is een gigantisch feest gegeven, want het stinkt ontzettend. zo ruikt het altijd.
0: Precies. Nou goed, dank Jeppe voor jouw informatie. Jeppe Gorter dus van Veiligheidsregio Groningen. Ja, gaan wij nog even naar de muziek, Marlijn. Maar ja, dan hebben wij ook onze eerste live act van vandaag op de speelplaats klaarstaan. Ja, dat is niemand minder dan Kira Dekker. Die hoor je zo meteen dus bij ons live in de studio op de speelplaats bij Oog Kijk op de Keiweek.

0: gedachten van Jesse Hoefnagels en Rode Kok. Ja, we hebben natuurlijk onze fantastische speelplaats. Daar ben ik natuurlijk net, daar hebben we natuurlijk ook een prachtig jingletje voor. En dat is deze.
1: Dit is de speelplaats live.
0: Ja, dat is deze keer met Kira Shamana, moeten we nu zeggen. Goedemiddag, Kira.
2: Ja, de juiste mic.
0: Daar zijn we. Welkom, Kira. Ja, op de speelplaats dus hier van Oog.
3: Yes.
0: Ja, en het is hartstikke fijn dat jij hier bent.
3: Ja.
0: Ook hartstikke fijn dat we jou weer in een muzikale setting weer gewoon bij ons kunnen uitnodigen. Want je bent er een tijdje uit geweest. Ja. Bijna een jaar geleden was je ook te gast bij Oog. En toen had je ook weer wat nummers gespeeld.
3: Ja.
0: En nou weer terug.
3: Yes, gelukkig wel. Voelt alweer goed om hier weer te zijn.
0: Ja, want je bent flink wat jaar uit geweest. Dat had niet alleen te maken met dat je ziek was, maar ook even...
3: Ja, ik was er gewoon ook wel een beetje klaar mee of zo. Op den duur dan, de muziekindustrie is soms niet de allerleukste industrie om in te werken. En dat heb ik ook echt wel gemerkt. Dus ik heb een tijdje pauze genomen. En daarna wilde ik eigenlijk weer beginnen. Toen werd ik natuurlijk ziek. Ja. Dus dit is wel echt een beetje de nieuwe start.
0: Ja, precies. Ja, nieuwe start. Ook even net een wat andere naam. Hartstikke goed. Ja, en je bent ook in het dagelijks leven ook... met iets heel gaafs bezig, vertelde je net. Want muziek is niet alleen het muziek, het maken, het optreden... maar ook nu jouw werk geworden. Ja. Kun je even vertellen wat je allemaal doet?
3: Ja, ik geef muziekworkshops, voornamelijk songwritingworkshops... in gevangenissen. Een beetje door heel Nederland.
2: Heel cool.
3: En daarbij probeer ik een beetje het verhaal van iemand... om te zetten samen naar muziek. En dat is de allerleukste baan die er is voor mij. Ja.
0: Ja, want ik kan me heel erg voorstellen dat juist bij die doelgroep... dat echt wel... Dat er wel behoefte aan is om bepaalde dingen in muziek ook weg te schrijven, zeg maar.
3: Ja, en het is voor sommige mensen... Ik had laatst iemand die zei dus van... ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven geleerd om wapens op te pakken als ik boos ben... maar ik ga vanaf nu mijn gitaar oppakken. Ja, dat kan ik niet bij met mijn hoofd.
2: Als je dat voor iemand kan doen, dat is toch prachtig.
3: Dus dat zijn wel echt hele mooie dingen, ja.
0: Ja, en toch ook levensverhalen die op een bepaalde manier dan toch vertaald worden... naar tekst, songtekst en naar muziek.
2: Ja, van geweld, prachtig.
0: Ja, en mag je bij ons... zo twee nummers spelen. Ja. Kun je iets vertellen over wat dat gaat worden?
3: Ja, ik dacht ik doe een heel rustig liedje en een wat sneller liedje. Een beetje van alles wat. Het eerste liedje gaat een beetje over alles wat ik heb meegemaakt. Een beetje mijn levensverhaal in een liedje eigenlijk. En het tweede liedje gaat over dat ik... dat is eigenlijk een beetje een grapje. Uit het grapje ontstaan. Dat ik een nieuwe vriendin wilde zoeken van mijn ex. Omdat ik hem zo eenzaam vond. Maar niemand wilde hem. Dus hij is nog steeds alleen.
0: Nou, we gaan het allemaal horen hier dus live op de speelplaats van Oog. Oog op de Kijkweg is dit Kira Shamana, Take It Away.

dankjewel. Dat is dus de ene kant van het spectrum. En dit is dan een beetje de andere kant van het spectrum. Dit liedje heet Warning Label.

0: Yes. Kira Shamane hier dus bij Oog. Yes. Nou, hartstikke mooi, Kira. Prachtig.
1: Dankjewel.
0: Ja. Ja, je bent er natuurlijk een tijdje uit, want je maakt weer muziek nu. Is er nog een plek waar je zegt van, nou, als mensen meer van mij muziek willen horen of van mij willen weten, dan moeten ze hier even naartoe?
1: Ja, TikTok eigenlijk. TikTok en dan gewoon Kira Shamane. En dan vind je me wel, denk ik.
0: Hartstikke goed. Ja, en voor de rest heel veel plezier. En laten we hopen dat we binnenkort dat je iets met de muziek toch weer bij ons iets nieuws kan presenteren.
1: Ik kreeg net helemaal inspiratie van Bas. En ik heb nu een plan en dat moet ik doen. Dus jullie
0: hebben meer mensen last van. Ja. Dus dat is hartstikke goed. Nee, hartstikke mooi. Nee, hartstikke bedankt dat je hier wilde spelen.
1: Ja, graag gedaan. En bedankt dat jullie me wilden hebben.
2: Yes,
0: yes. Ja, en Merlijn, we zijn natuurlijk, loopt het eerste uur van deze speciale Oog op de Keiweek een beetje ten einde. Maar we hebben gelukkig ook mensen die de stad in gaan.
2: Precies.
0: Ja, en de andere Ron en Willy.
2: Ja.
0: Die gaan met de microfoon hier over de Grote Markt. Die hebben al wat studenten gesproken, zag ik. Daar gaan we straks natuurlijk naar luisteren. Natuurlijk willen we ook meer horen van jullie, met jullie ervaringen met de Keiweek. Maar we gaan eerst nog even weer naar een stukje muziek.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ja, er is nieuws, want oud-burgemeester Jacques Wallage is overleden. Wallage was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. Wallage stond bekend als een bevlogen en zeer toegankelijk burgemeester met een groot hart voor de stad en haar inwoners. Ook na zijn burgemeesterschap is Wallage actief betrokken gebleven bij de stad, de inwoners en de politiek. En hij werd landelijk en regionaal gewaardeerd om zijn bestuurlijke kracht. Ja, straks is hier ook burgemeester Rolien Kamminga te gast. Zij heeft in ieder geval al een reactie gegeven. Ze zegt dat zij diep geraakt zijn door het overlijden van Jacques Wallage. Hij zegt dat hij veel betekend heeft voor Groningen en wenst de familie en iedereen die hem dierbaar was veel sterkte in deze moeilijke tijd. Jacques Wallage is 79 jaar.

0: Ja, Mika, We Are Golden. Ja, heel vrolijk nummer, maar het gaat over superhelden.
1: Ja.
0: Ja, het was misschien een beetje een vrolijk nummer na zo'n triest bericht van het overlijden van oud-burgemeester Jacques Wallagen, maar het past misschien wel. Want
1: ja, je kan hem zien als dus een superheld van de stad.
0: Zeer gewaardeerde burgemeester, ja. Ja, en we zijn natuurlijk nog steeds hier in de binnenstad bij Oog op de Keienweek. Ja, en naast alle studentenverenigingen die hier voorbij komen, de veiligheidsregio, zijn natuurlijk ook heel veel dingen die je als student ook nog buiten je studie kan doen. Ik weet niet of jij bijvoorbeeld ook wat extra activiteiten buiten het studeren hebt gedaan, behalve dan misschien het KEI-bestuur?
2: Ja, nou ja, KEI natuurlijk. En daarna ben ik zelf bij een studentenvereniging gegaan. En dat, dat heeft me ook wel heel veel gebracht.
0: Ja, ja, en er zijn er ook natuurlijk studenten die heel erg van theater houden. En daar hebben we een prachtige iets voor in deze stad. Dat heet het USVA. En gisteren waren ze de medewerkers van USVA waren daarbij aanwezig. Maar vandaag hebben wij Pien in de studio. Die is namelijk de voorzitter van het studentenbestuur van de USVA. Welkom.
3: Dankjewel.
0: Ja, kun je even uitleggen wat nou het verschil is tussen de mensen die we gisteren op bezoek hebben gehad en wat jullie doen bij het USVA?
3: Ja, tuurlijk. Als studentenbestuur zijn wij minder bezig met het dagelijks doen en laten. Dus minder met de cursussen, maar meer met echte programmering. Dus als je bij ons in het theater een keer langskomt, kan je dingen zien zoals We Need to Talk About, over maatschappelijke problemen, maar ook open mics, jam sessies. En die organiseren wij dan elke maand.
0: Dus eigenlijk een beetje de activiteiten die ook nog bezocht kunnen worden door mensen die niet per se lid zijn van het USVA, maar gewoon theater willen, cultuur willen beleven in de stad.
3: Ja, zeker. En het mooie is ook, we hebben geen lidmaatschap, dus iedereen is altijd welkom.
0: Kijk, oh wat goed. Dus jullie hebben gewoon echt een bestuur en die organiseren gewoon activiteiten. En waar kijken jullie dan naar bij het misschien programmeren van mensen hier? Moet dat hier uit de stad komen? Of kijken jullie gewoon naar een zo breed mogelijk programma eigenlijk?
3: Ja, dat is een goede vraag. Wij zijn natuurlijk vooral gefocust op studenten. Dus het is mooi als het uit de stad komt. Maar de stad is natuurlijk, wordt opgemaakt uit heel veel verschillende mensen van veel verschillende plekken. Dus we willen vooral een platform geven aan studenten om zichzelf te ontdekken, te ontplooien. Dus als alles wat wij daaraan kunnen doen om dat te bevorderen, dat zien we graag in onze programmering.
0: Ja, en is dat iets waar ook veel vraag naar is? Merk je dat bij studenten daar echt wel behoefte aan is?
3: Ja, ja, zeker. Ja, onze cursussen zijn ook van alles. Dans, zang, theater. En dat wordt ook druk bezocht. Maar ook de evenementen waar je gewoon kan komen knutselen. Super amateuristisch, maar heel gezellig. Vooral dat merk je ook. Dat is echt, dat is gewend in de stad.
1: Ja. En hoeveel mensen gaan dan naar zo'n cursus toe? Voor hoeveel mensen is er ruimte per cursus ongeveer?
3: Oeh, dat is een goede vraag. Dat verschilt een beetje. Dus afhankelijk van wat je doet natuurlijk. Maar meestal niet hele grote groepen. Dus tussen de 15 en 20 geloof ik vaak.
1: Dat is ook heel erg persoonlijk dus.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, wat kunnen studenten die luisteren? Dat lijkt me wel hartstikke gaaf. Waar kunnen zij vinden wat jullie bijvoorbeeld aanbieden voor het komende college?
3: Ja, dat staat allemaal op onze website. Dus usva.nl. Maar onze activiteiten worden ook altijd gepost op onze Instagram. usva_cultuur. Met ook leuke posters.
1: En doe je zelf ook wel eens mee met de cursussen?
3: Ja, ik heb zelf een keer een yoga-cursus een paar jaar terug gedaan. Maar afgelopen jaar had ik het te druk, helaas. Ja. Maar volgend jaar een nieuwe kans.
0: Zijn er nog dingen op de agenda waar je denkt van daar kijk ik wel naar uit?
3: Ja, we hebben de komende tijd hebben we een cultuurevenement met alle culturele studentenorganisaties. Om voor ook nieuwe studenten om te kijken wat is leuk, wat wil ik doen. Dat is op 8 september. En verder hebben we vanavond nog een jam sessie voor tijdens de Keiweek. Dus daar heb ik wel heel veel zin in.
0: Ja, hartstikke mooi. Het is sowieso. Ja, ik vind cultuur sowieso iets bij Groningen passen. Er zijn natuurlijk ook heel veel opleidingen die iets met de cultuur hebben. Minerva natuurlijk, het conservatorium. En helaas zien we dat. Ik had het er ook net over met Kira, dat de cultuur vanuit de kroegen en de cafés, dat wordt toch wel weer wat minder. En dan moeten er instanties als USVA blijven bestaan om dat in stand te houden. Hartstikke mooi. Ja. Dankjewel dat je kwam, Pien dus, voorzitter van het studentenbestuur van de USVA. Ja, en komt er zo langzaam een einde aan ons eerste uur, Merlijn.
1: Ja, hoe vond je het?
0: Ik vond het even stressen. Ja, ik heb heel lang radio gemaakt. En het is nu voor het eerst sinds 6 jaar dat ik weer een uitzending aan het schuiven ben op een systeem wat ik niet ken. Dus ik vind het heerlijk. Ik vind het fantastisch. We hebben hartstikke leuke gasten. En het is voor mij een extra uitdaging.
1: Het gaat hartstikke goed af.
0: Volgens mij gaat het hartstikke goed. Ja. Laten we ook een van mijn favoriete zomernummers draaien. Dit is Will and the People, Lion in the... Morning Sun.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd, tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.

0: Daar zijn we weer.
1: Daar zijn we weer. Het tweede uur, nog twee uur te gaan bij Oog hier in Wijk. Met oog op de Keiweek. Ja, Marlijn. We hebben het eerste uur samen erop zitten. En we hebben nog twee uur volstaan met gasten die allemaal iets te maken hebben met het Groninger studentenleven.
0: En ons eerste uur samen radio, bedenk ik me net eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben al veel live uitzendingen, locatie-uitzendingen gedaan. Maar altijd in een andere samenstelling.
0: En dat bevalt goed, Wouter.
1: Dat bevalt mij ook hartstikke goed, Marlijn. Ja, en we hebben dit uur weer live muziek.
0: Ja.
1: Een TikTok-fenomeen komt langs.
0: Ja, en we houden het nog eventjes... we houden het even geheim wie het is.
1: Maar ze heeft een tijdje geleden een nummer uitgebracht. En dat gaat ze dus hier op de speelplaats spelen. En we hebben vanochtend natuurlijk, vorige uur hebben we Kira gehad. En we sluiten vandaag de dag af met het voorwoord. Daar kijk ik ook heel erg naar uit. En ik weet dat van onze producent Bas dat toch wel echt een favoriet is. Nou, dat in ieder geval allemaal dit tweede uur en derde uur dus ook van deze speciale uitzending vanuit de Keiweek. En zometeen gaan we naar onze eerste gast. En dat is niemand minder dan de burgemeester.

0: laatste tonen van Clocks van Coldplay. Hier bij Oog Radio tijdens de Keiweek. Ja, Merlijn, we hebben natuurlijk onze eerste gast van dit uur.
1: Ja.
0: En dat is niet zomaar iemand. Dat is namelijk de burgemeester van Groningen, Rolien Kamminga. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Ja, mooi dat u hier bent. Natuurlijk ook een beetje dubbel, want we hebben natuurlijk net het nieuws binnengekregen van Jacques Wallagen, die oud-burgemeester van Groningen, die helaas is overleden. Wat kunt u vertellen over Jacques?
2: Ja, het was natuurlijk gewoon ontzettend verdrietig nieuws. En natuurlijk allereerst voor de familie, die we natuurlijk ook heel veel sterkte toewensen. Want het was echt wel een icoon, zo zie ik hem ook echt. En het was, we hebben het nu over de Keiweek, maar het was toen ik studeerde, was het mijn burgemeester. En wat ik gewoon heel erg merk in de stad, en dat tekende ik ook Jacques Wallagen, dat hij eigenlijk altijd ook de burgemeester gewoon gebleven is. Want hij is altijd zo betrokken gebleven. Hij is echt een fenomeen, dus niet alleen maar lokaal, maar ook landelijk. En dat waardeer ik enorm, want ik heb gewoon tot laatste toe was hij betrokken bij wat er in Groningen gebeurde met de inwoners. En nogmaals, voor mij blijft hij ook altijd wel een beetje de burgemeester.
0: Ja, kijk, hartstikke mooi. Dat zijn mooie woorden. Ja, u noemde het zelf ook al, burgemeester van tijdens uw studietijd. Want we zijn natuurlijk hier wel bij Oog op de Keiweek. Ja, en want ja, u komt

0: heb ik gedaan en via dat baantje een kamer gevonden. Dus toen ik de Keiweek inging, had ik al een logeeradres van mezelf. Dus dat scheelde.
1: Nou, dat is al een hele prestatie. Dat lijkt me ook tegenwoordig, daar was heel erg moeilijk. Hè? Want ja, want zomaar aan een kamer kom je nu niet. Dat moet echt via-via, of niet?
2: Ja, klopt, zeker. Ja. Dat is niet meer zo makkelijk.
1: Nee, precies.
3: En hoe is dat bij jullie gelukt?
2: Via-via.
3: Ook via-via dus, ja.
4: Ja, voor mij ook via-via.
1: Ja. Nou, dat is toch wel echt de manier dus. Maar nou goed, Keiweek, we zitten nu op de donderdag. We zitten al een tijdje bezig. Hoe ervaart u het als u hier over straat loopt? En is het nou al die studenten, zoals we het nu ook kunnen zien, hier voorbij trekken op weg naar hun activiteiten?
0: Ja, nee, dat brengt wel echt weer herinneringen terug. En je ziet ook wel weer dat in deze week ook die stad weer echt tot leven komt, hè, na zo'n zomer. En ik zag het eigenlijk al maandagochtend. Want ik kwam rond een uurtje of 10 fiets ik door de stad. En toen zag ik eigenlijk al de eerste kei-activiteiten. Dus toen dacht ik wel van nou, dat begint goed. En als je gewoon kijkt dat de studenten gewoon zich ook door dit weer niet uit het veld laten slaan. Dat ik ook heb gehoord dat het kei-diner ook alweer helemaal volgeboekt is. Dan denk ik, ja, dat is toch mooi. En ook maandagavond stond natuurlijk de hele grote markt vol. Dus ik hoop dat het een mooie aanzet is. En dat het ook voor de nieuwe studenten veel meer smaakt.
1: Ja, ja, Groningen is natuurlijk, wij zeggen gewoon de studentenstad van Nederland. Wat voor stad wilt u dat Groningen is voor die nieuwe studenten die hier nu binnenkomen?
0: Ja, ik denk een stad waar de nieuwe studenten zich ook gewoon welkom en thuis voelen. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Er komt gewoon veel op studenten af. Veel nieuwe dingen. Ook veel dingen die je voor het eerst in je eentje gaat doen. Sommige ook ver van huis. Ja, en dan is het gewoon belangrijk dat je naast de studie gewoon een fijne omgeving hebt waar je vrienden kunt maken, herinneringen. En ook dus die tijd en die aandacht voor die studie hebt. Ik denk dat dat gewoon iets is wat wij graag als Groningen willen uitstralen.
3: En hoe heeft u de Keiweek voor de eerste keer toen meegemaakt?
0: Ja, mijn ouders luisteren misschien ook, hè, dus dan moet je altijd een beetje oppassen. Nee, maar zonder gekheid. Ja, ik heb natuurlijk ook gewoon volop genoten van het uitgaansleven en geprofiteerd van het feit dat we toen en nog steeds geen sluitingstijden hebben.
1: Ja, precies. En hadden ze zelf ook aangesloten bij een studentenvereniging? Want die proberen natuurlijk ook de hele week door te werven. Heeft u daar zelf ook, bent u daar zelf ook lid van geweest?
0: Nee, ik ben niet lid geweest. Ik ben wel bij een aantal verenigingen af en toe langs geweest, omdat ik vrienden had die lid waren, maar zelf niet. Ik denk dat dat ook wel een beetje komt. Ik was de eerste bij mij uit gezin die ging studeren, dus dat was ook niet een traditie. Nee. Ik kwam natuurlijk ook uit de buurt, dus ik kende al wat mensen hier. Dus voor mij was die noodzaak er misschien minder om op die manier nieuwe vrienden te ontmoeten. Dus ik ben niet lid geweest.
1: Nee, precies. Toch even een beetje vanuit de gemeente bekeken. We hebben natuurlijk de afgelopen week al veel reportages gemaakt. Onder andere over de safe space die hier aan de overkant zit, waar de gemeente ook flink mee bezig is. Zijn er welke onderwerpen spelen nu in de gemeentelijke politiek als het gaat om het studentenleven? Waar u graag op wil focussen?
0: Ja, nou ja, goed, een breed thema is natuurlijk wel ook landelijk en huisvesting. We hadden al een beetje over, want uiteindelijk wil je gewoon natuurlijk ook studenten hier gewoon een fijne plek geven. En we zien gewoon dat dat onder druk staat. Daar werken we ook hard aan. Hebben ook veel bijgebouwd in Groningen. En hebben ook nog plannen om dat verder te doen. Maar toch ook wel die veiligheid in die safe space. Ik zie het nu ook wel, want ik moet wel zeggen, ook dan weer, en dat was dan niet meteen de maandagochtend, maar later wel, als je toch 's ochtends naar het werk gaat, zie ik af en toe ook nog wel wat studenten in een zeer beschonken toestand rondlopen. Denk ik wel van, nou ja, oké, het blijft wel een punt van aandacht. Ik snap het. Ik ben ook jong geweest, maar het alcohol en middelengebruik in de brede, dat is toch wel iets waar we aandacht voor moeten hebben. Ook omdat dat ook vaak een aantal andere dingen met zich mee soms brengt wel. Hè, waar we dan weer niet voor niks safe spaces voor hebben. Dat wil je natuurlijk niet, wat ik al zei. Dus een veilige omgeving waarin je jezelf kunt ontdekken. En er hoort ook af en toe bij een keer een grens verkennen. Maar dan ook dat wel weer binnen een bandbreedte. En dat zou ik iedereen wel mee willen geven. En dan vind ik ook dat wij als gemeente een rol hebben.
1: Ja, precies. Maar ook vooral, dat is zeker belangrijk. Maar ook, dit is natuurlijk wel ook kijken naar hoe we in deze week de nieuwe studenten verwelkomen in onze prachtige stad.
0: Ja, en absoluut. Want dat we gewoon heel divers zijn. Hè? Want maandag liep ik ook over de keistands. En als je gewoon kijkt wat we allemaal hebben en wat er allemaal doet en wie ook allemaal bezig is om iets te organiseren, dat is dat natuurlijk gewoon wel fantastisch. En we zijn ook gewoon een studentenstad. Het zit in ons DNA, het zit in onze cultuur. We halen daar ook een groot deel van onze levendigheid vandaan. Dus dat moeten we echt wel behouden. En ook gewoon met elkaar kijken hoe we het nog mooier kunnen maken.
1: Ja, hartstikke bedankt, burgemeester Ronnie Kammerga. Ja, voor de tweede keer vandaag op Oog Radio, want u was er vanochtend ook.
3: Het weerbericht.
1: Zelfs het weerbericht ingesproken.
0: Ik heb mijn debuut gemaakt, ja.
1: Hartstikke goed. En dan gelijk ook twee keer. Nou, dus vanochtend in de studio aan de Kaardijk en nu hier in Wijk. Op onze, in onze locatiestudio hier dicht bij de prachtige Grote Markt. Nogmaals hartelijk dank, burgemeester Ronnie Kammerga.
0: Dankjewel.

0: You got to know van Armin van Buren.
1: Lekker energiek.
0: Lekker energiek. Ja, we even, ja, nou goed, de burgemeester net op bezoek. En dan gaan we meteen alweer de volgende grote naam binnen. Dat is namelijk Thijs, de voorzitter van KEI. Welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, hey, ja, de vierde dag van de KEI-week van Groningen. Hoe, ja. hoe voel je je?
2: Ja, ik moet zeggen, gisteren voelde ik me meer moe. Gisteren was toch een net wat minder lange dag, omdat we ook niet tot heel erg laat zo'n groot feest op de Grote Markt hadden. Maar het voelt vooral raar dat het er alweer bijna op zit, want morgen is de laatste dag. Dus ja, morgen,
1: snel,
2: één keer, ja, morgen nog één keer groot feest. En vanavond natuurlijk nog eventjes op de vismarkt en dan zit er alweer op.
0: Natuurlijk was het een prachtige week, ook qua weer. Het is vandaag wel heel erg warm.
2: Ja, klopt.
0: Morgen ook. Zijn er toch wel weer wat aandachtspunten dan voor jullie als organisatie om daar toch wel even iets mee te gaan doen?
2: Ja, natuurlijk. Maar we hebben gelukkig goede adviseurs. En we zijn bezig met extra schaduw creëren, extra water, extra zonnebrand. En zonnetje is ook wel weer lekker.
0: Het is heerlijk.
2: Dus het gaat allemaal goed komen.
0: Ja, precies. Ja, en wat je al zei, de laatste twee dagen die staan nu voor de deur. Wat wordt er bijvoorbeeld vandaag allemaal nog georganiseerd voor de studenten?
2: Ja, vandaag zijn er nog twee evenementen die aansluitend aan elkaar zijn. Allebei de vismarkt. Eerst is KEI Diner. Dat is al uitverkocht, dus we gaan zorgen dat er...
0: Ja, dat hoorde ik net van de burgemeester al.
2: Ja, inderdaad. Dus 1500 pizza's richting de vismarkt.
0: Zo.
2: En daarna is meteen de film op de vismarkt. Dat is het oudste evenement van de KEI-week. Dus het is ook leuk dat dat er nog steeds is. En dan gaan natuurlijk raad ik mensen aan om na het eten rustig te blijven zitten om de film te kijken.
1: En is het de eerste keer dat het is uitverkocht, het KEI-diner?
2: Dit is de eerste editie van het KEI-diner. Dat was een idee van mijn bestuur. Voor mij is het al wel meerdere jaren dat het wordt geopperd binnen de stichting dat dat moet gebeuren. Maar wij hebben het nu realiteit gemaakt, dus dat is wel iets om trots op te zijn.
0: Nou, dan wordt hier aan de rechterkant instemmend geknikt. Ja, vind je dat, wat maakt het dat jullie die wens hadden voor een KEI diner?
3: Nou, ik weet toevallig dat wij vorig jaar met ons bestuur ook dit idee hadden. Maar dat was toen... Ja, dat was eigenlijk de reden dat het niet doorging. Wij hadden al heel veel veranderingen. Dus dat was dan al zoveelste verandering. En dat is toch wel heel veel. Dus dat hebben wij dan als eerste laten vallen. Ja,
1: precies. Dan moet je ook alles omgooien inderdaad. Dat is ook niet te doen qua organisatie. Nee. Maar fijn dat het dit jaar voor de eerste keer is geweest. Dus en meteen uitverkocht.
2: Ja, daar is heel blij mee.
1: Dus dat is netjes.
0: Goed teken. Ja, en dan wij zijn er natuurlijk morgen niet. Dit is vandaag onze laatste dag op de KEI-week. Maar wat staat er dan morgen nog op die allerlaatste dag op de planning?
2: Ja, dat is natuurlijk de grote afsluiter. Het KEI-festival. Ongelooflijk mooi evenement op Paradigm. Mooiste evenemententerrein in Groningen. Nou, overdag is er van alles en nog wat te doen. We hebben goed gekeken naar het dagprogramma. Dus er zijn verschillende studentenorganisaties die daar nog dingen organiseren. Je kan lekker goedkoop eten voor echt onder de 3 euro zou je een maaltijd kunnen halen daar. Dus dat is heel lekker. En gewoon in de zon zitten met vrienden. En daarna barst het echte feest los. Toch met best wel wat grote namen, vind ik zelf. Flair komt bijvoorbeeld. Dus heel erg veel zin in.
1: En kan iedereen zich aanmelden voor het KEI-festival?
2: Ja, maar je moet wel student zijn volgens mij. Maar alle studenten kunnen een ticket kopen, ook als ze geen KEI lopen of geen KEI-leider zijn.
0: Kijk, hartstikke mooi. Ja, ik weet dat we zitten op de vierde dag, maar het is toch onze laatste uitzending. Heb je al iets van de afgelopen week waarvan je dacht, oh, dat was echt gaaf. Dat is mooi dat georganiseerd is of dat we dat hebben gedaan.
2: Ja, dat is toch wel misschien een heel klein beetje egoïstisch. Maar het podiummoment vond ik wel echt heel erg vet om te doen. Ook een beetje spannend moet ik zeggen om dan voor toch zo'n 5000 man wat dan op de Grote Markt staat te speechen. Maar ik heb heel veel mooie reacties ontvangen over mijn speech en over hoe we het deden op het podiummoment. Dus ik vond dat wel heel mooi. En ik denk de reacties van de vrijwilligers en oud-bestuurders en het algemeen bestuur, dat ik dat eigenlijk nog mooier vond dan het moment zelf.
1: En smaakt er naar meer? Voor zo'n groot publiek spreken?
2: Nou, wie weet. Maar dat is nog in de verre toekomst, denk ik. Ik denk dat ik niet heel snel weer zo'n kans krijg.
0: Nee, in ieder geval. Thijs, hartstikke bedankt voor de afgelopen 3 dagen. Je hebt toch altijd weer even een gaatje gevonden om hier even aan te schuiven en te vertellen over het prachtige evenement de KEI-week. En nog heel veel succes de komende anderhalve dag.
2: Ja, dank jullie wel. Ja.

0: Hakje.
1: Ja, een echte mama appelsap. Ja, dat is natuurlijk Bob Marley en de Wailers. En Could You Be Loved? Ja, dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Het tweede uur was eigenlijk fantastisch. Ik zit weer allemaal dingen in te starten, Wouter. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Nee, deze moeten we even doen. Kijk, daar hebben we even een mooi muziekje eronder.
0: Precies.
1: Ja, want we hebben natuurlijk allemaal gasten gehad nu. Dat is allemaal hartstikke mooi, want die hebben flink veel verteld over
0: zelfs de burgemeester is langs geweest.
1: Over Groningen, de voorzitter van KEI. We hebben Pien gehad van de USFA. En we hebben Jeppe gehad van de veiligheidsregio. Maar we hebben natuurlijk ook onze eigen verslaggevers hier in de stad lopen. Waaronder Ron en Willy, die gisteren op onze plek stonden. En vandaag weer lekker de stad in zijn gegaan. Op zoek naar studenten. Want ja, die zijn er natuurlijk deze week allemaal. En zij stonden bijvoorbeeld op de Grote Markt. En waar stonden ze dan?
2: We staan bij Vindicat, tenminste, we zijn al een klein stukje doorgelopen. En toen zagen we ineens een KEI-leider uit het gebouw komen. Dus we dachten, we houden jou even tegen. Hoi.
3: Hoi.
2: Wat leuk dat je even met ons wil praten. Hoe is het binnen?
3: Het is een gebouw. Het is er niet heel schoon. En verder is het helemaal niet bijzonder.
2: Het stinkt nogal, vond ik, toen ik voor de deur stond.
3: Ja, de deur is het ergst.
2: Ja?
3: Ja, maar ik denk dat er misschien mensen daar hun behoeftes doen. Aan het einde van de avond of zo. Een beetje zo hier ervoor.
4: Ja, precies. Ja, dus, maar het is niet een plek waar jij gewoonlijk vaker komt.
3: Nee, ik zei ook al tegen hun, dat is echt de enige plek in de stad waar ik helemaal niemand ken.
2: Nee, en dat is wel geinig, dat je met de KEI mag je ineens naar binnen, hè?
3: Ja, leuk. Ik was ook nog nooit binnen geweest. Ik vond het heel spannend, maar het is goed gegaan.
2: Ja, ik ben al jaren geleden, heb ik dat dan een keer gedaan. Stiekem.
4: Ja, ik heb het ook tijdens mijn eigen KEI-week heb ik dat ook gedaan. Dus inderdaad, dan denk ik, ik wil toch een keertje naar binnen.
3: Ik vind het wel een heel imposant gebouw. Als ik het zie, dan denk ik wel, als ik 18 was en een beetje makkelijk te beïnvloeden, dan zou ik er ook wel bij willen. Ja,
2: precies, dat ging ook door mij heen. Maar hoe is de KEI verder, vind jij tot nu toe?
3: Fantastisch, maar dat kunnen jullie beter aan mijn kindjes vragen.
4: Je KEI-kindjes.
2: Je KEI-kindjes. Hi, KEI-kindjes.
5: Hallo.
2: Hoe vind je het tot nu toe?
5: Ja, heel gezellig. Ja, we hebben een leuk groepje. Ja, gewoon alles even zien. Lekker feestje.
2: Wat is het leukste wat je tot nu toe gedaan hebt?
5: Alles is wel leuk.
2: En is er ook nog iets gênants gebeurd toevallig ergens?
5: Nee.
2: Nee?
5: Nou, man.
2: Oh, toen ik de KEI had wel.
5: Nee, het valt wel mee. Ja, bij ons groepje niet echt. Nee. Ja.
3: Scheelt.
4: Wat zei je?
3: Ja, er is gisteren een beetje ruw geborreld. En nu heeft mijn mede-KEI-leider een bloeduitstorting op zijn arm.
2: Shit.
5: Dat heeft wat meer uitleg nodig. Dat was gewoon een theedoekengevecht. En blijkbaar hebben we daar een professional tussen zitten. En dat had die KEI-leider niet heel erg goed door. En die heeft ook een steenpapier schaar verloren. Ja, dus die heeft even ondervonden dat dat best wel pijnlijk kan zijn. Ja.
2: Oh, fantastisch. En met wie hebben wij gesproken?
3: Met Teun.
5: Met Teun. Audrey. Mare.
2: Hi, Willy en Ron hier. Nou, weer terug naar de studio.
1: Ja, Willy en Ron dus voor ons op pad als het gaat om al die KEI-kinderen en KEI-papa's, mama's.
0: Mama's, inderdaad. Ja, nou, ze hebben een leuk KEI-groepje gevonden.
1: Ja, nou ben ik dus geen... heb ik wel gestudeerd. Ik heb het heel erg lang gestudeerd. Maar niet in Groningen, want de studies, daar moet je mij niet zo aankijken.
0: Nee,
1: de studies die ik wilde gaan doen, die waren dan weer net niet in Groningen. Ik heb in Zwolle gestudeerd, hadden we de Bruisweken. En daar waren eigenlijk de studentenverenigingen zelf verantwoordelijk voor hun introductie. De KEI-week is natuurlijk wat algemener. Kun je mij nog even uitleggen hoe dat nou precies zit? Misschien ook even voor de luisteraars die denken van hartstikke leuk die KEI-week. Maar hoe werkt het nou precies? Hoe gaat het trek? Studenten melden zich aan en wat gebeurt er dan?
6: Ze worden geplaatst in een KEI-groepje. Samen met twee, soms zelfs drie KEI-leiders. En dan is het eigenlijk een beetje afhankelijk van het groepje wat je de rest van de week gaat doen. En wat de KEI-leiders beslissen wat het leukste is om te gaan doen. Dus vaak als een KEI-leider bij een vereniging zit, dan ben je de hele week met je groepje bij die vereniging.
0: En hoeveel mensen zitten nou in zo'n groepje ongeveer, gemiddeld gezien?
7: We richten ons altijd op 10 tot 15 man. Dit jaar zijn de groepjes wat groter. We hebben nu ook groepjes van 20 man. Maar dat komt omdat er wat KEI-leiders tekort waren. Maar in principe rond de 15 proberen we wel op in te zetten.
1: En wordt er nog een bepaalde selectie gemaakt? Want volgens mij vertelde jij gisteren dat je als 18-jarige probeerde om hier binnen te komen. Dat de 17-jarige, de minderjarigen nog wel vaak bij elkaar geplaatst worden. Wordt er verder nog gekeken naar wensen van de mensen die zich aanmelden? Dat ze misschien bij een vriendengroepje terechtkomen? Of is het gewoon random?
7: Ja, zodra je aanmeldt, heb je een inschrijfformulier. Daarin kan je ook aangeven wat je interesses zijn. Dus gezelligheidsverenigingen, sportverenigingen. cultuur en nog eentje, maar die weet ik even niet meer. En je kan je altijd met één vriend samen opgeven. En als je met die persoon opgeeft, dan word je daar ook altijd bij mee in het groepje geplaatst. En inderdaad, 17-jarigen worden nooit alleen in een groepje gezet. Er zijn altijd minimaal 2 of 3 anderen. En dat is eigenlijk gewoon puur om groepsdruk tegen alcohol drinken te voorkomen.
0: Precies. En hoeveel procent meldt zich ongeveer aan dan met een vriend of vriendin ongeveer? Weet je dat toevallig? Mag ik een schatting doen? Vind ik ook goed.
7: Ik weet het niet precies. Maar er zijn ook heel veel mensen die zich expres niet aanmelden met een vriend of vriendin. Juist om andere mensen te ontmoeten, zeg maar.
0: Ja.
1: Nou, precies. Nou, dan ben ik weer even in ieder geval wat wijzer over,
0: ja, ik ook.
1: Over hoe dit allemaal gaat. En natuurlijk hebben wij, want we hebben zojuist te horen gekregen van onze opperproducent Bas, dat het live muziek allemaal even wordt verschoven. Het wordt er gelukkig niet afgeblazen, hoor. Nee, maar het wordt allemaal verschoven naar het laatste uur. Dus dan hebben we echt de speelplaats hier
0: vol staan
1: met dus die TikTok-legende uit stad.
0: Wie is het? Hoe.
1: En natuurlijk het voorwoord. Dat gaat ongetwijfeld fantastisch worden. Maar goed, dan kunnen wij ons verder dit uur richten op al die verslagen die gemaakt zijn door Willy en Ron.
0: Dat zijn er nogal
1: door Rijn en Femke. Dat staat allemaal voor jullie klaar. Dus daar gaan we zo nog meer naar luisteren. Dit is in ieder geval You Two, With or Without You. En dan zijn we hier natuurlijk nog steeds in Wijk bij de Grote Markt.

0: Marlijn, wie zou nou de afspeellijst gemaakt hebben, denk je?
1: Ja, volgens mij loopt hij net binnen.
0: Ja, het is Rijn. Het is Rijn. Ja, die samen ook met Femke op dinsdag mocht aftrappen met dus deze speciale uitzending van Oog. Oog op de Keiweek. En wij zitten nog steeds op de eerste verdieping van Wijk. Op een prachtige locatie in de binnenstad. We kijken uit op de Poelenstraat, de Oosterstraat. En als we
1: kunnen
0: op
1: hier kruipen naar de hoek.
0: Ja, kunnen we naar de Grote Markt. We hebben gisteravond op het dakterras gekeken naar de zonsverduistering.
1: En hoe was dat?
0: 90% is niet 100%. En dan is het, dat voelt het toch niet helemaal als een verduistering. Het enige wat je ervan merkte zonder dat brilletje was eigenlijk dat het gewoon ineens heel snel afkoelde.
1: Ja.
0: Maar ja, we stonden natuurlijk niet in IJsland en in Spanje. Dus een volledige zonsverduistering was het niet. Maar gelukkig hadden ze hier wel van die brilletjes gescoord.
1: Ja, helemaal uitverkocht waren die ook.
0: Ja. Nee, want we zitten hier, die Oosterstraat zit vol met opticiens. Die hadden allemaal briefjes op de deur hangen van, hier kun je ze niet meer krijgen. Maar gelukkig was het Femke wel gelukt om nog wat brilletjes te scoren. Ja, en over Femke en Rijn gesproken. En over dat diner op de Vismarkt.
1: Ja.
0: Waar de burgemeester het al over had. En waar Thijs het al over had. Dat is uitverkocht voor het eerst. Ja, en Rijn en Femke die waren daar ook.
2: Nou, ik sta hier nu op de Vismarkt. Tegenover Jan. En er wordt hier een heel groot scherm geplaatst, zie ik. Wat gaat hier vanavond gebeuren?
3: Vanavond is de ene laatste dag van de Keiweek hier in Groningen. En tevens het oudste evenement van de Keiweek is hier vanavond weer. De film op de Vismarkt. Dit jaar wel nieuw met als uitbreiding dat we eerst van tevoren eten aanbieden. Dus alle keilopers die kunnen hier voor een heel zacht prijsje een lekker pizzaatje halen zometeen. En dan loopt de avond over in de film op de Vismarkt. De film hou ik nog even als verrassing. Maar de mensen die vanavond langskomen, die gaan hem zien.
2: Wat jammer weer dit. Dat was namelijk mijn volgende vraag. Maar wat voor een soort genre qua film is het?
3: Een beetje actie en een beetje comedy ook wel. Dus volgens mij altijd goed.
2: En is die redelijk nieuw, die film, of is die al wat ouder?
3: Ja, precies. Kijk nog even en dan is de film ook meteen bekend. Dat gaan jullie vanavond zien. Hartstikke leuk. Ja.
2: Maar is dit dan redelijk vernieuwd met het eten erbij? Want de film was er natuurlijk al. Maar waarom wordt het eten er nu bij aangeboden?
3: Ja, dus de precieze reden. Kijk, het is mooi dat de film op de Vismarkt al zo lang bestaat. En omdat hij al zo lang meegaat, die willen we ook behouden natuurlijk. En ik denk dat we ook hopen om van tevoren een keidiner hieraan toe te voegen. Dat mensen blijven hangen. Hè, en met nog meer mensen kunnen laten genieten van de film hier op de Vismarkt.
2: Maar je hebt het over een diner. Ik zie nog niet echt tafels.
3: Ja, we zitten midden in opbouw.
2: Oh, die komen er wel, die tafels. Dus ze gaan wel met de pizza aan een tafel zitten.
3: Zeker weten, ja. Ja, we gaan er zo allemaal bierbanken op bouwen. En dan tegenover jou, daar wordt de stand van de Pizza Domino's opgebouwd. Ja, ik zie het niet misgaan eigenlijk.
2: En hoeveel keilopers verwachten jullie hier bij de film?
3: Bij de film? Ja, goede vraag. Ik hoop dat we een paar honderd op kunnen trommelen hier vanavond.
2: Hoe ging dat voorgaande jaren? Dan waren er ook een paar honderd of waren er toen meer?
3: Ja, als je deze vergelijkt met de festivals die we hebben natuurlijk, zoals morgen het Keifestival. En dan liggen de aantallen hier lager, maar dat is ook heel normaal. Het is donderdagavond, de verenigingen zijn ook open. Maar voorgaande jaren zit je denk ik tussen, ik weet het niet precies, maar misschien een 200-300 man.
2: Ja. Jullie hebben het weer wel mee. Het is goed lekker warm. Wordt daar ook rekening mee gehouden? Dat er niet alleen maar bier wordt geschonken, maar dat ze studenten ook af en toe een watertje of iets dergelijks.
3: Zeker, ja. Juist op zo'n dag als vandaag. Het is volgens mij tikken we 34 graden aan vandaag. Dit hebben we al maandag geleden besproken hoor. Als het echt te warm is, dan we gaan water aanbieden. Natuurlijk ook omdat hier bier wordt verkocht. We delen zonnebrand uit en we hebben zometeen 25 parasols die we verspreiden tussen de banken. Dus dat schaduw, water en zonnebrand. En dan denk ik dat we heel eind komen. En we hebben nog twee kleine zwembadjes ook. Die gaan we zo nog vullen voor een beetje verkoeling.
2: Oh top, dus daar kunnen ze met hun voeten in?
3: Of helemaal, dat maakt ook niet uit. Ja, mag ook.
2: Oké, heel erg bedankt. Succes nog met de opbouw. En ik ben heel benieuwd naar de film, wat het dan uiteindelijk wordt.
3: Ja, tuurlijk. Ja. Hey, dankjewel. Ja.
0: Ja, Rijn en Femke dus in een gesprek met Jan over de film vanavond op de Vismarkt en het diner. Ja, Merlijn, jij pakte net nog even dat brilletje erbij. Goede waarde voor de volgende zonsverduistering.
1: Precies.
0: Over 54 jaar.
1: Ja, ik hoop dat ik die nogmaals meemaak. Ja.
0: Hoe hebben jullie trouwens de zonsverduistering meegekregen gisteren?
4: Ja, wij zijn het Market Hotel opgegaan op het dakterras daar. En we hebben vanuit daar met meerdere mensen gekeken.
0: Ja, want, mooi, want daar is een beetje jullie, thuisbasis, hè, vanuit de kei.
4: Ja, de crewruimte.
0: Precies. Ja, nou ja, het is allemaal prachtig. Ja, ze zeiden natuurlijk ook al, hè, dat, dat het nog even duurt. Zo'n nieuw zoals wij van mij. Ja. Goed, ja, goed.
1: We hebben geduld.
0: Dus er werd in ieder geval wel uitgebreid gekeken op de Grote Markt. Er stopten ook wat politiewagens, zag ik. Iedereen keek toch op hun manier naar de...
1: Ja, iedereen op zijn eigen manier.
0: Naar de zonsverduistering. Ja, nou ja, goed. En gaan wij gewoon even lekker door. Ik heb even... het is toch wel een lekker nummer, hoor.
1: Tijdloos.
0: Tijdloos. Het is Toto natuurlijk. Met het prachtige, welbekende Africa. Hier op Oog Radio.

0: allervetste concerten die ik ooit heb gezien.
1: Jij hebt hem live gezien?
0: Toto, hier in de grote zaal van de Oosterpoort.
1: Geweldig.
0: Ja, dat was fantastisch, want ze kwamen dat podium op. En je zag ze gewoon schrikken van hoe klein de ruimte is. Want ze zijn natuurlijk veel grotere theaters en stadions gewend en zo. Maar dat was ongelooflijk gaaf. Ja, dat even zover mijn persoonlijke ervaringen met Toto. Het gaat natuurlijk van deze week om de Keiweken, Marlijn. En we hebben verslaggevers rondlopen.
1: Ja.
0: Ja, waaronder?
1: Waaronder Ron en Willy en Femke en Rijn.
0: Ja, en Femke en Rijn, ja, die hoorden we net op de vismarkt. Maar ja, als je op de vismarkt staat, dan kom je natuurlijk al heel snel keigroepjes tegen.
1: Precies.
0: En dat gebeurde ook bij hun. En dan moet je natuurlijk wel instarten. Nou, komt u maar.
1: Ja, en daar zijn ze.
2: Ik sta op dit moment tussen beide markten. En er zit hier een hele leuke grote groep van volgens mij allemaal keilopers. Laat jullie eens horen. Hey! Ja, nu even wat aan het drinken en dan zo meteen lekker een hapje eten. En ja. Dagmar die staat hier. Dagmar.
3: Hallo.
2: Hoe gaat ie?
3: Ja, heel goed eigenlijk.
2: We zijn op dag 4. Hou je het allemaal nog een beetje vol?
3: Ja, best prima. Ik denk dat het straks allemaal inkikt, maar nu hou ik het nog best prima vol.
2: Wat heb je zo al gedaan? Want ik weet, ja, waar kom je vandaan?
3: Nijmegen.
2: Wat heb je zo al gedaan? Heb je Groningen een beetje leren kennen?
3: Ik ben heel slecht met altijd de weg kennen. Dus ik moet eigenlijk nog steeds Google Maps gebruiken. Maar hier binnen, met zeg maar op de grote markt, ken ik het wel. Maar wat hebben we gedaan? Jongens, ik weet niet. Oh, ik ben naar Albertus geweest om in te schrijven. Ik ben naar die kroeg geweest met Albertus. We gaan zo meteen bootje varen. De allereerste keer, wat hebben we toen gedaan?
2: Ja, bootje varen is ook leuk. Dan gaan jullie echt de gracht rondom het centrum, zeg maar.
3: Ja, dat heb je niet in Nijmegen. Dus dat zat heel leuk.
2: En wat voor studie ga je doen?
3: Geneeskunde.
2: Heb je daar ook een beetje zin in?
3: Ja, best wel. Want zij doen het ook allebei. Mijn kaaiouders. Dus die hebben al een beetje gezegd hoe het is. En ik heb wel heel veel zin in, denk ik.
2: Hey, je hebt je meteen ingeschreven bij Albertus. Een van de studentenverenigingen hier in Groningen. Maar was dat al wel van tevoren zo van daar ga ik me inschrijven? Of heb je dat deze week besloten?
3: Nee, ik wist het al van tevoren. Omdat ik wel een paar mensen ken die erbij zitten. En die vonden dat heel erg leuk. En ik dacht, nou, ik wil wel graag bij een vereniging om iedereen gelijk te kennen. En ik zit ook in een Alberts huis, dus vandaar dat ik het heb geprobeerd.
2: Maar je bent er dus niet geworden?
3: Nee, klopt. Maar ik ga naar de roeivereniging.
2: Oké, dat is ook leuk.
3: Ja, ik kan helemaal niet roeien, maar dat gaan we leren.
2: Nou ja, dat is toch ook de bedoeling van de roeivereniging, dat je het daar gaat leren. En morgen het slotfeest.
3: Ja, ik was even helemaal. Ik dacht dat dit de laatste dag van de keiweek was. Maar ik hoorde in één keer dat er een slotfeest is. Ik denk dat het heel leuk gaat zijn en ik ben erbij.
2: Nou, hartstikke goed. Heel veel succes met je studie en geniet nog even van de laatste uren.
3: Dankjewel, komt goed. Jullie ook nog succes.

0: Bones van Joshua Peter. En daarvoor hoorde je From Down There van Lola Young. Ja, Marlijn.
1: Onze twee uur die zitten bijna op.
0: Ja, die zitten bijna op. En dat is meteen ook mijn laatste uur. Jij gaat nog even een uurtje door. Want ja. Rijn die gaat zo mijn plek innemen. En dat heeft alles te maken met dat we dus twee muzikale acts in dat laatste uur hebben zitten. Nou, we gaan nu wel even zeggen TikTok-ster. Ja. Chronische TikTok-ster. Bekende Nederlander, al zegt
1: ze zelf. Ja.
0: Lisa van Darling. En later ook nog het voorwoord. Daar heb ik ontzettend veel zin in.
1: Dat wordt heel mooi.
0: Ja. Ja, en voor jullie was het ook het laatste volledige uur. Want ik begreep dat jullie wat eerder weg moesten.
2: Ja, klopt.
0: Maar wat zijn jullie plannen nog verder deze Keiweek?
2: Nou ja, voor mij is het zo meteen film kijken op de vismarkt natuurlijk. En ja, morgen staan wij met het Green Team op het Keifestival.
0: Ja, precies.
3: Ja. Morgen gaan we eerst nog eventjes met pand de laatste dingetjes regelen. En dan om 7 uur gaan we naar het festival met z'n allen.
0: Kijk, hartstikke mooi. Ja, dat gaat echt een feestje worden, Merlijn. Begreep ik al van Thijs, de voorzitter van Kei.
1: Ja, ik zou graag heen willen, maar ik ben helaas geen student meer. Dus ik mag niet meer naar het Keifeest, helaas. Keifestival.
0: Moet je misschien toch al met een microfoon die kant op gaan?
1: Ja, nou, en ik woon op een woonbootje naast Paradigm. Oh, dus ik kan lekker ermee genieten.
0: Dat komt dus helemaal goed. Ja, dan was dit voor nu...
1: Hoe vond je het gaan met z'n tweeën?
0: Prima,
1: Wouter?
0: Hartstikke goed. Ja, nou, dat is helemaal vertrouwd zo meteen met Rijn. Dat komt hartstikke goed. En nog heel veel plezier dat laatste uur.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
3: Dus het kabinet?
2: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
1: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wouter, die heeft even plaatsgemaakt. Die is nu heel druk bezig met de soundcheck van onze volgende live act. Ja, die komt zo meteen. Lisa van Darling, jullie hebben het net bekendgemaakt. Hè?
1: Precies, ja, de grote onthulling. Het is Lisa van Darling die straks haar welbekende nummer gaat zingen voor ons.
0: Nou, super. Ik ben ontzettend benieuwd. Ze zijn aan het soundchecken. Daarom sta ik nu even hier, dit laatste uur van Oog op de Keiweek. Ja, hoe gaat-ie?
1: Gaat prima. Ik ben dus een beetje brak, maar ik leef helemaal weer op. Ik bleur helemaal weer op, merk ik.
0: Oké, nou, hartstikke goed. Ja, want jij hebt heel veel reportages gemaakt de afgelopen dagen.
1: Precies.
0: Maar je hebt zelf ook wel wat genoten van de Keiweek,
1: ja,
0: volgens mij.
1: Ja, het is maar één keer in het jaar Keiweek. En daar moet ik even lekker van nemen.
0: Hoe laat is het geworden vanmorgen?
1: Vanmorgen is het niet geworden, maar 3 uur 's nachts was ik thuis.
0: Oh, keurig.
1: En toen nog 11 wakker, toen wat belabberd. Maar een middagdutje, een schoonheidsslaapje heeft mij weer helemaal goed gezet.
0: Er staat er goed bij, hoor. Echt helemaal goed. Hey, zometeen dus 2 live acts. We hebben Overflow en zometeen als eerste Lisa van Darling. Welkom bij het laatste uur van Oog Radio op de Keiweek.

0: Hey jou. Hey jou Groningen. Hey jou Keiweek. Het is 7 over 7. En ik heb geweldig nieuws voor jullie. Je weet wat ze zeggen, hè jongens. Save the best for last. Want ik, Lise van Dalen, ben gearriveerd.
1: Maar lieverd, je bent niet als laatste, hè?
0: En ik ben speciaal vanuit de binnenstad naar Wijk gekomen om te kijken of jullie eigenlijk wel klaar voor mij zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zo'n gevoel dat het er veelbelovend uit gaat zien vanavond. Maar goed, ik heb een trek meegenomen voor alle zieners in 050. En natuurlijk voor alle zieners die nog naar 050 willen komen. Want deze week draait om jezelf, je nieuwe leven, nieuwe mensen, nieuwe avonturen. En vooral weten wat je waard bent. Dus deze is voor jullie.
2: Hey y'all. Lisa van Darling.
3: Ik ben je favoriete Zina.

Laas, is mij trouwens iets overkomen. Op een feest, hier zout in 050. En voor alle aanstaande studenten, die zijn hier namelijk genoeg. Want jullie zijn natuurlijk in de beste studentenstad van Nederland. Maar goed, Laas is dus mij iets overkomen. Op een feest, hier zo, in 050. Ik kom binnen. Ik kijk links. Ik kijk rechts. En ik denk, waarom kijkt iedereen alsof Lisa van Dalen zojuist is binnengekomen? Auw! Omdat ik Lisa van Dalen ben. En ik was zojuist binnengekomen. Want anders was ik ook niet binnengekomen. Maar ik was dus wel binnengekomen. En eigenlijk gaat het daar helemaal niet om. Maar voor mij gaat het erom dat je weet wie je bent. Dat je jezelf op één durft te zetten. Dat jij weet wie je waard bent. En dat je beseft dat niemand precies is zoals jij. Je bent uniek. Onvervangbaar. En soms moet je gewoon even je eigen Zina zijn. En toen dacht ik, dat liedje. Dat liedje gaat eruit precies over. Dus Groningen. Dus 050. Deze kennen jullie misschien al. Maar dit is Zina.

Nou, dat was weer Zina. En ik voel gewoon dat jullie nu denken... Maar Lisa, heb je eigenlijk ook nog andere nummers? Ja. Maar waarom? Ik bedoel...

0: Als jij Zina hebt, heb je eigenlijk alles. Dus, Zina.
1: Hey y'all, Lisa van Baarden.
0: Ik ben je favoriete Zina.

0: Sam de knapste. Oké, nu hou ik op, hoor. Beloof. Maar op één voorwaarde. Alleen voor vandaag.
1: Woehoe!
2: Zira van Darling, dames en heren. Geweldig. En Zina die moet heel snel door. Lisa van Darling moet heel snel door. Ja. Maar andere Lisa staat hier.
3: Zeker.
2: Welkom, wat gaaf.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, Lisa van Dalen, ja. Dat is je echte naam. Lisa van Darling is je artiestennaam.
3: Yes.
2: En volgens mij scoor jij online ontzettend goed.
3: Ja, klopt. Ik ben zelf ook nog steeds verbaasd over, maar het gaat hartstikke goed.
2: Ja. Ja, wat kun je even voor de luisteraars die jou nog niet kennen, kun je even vertellen wie is Lisa van Darling?
3: Ja, nou, Lisa van Darling is eigenlijk een social media typetje, personage wat ik heb ontwikkeld iets van 2 jaar geleden. En het is eigenlijk een meisje wat totaal buiten de realiteit leeft, echt compleet naast haar schoenen loopt, ervan houdt om over zichzelf op te scheppen. En daarin eigenlijk een hele delusional mindset en leefstijl leeft. En dat is eigenlijk terug te vinden in hoe ze over zichzelf praat, hoe ze over haar omgeving praat, de mening die ze heeft. Als je het hebt over de grotere onderwerpen in de wereld, hoe ze daarnaar kijkt. En dat slaat gek genoeg heel goed aan. En het is een beetje de vraag, is het echt of is het nep?
4: En hoe ben je hierop gekomen?
3: Ja, nou, ik heb eigenlijk... hoe lang is dat inmiddels geleden? 6 jaar geleden heb ik de acteursopleiding afgerond. En toen met de tijd ben ik de zorg ingegaan voor wat stabiliteit. En toen dacht ik wel van, ja, ik mis het acteren zo erg. Maar hoe kan ik het doen zonder dat het heel veel tijd van mijn leven kost? En nu heb je natuurlijk social media. Ontwikkel een typetje en je hebt eigenlijk zo... toch weer iets wat je daarin kan doen.
2: Ja, super. Hey, en nu heb je de overstap gemaakt ook naar muziek.
3: Ja, ook. Ja, klopt.
2: Is dat iets wat zo gaandeweg is ontstaan? Dat je dacht van, hé, laat ik Lisa van Darling ook nog eens een keer zingen?
3: Ja, het was eigenlijk sowieso als idee om het eigenlijk verder uit te breiden. Nu werd ik benaderd door 2 producers hier uit de stad ook, uit 050. En die vroegen van, ja, heb je interesse in het maken van een track? En die hebben eigenlijk zelf de tekst ook geschreven en citaties gepakt uit de video's die ik maak. En op die manier is eigenlijk uiteindelijk het liedje ontstaan. En heb ik echt zoiets van, oh, dit is eigenlijk wel iets wat mij goed ligt. Dus wie weet komt er in de toekomst gewoon meer.
2: Ja, ja. Ik krijg in mijn ooghoek te zien dat we alweer naar de afronding moeten.
3: Helemaal goed.
2: Maar wat fijn dat je er was. Kunnen mensen jou nog ergens zien de komende tijd? Behalve online. Ga jij met Zina, met je track, ga je nog ergens optreden?
3: Nou, dat hoop ik wel. Boekingen zijn nog niet bevestigd. Maar ik sta er nog zeker open voor om op plekken te gaan staan. Voor nu is de focus eigenlijk wel echt wel weer social media natuurlijk. En een volgende track gaan maken.
2: Oké. Nou, even voor de mensen die je niet kennen. Waar kunnen ze je vinden? Waar kunnen ze je volgen?
3: Op Instagram kunnen ze me vinden, Lisa van Darling. Zowel op Instagram, TikTok, op YouTube, Snapchat. Eigenlijk alle social media die je kan bedenken, ben ik wel te vinden.
2: Nou, hartstikke goed. Dankjewel.
3: Ja, bedankt.
2: Fijn dat je er was. En zometeen hebben wij nog een act, dat is Overflow. En we hebben ook nog een gast.
5: Voorwoord.
2: Oh, sorry.
5: Nou, Bas stormt al binnen, dus...
2: Maakt
5: niet uit, Rijn. Het is voor jou ook gewoon een lange week, hè?
2: Het is een lange week. Dat is het ding wat zeker is. Nog eenmaal een applaus voor Lisa van Darling. Woe!

0: Welkom to Outcast Town van Douwe Bob. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje naar de studenten toe, hè? Welcome to our town.
1: Ja.
0: Outcast Town. Sharon, doe ik het toch, hè? Sharon en Mandy, die moeten helaas afscheid nemen, want die hebben andere verplichtingen qua keiweek. Heel fijn dat jullie er waren deze week.
2: Ja, heel leuk dat we er mogen zijn.
1: Een applausje.
0: En ja, zeker een applaus.
1: Hoe was het om de radio te maken?
2: Voor mij echt heel leuk. Ja, ik vond het eigenlijk wel leuk om een keertje ook mee te maken achter de schermen.
1: Nou, komt het ook een beetje naar meer.
2: Ja, misschien wel, wie weet.
3: Misschien wel.
0: Er zijn altijd mensen welkom bij Oog. Dus hou contact. En wie weet horen we jullie dan binnenkort met een eigen programma of bij een ander programma, bij de ochtendshow of zo. Samen met Marlijn. Hartstikke leuk. Hartstikke gezellig altijd. Hij is morgens altijd op zijn best, hoor. Dus.
1: Ja, dan ben ik scherper, hoor. Dan heb ik niet gedronken.
2: Dan ben je niet prak.
1: Nee, precies.
0: Hey, hartstikke leuk dat jullie er waren. En nog heel veel plezier de komende anderhalve dag, zeg maar, met de laatste dingen van de keiweek.
2: Ja, dankjewel.
3: Dankjewel.
0: En ondertussen is ook onze nieuwe gast aangeschoven, Abando van VNN. Dag, Abando.
4: Goedemorgen.
1: De microfoon, welke is dat? En dat is die. Volgens mij.
0: Ja? Sorry? Nou,
1: check.
0: Ja, hij doet
1: het top.
0: Nou, ben je achternaam even kwijt,
4: Armando Mulder.
0: Ja, Armando Mulder van VNN. Ik kan me voorstellen dat ook VNN best wel een belangrijke rol heeft tijdens de keiweek. Hoe ziet dat eruit voor VNN? En trouwens even voor de luisteraar, VNN, dat is Verslavingszorg Noord-Nederland.
4: Klopt.
0: Ja. Maar vertel. Wat...
4: Nou ja, concreet tijdens deze keiweek hebben wij achter de schermen een goede samenwerking de afgelopen jaren met het keibestuur. Zo hebben we afgelopen vrijdag alle keileiders getraind. Dus met name, dat springt er wel uit op dit moment.
0: En wat moet ik me voorstellen bij zo'n training?
4: De keileiders gaan op pad met alle nieuwe studenten.
0: Ja.
4: En thema's zoals alcohol en drugs, die zijn wel een belangrijke. En wat kunnen de keileiders dan uitdragen aan de nieuwe studenten in het kader van... Nou, een voorbeeldfunctie zijn wel of niet. En wat is daar dan belangrijk in als het gaat om alcohol en drugs?
0: Ja, want ik kan me voorstellen, helaas bereiken ons heel veel berichten, ook in de media zeg maar, dat er best wel een probleem is als het gaat om het drugsgebruik. Alcoholgebruik, dat schijnt zelfs wel terug te lopen, maar het drugsgebruik neemt enorm toe. Dus is dat een trend specifiek voor een studentenstad zoals Groningen?
4: Nou, cijfers, dat blijft altijd vrij ingewikkeld. Het is wel zo, hè, als je alles op een hoop gooit... dan zie je eigenlijk dat het de afgelopen jaren vrij stabiel blijft. We zien eigenlijk dat elke generatie wel iets gebruikt. Hè, of dat er bepaalde trends zijn die weer komen en gaan. Maar wat duidelijk een verschil is ten opzichte van vroeger... is bijvoorbeeld de rol van social media, het internet... waardoor dingen soms ook laagdrempeliger zijn en ook lijken... en het verhaal van alcohol is weer heel anders dan het verhaal van ecstasy of van blowen. En het is ook vaak verstandig om het per middel te bekijken, het verhaal. Het kan heel erg verschillen.
0: Ja.
1: Ja, ik ben even vraagloos, Rijn.
0: Oh, oké. Okay. Nee, ik kijk jou even aan of dat jij vragen hebt. Wat doen jullie aan voorlichting? Want vanmiddag was er ook een bijeenkomst in, in de Pathé-bioscoop, heb ik begrepen. Hebben jullie daar ook een rol in gehad?
4: Ja, dat heette Love, Lust en Lounge. Hè. Dus het ging ook al over het raakvlak tussen middelen en seks. Daar waren wij ook aanwezig. Mm-hmm. En dan geven we eigenlijk een soort van feiten en fabels mee rondom alcohol en drugs. Mm-hmm. En een paar boodschappen waar je over kunt nadenken als student.
0: Oké. Okay. En wordt daar ook echt gebruik van gemaakt in de zin van... komen ze ook bij jullie informeren informatie ophalen, zeg maar... van hoe, als ik het al doe, hoe kan ik daar dan het beste mee omgaan?
4: Ja, geregeld vinden studenten toch wel de weg naar ons. Hè?
0: Ja.
4: Dat ze toch met vragen rondlopen van... hey, wanneer is het nou eigenlijk een probleem? En hoeveel ik gebruik, wat maakt dat eigenlijk uit? Dus dat zijn wel vragen waar ze mee spelen. Eigenlijk zijn ze op zoek naar een balans te vinden tussen werken... studeren, mentaal gezond zijn, lichamelijk gezond zijn... en dan af en toe ook nog uitgaan. Mm-hmm. En dan kunnen ze bij ons door middel van bijvoorbeeld een adviesgesprek... ondersteuning krijgen.
0: Okay.
1: Ja. Merken jullie soms dat mensen ook misschien een beetje te laat bij jullie aankloppen?
4: Nou, gemiddeld gezien, hè, als je naar de hele verslavingszorg kijkt... in Nederland komen mensen inderdaad vrij laat in zorg. Dus juist daarom vinden we voorlichting en preventie heel belangrijk. En het hoeft zeker niet altijd om problemen te gaan of een daadwerkelijke verslaving. Eigenlijk kan elke vraag of zorg kan al reden zijn om eens een keer met ons te sparren.
3: Zit er misschien een beetje een taboe op? Dat mensen niet heel snel die eerste stap durven te zetten naar verslavingszorg?
4: Ja, misschien wel. Het zit ook in de naam, hè, verslavingszorg. Ja,
3: heel heftig klinkt dat best wel.
4: Het kan best spannend zijn om ons op te bellen. Maar weet dus dat er een anoniem, vrijblijvend, kosteloos adviesgesprek mogelijk is... waarbij je dus helemaal geen verwijzing of wat nodig hebt, zeg maar. Ja.
0: Ja. Okay.
4: Online chatten zou ook met ons kunnen als je het toch echt spannend vindt om bij ons langs te komen. Dus dat kan ook.
3: Het is heel makkelijk om eigenlijk bij jullie aan te kloppen.
4: In principe wel, maar het is niet overal bekend.
3: Oké, okay. Nou ja, en dat hopen kan dat reden. Het nu vergroot wordt door middel van dit interview.
4: Klopt, ja.
0: Ja. Ja, is het ook zo dat je nu... Want ik zie de afgelopen dagen... en het viel me maandag eigenlijk al direct op. Wij kwamen hier op deze locatie. We zitten in Wijk, in restaurantwijk... op de hoek van de Poelenstraat bij de Grote Markt. Maandagavond gingen wij hier opbouwen. We kwamen hier om 17:30. En ik zag al een aantal jongeren echt gewoon... die konden niet meer op hun benen staan. Dan denk je al redelijk snel... Oké, die zijn net losgelaten, zijn net 18 geworden... komen voor het eerst in de grote stad. En dan gaan ze ook meteen helemaal los. Toen ontstond er ook onderling even zo'n discussie. Van ja, moet je dat niet weer... Die leeftijd van 18 loslaten... en ze misschien al wat vroeger... maar dan in de huiselijke sfeer... wat kennis laten maken met alcohol bijvoorbeeld. Hè, want nu is het ineens... mag het allemaal. En doen ze dat. Hoe sta jij daarin? Hoe staat de organisatie daarin?
4: Nou, dat is een heel goed punt. Ook wel herkenbaar en begrijpelijk dat mensen daar toch aan denken. Mm-hmm. Maar we staan toch wel degelijk echt achter het Niks 18 idee, hè, en de Niks 18 campagne. Ja. Dat is niet voor niks, omdat we toch het puberbrein... maar ook het brein aan zich van jongeren willen we zo lang mogelijk beschermen. En natuurlijk, de wereld is niet perfect... maar alle winst die je pakt door niks te gebruiken... dat zien we toch als winst. En dit is vaak een vraag die terugkomt op ouderavond op school. Hè? Dat ouders zeggen, kan ik niet het eerste biertje met mijn puber samen drinken? Internationaal wordt eigenlijk aangetoond... de ouders die dat wel doen, die hebben een vergrote kans bij hun kind... dat het kind op latere leeftijd, bijvoorbeeld juist in deze studententijd... toch meer drinkt en zelf misschien nog wel in zijn 30, 40-jarige leeftijd... nog steeds meer drinkt. Dus het is een vergrote kans.
0: Ja. Wat zou je, zeg maar, de studenten die hier nu nieuw zijn gekomen in de stad... wat zou je hun mee willen geven?
4: Nou, ik zelf heb ook een keer de Keiweek meegelopen. Vooral genieten natuurlijk. Ja. We weten heus wel dat er af en toe wat gebeurt. Er wordt ook gedronken. Zoals het Keibestuur ook uitstraalt... drugsgebruik is in principe no tolerance. Dus dat niet. Mm-hmm. En let vooral op elkaar. Hè. Ga niet van denken dat iedereen alcohol of drugs gebruikt. Dat is zeker niet altijd het geval. Nee. En het hoeft ook zeker niet de norm te zijn.
0: Nee. Hebben jullie nu de afgelopen dagen ook... ik noem het maar even een soort van crisisdienst gehad. En zijn er ook crisissen binnengekomen zonder namen, toename... en specifieke gevallen te benoemen, hoor? Maar...
4: Vragen en zorgen en problematiek rondom middelengebruik en verslavingen... dat gaat het hele jaar door. We hebben niet specifiek gekoppeld aan de Keiweek... nu opeens incidenten dat mensen opeens binnenlopen bij VNN... gekoppeld aan deze week. Ik weet niet hoe dat geldt voor de hulpdiensten... maar voor onze organisatie is dat niet per se zo... dat we opeens een stijging in aanmeldingen zien of vragen of telefoontjes.
0: Ja. Volgens mij blijft het devies geniet maar met mate. Ja. Hè? Dus drink met mate. Als je al wat anders gebruikt, doe dat heel voorzichtig en met mate.
3: En let op elkaar.
0: Dat vind ik een hele goeie. Let op elkaar. Want dat scheelt er volgens mij ook nog wel eens aan.
4: Ja, en waar de focus soms best wel op komt te liggen is drugs. Maar we moeten alcohol zeker niet onderschatten. Hè? Als dat nu in deze tijd zou worden uitgevonden... zouden we dat zeker klassificeren als harddrugs.
0: Ja.
4: Het wordt vaak gekoppeld aan gezelligheid.
0: Ja.
4: Maar het komt niet altijd op gezelligheid aan.
0: Kan gevolgen hebben.
4: Het kan zeker gevolgen hebben.
0: Ja, ja. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over VNN? En stel dat ze eens een keertje langs willen komen voor zo'n adviesgesprek, waar kunnen ze dan terecht?
4: Nou, je kunt simpel een mailtje sturen naar info@vnn.nl. Mm-hmm. En het adviesgesprek noemen, dan kom je wel op de juiste plek terecht via ons. Je kunt het algemene nummer vinden op internet. We zien ook steeds vaker dat jongeren via ChatGPT bijvoorbeeld ook de weg wel vinden naar VNN. Ja, en wij zijn in principe de grootste speler in de verslaafdzorg hier in het noorden. Dus we zijn ook wel aardig bekend. Dus via komen mensen ook wel bij ons. Gelukkig.
0: Oké. Ja, dankjewel. Ik weet niet of jij zelf nog dingen wil melden, Amando?
4: Nou, ik zou zeggen, onthoud dat iemand niet per se moet drinken, hoeft te drinken. Ja. De meeste studenten gebruiken überhaupt helemaal geen harddrugs.
0: Nee.
4: We denken soms wel eens, elke student gebruikt ecstasy. Nou, we zien in de cijfers en in de onderzoeken dat absoluut niet zo is.
0: Nee.
4: Er is wel degelijk een groep die gebruikt.
0: Ja.
4: Maar dat, ga je naar Paradigm kijken, ja, dan is dat een bubbel die je ziet.
0: Ja.
4: Maar dat geldt lang niet voor de algemene studentenpopulatie. En dat vinden we wel heel belangrijk om te benoemen.
0: Oké, okay. Ja. Nou, dat zijn mooie laatste woorden. Amando, dankjewel dat je er was. VNN, info, VNN.nl, daar kun je meer informatie opvragen eventueel. Of een adviesgesprek aanvragen. Amando, heel veel succes verder en graag tot de volgende keer.
4: Dank u wel, fijne avond.
0: Ja, wij gaan zo meteen nog naar de laatste live act van deze uitzendingenreeks.
3: Het voorwoord.
0: Het voorwoord. Hoe kwam ik nou net bij Overflow?
3: Ja, misschien dat jij...
0: Die hebben we eerder gehad volgens mij, hè, deze week. Ja, dat is inderdaad. Die hebben we eerder gezien. Ik haal even wat namen door elkaar. Het voorwoord. Op het einde het voorwoord. Dat vind ik
3: dat
0: mooi.
3: Ja, dat is dan wel...
0: Ja, dat is echt hartstikke mooi. Wij draaien nog even muziek en ondertussen gaan zij soundchecken. Dit is Shaggy met Boombastic.

0: Let Me Entertain You van Robbie Williams hoor je hier bij Oog op de Keiweek. Ja, ondertussen hoor je het al op de achtergrond.
1: We horen inderdaad al. Ze zijn even aan het repeteren, nog de laatste puntjes op de i. En dan gaan we er straks naar luisteren live. Heel leuk.
0: Ja, het voorwoord.
1: Het voorwoord inderdaad.
0: Ja, ik vind het nog steeds bijzonder. Het voorwoord aan het einde van deze marathon-uitzending die we gedaan hebben vanaf de Keiweek.
1: En dan moet je er maar een beetje de ironie in zien.
0: Ja, inderdaad. Ja. Zo is het. Wij geven hun nog even een paar minuten de tijd om de soundcheck te doen. En dan zometeen live hier in de uitzending het voorwoord. Heb jij wel eens gehoord van splitsing?
1: Nee.
0: Nou, splitsing is een Groningse band. En de jazzpolitie, heb je daar wel eens van gehoord?
1: Ja, daar heb ik wel eens van gehoord.
0: Nou, splitsing, die splitsen zich op een gegeven moment op. En daar is een jazzpolitie uit ontstaan.
1: Oh.
0: Maar splitsing heeft dit nummer gemaakt. Geef me wind en zeilen. En ja, met dit weer, lekker zeilen.
1: Ja, en ik woon op een woonboot. Wind en zeilen, boten. Nou, dus past goed in het straatje bij mij.
0: Splitsing, wind en zeilen.

0: Je hoorde Bente met 3-2-1 hier bij Oog Radio. Je luistert nog steeds voor het laatste uur na Oog live vanaf de Keiweek. De
1: laatste 10 minuten zelfs al bijna.
0: Ja, de laatste 10 minuten, echt niet te geloven. En we hebben de laatste 10 minuten gewoon nog een live act staan. Hoe stoer is dat? Dag, welkom.
2: Dank je, dank je.
0: Ja, het voorwoord op het eind.
2: Ja,
0: ja.
2: Gelukkig.
0: Vertel, het voorwoord. Ik had eerlijk gezegd nog niet van jullie gehoord. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
2: Ja, wat zijn we? We zijn een groep vrienden die eigenlijk in een eerste pub tijdens een Guinnessje erachter kwamen. Hey, wij willen heel graag, lijkt ons leuk om een bandje op te starten.
0: Ja.
2: En we zitten nu al een jaar lang te spelen. En nou, tenminste, we hebben net ons eerste nummer uitgebracht. Dat heet Mout.
0: Okay.
2: En morgen, klein primeurtje, nou eigenlijk s'nachts, 12 uur, komt ons nieuwe nummer Buitenspelen uit.
0: Oké, okay, en is dat een van de nummers die jullie gaan doen?
2: Ja.
0: Oh, kijk, okay, dus eigenlijk hebben wij een
1: primeurtje.
0: Ja. Nee, super. Wie staan er allemaal, want jij bent?
2: Ik ben Marnix.
0: En jij speelt gitaar, wie staan er allemaal naast je?
2: Naast mij staat Sophie. Die speelt ook op gitaar en op een ander nummer speelt ze bas. We switchen af en toe door.
0: Ja, ja, ja.
2: En daarnaast zit Timo op drums. Cajon eigenlijk deze keer. En ja. Daarnaast staat Sterre.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja. Een jaar bezig. Eerste keer op de radio.
2: Ja.
0: Hebben jullie er zin in?
2: Zeker.
0: Wij hebben er in ieder geval zin in. Dames en heren, het voorwoord.

0: Dames en heren, het voorwoord. En nu wordt er even gewisseld.
1: Kleine switch.
0: Ja, de kleine switch. De gitaar die gaat nu naar de basgitariste. En de basgitaar naar de gitariste. Hartstikke mooi. Hoe heet het tweede nummer?
2: Buitenspelen.
0: Buitenspelen. Dit is het nummer wat dus vanaf 12 uur
1: klopt helemaal
0: uitkolt.
1: Yes.
0: Hier zijn ze. Voorwoord.

0: Dames en heren, voorwoord. En vanaf 12 uur is dit nummer dus terug te vinden op...
1: Spotify.
2: Apple Music.
3: SoundCloud. Apple Music. iTunes.
0: Nou, hou het in de gaten. Alles. Hey, hartstikke leuk dat jullie er waren. En jullie waren onze afsluiter.
4: Yeah.
3: Wat een eer. Ja. Dank jullie wel.
0: Dank je wel. Ja, dan rest ons, Merlijn, om nog even wat mensen te bedanken.
2: Ja, en wie allemaal? Echt een hoop.
0: Ja, nou ja, sowieso onze grote organisator en producer Bas de Jonge. Ja. Die,
2: we staan normaal gesproken voor het raam, maar ik kijk naar links en ik zie hem even niet.
0: Ik denk dat hij beneden zit koffie te drinken.
2: Maar die zal ongetwijfeld luisteren.
0: Ja, zeker, zeker. Dank voor het organiseren, voor al het regelen. En natuurlijk ook dank aan alle andere medewerkers. Wouter, Femke, jij Merlijn.
2: Ron en Willy.
0: Ron
2: de pre-show, Paul, Saskia, ja, Hans.
0: Ja, echt. Nou ja, noem ze allemaal maar op. Het was geweldig. We hebben drie fantastische dagen gehad hier op de Keiweek. Prachtige locatie, restaurant Wijk op de hoek van de Poelenstraat, Grote Markt.
2: En hoe vond jij het?
0: Ja, ik vond het super. Ja, ik moet zeggen dat ik ook wel even blij ben dat ik vanavond gewoon even lekker onderuit op de bank kan. Maar nee, het was super.
2: Maar morgen moet je weer.
0: Morgen om 4 uur, dan ben ik er weer. Maar dan gewoon vanuit de studio met het eigen programma Oog op het Weekend. En wanneer ben jij er weer? Dinsdag?
2: Ik ben er ook morgen, van 3 tot 4 heb ik met Merlijn in de middag. Ja, maar dat is sinds kort, hè?
0: Jij zit sinds kort als voorwoord bij ons.
2: Ja.
0: Zo moeten we het eigenlijk een beetje
2: precies,
0: zien.
2: Precies, zo moet je het een beetje zien, inderdaad.
0: Goed, hey, er is één nummer. Wouter, hier wouden we mee afsluiten, toch? Dat is dat ene nummer, hè?
2: Ik zie Wouter knikken.
0: Ja, dan weet hij wel waar ik het over heb. Het kan natuurlijk niet anders zijn dan Ralf
2: Het mooiste
0: Boelman.
2: Park van Groningen.
0: Ja, het gras van het Noorderplantsoen. Het was ons waar genoegen. Tot volgend jaar op de kei. En anders gewoon tot morgen.
2: Tot volgend jaar.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivee Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Hans Pettingakolo met een extra oognieuwsbericht. Oud-burgemeester Jacques Wallage is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Wallage is in 1946 geboren in Apeldoorn. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. Wallage stond bekend als een bevlogen en zeer toegankelijk burgemeester met een groot hart voor de stad en haar inwoners. Ook na zijn burgemeesterschap is Wallage altijd actief betrokken gebleven bij de stad, de inwoners en de politiek. Hij werd landelijk en regionaal gewaardeerd om zijn grote bestuurlijke kracht. Hij werd daarnaast gewaardeerd voor zijn sociale karakter en zijn welbespraaktheid als burgemeester. We zijn diep geraakt door het overlijden van Jacques Wallage, aldus burgemeester Roelien Kamminga. Hij heeft veel betekend voor Groningen. We wensen de familie en iedereen die hem dierbaar was veel sterkte in deze moeilijke tijd. Tot zover dit extra Oogradio nieuwsbericht.
0: Oogradio. Het geluid van Groningen.

Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
4: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
3: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Kaspar Corbo zilver op de 200 meter schoolslag. En daarmee staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Hans Pettingakolo met een extra oognieuwsbericht. Oud-burgemeester Jacques Wallage is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Wallage is in 1946 geboren in Apeldoorn. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. Wallage stond bekend als een bevlogen en zeer toegankelijk burgemeester met een groot hart voor de stad en haar inwoners. Ook na zijn burgemeesterschap is Wallage altijd actief betrokken gebleven bij de stad, de inwoners en de politiek. Hij werd landelijk en regionaal gewaardeerd om zijn grote bestuurlijke kracht. Hij werd daarnaast gewaardeerd voor zijn sociale karakter en zijn welbespraaktheid als burgemeester. We zijn diep geraakt door het overlijden van Jacques Wallage, aldus burgemeester Roelien Kamminga. Hij heeft veel betekend voor Groningen. We wensen de familie en iedereen die hem dierbaar was veel sterkte in deze moeilijke tijd. Tot zover dit extra Oogradio nieuwsbericht.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: de agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
3: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. And then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
2: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons. Maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. Twee weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. Twee Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe. Onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.